0: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
1: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Peter uit Zaandam.
3: Ik ben Maas, oud en helder.
4: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 3:00.
6: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd naar beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. De Duitse thuisclub maakte het winnende doelpunt ver in de tweede helft. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Anne, je hebt al verkeersinformatie van de ANWB op de vroege ochtend. Wat is er aan de hand?
2: Nou, melding op de A5 heb ik van Hoofddorp richting Amsterdam. Want bij Amsterdam-Westpoort is een ongeluk gebeurd en de oprit is daar dicht.
3: Ik ben er weer.
4: De ontbijttafel.
5: Met Pieter Kok.

0: The Culture Club met Karma Chameleon. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege woensdagochtend. Die met een beetje droog, mistig dagje begonnen is hoor. Lekker. Het is 14 oktober. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Suus erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Gezelligheid. Jongens, mocht je meekijken via de beelden. Ja, mijn ogen zijn nog steeds rood. Het ziet er niet uit.
2: Het is echt overdreven.
0: Ik zie ook er niet zoveel uit. Dat is het misschien. Het doet het niet zo heel goed meer. En het, het is geïrriteerd ook.
2: Ja. Heb je niet een haartje die de verkeerde kant op
0: groeit? Nee. Dat is het niet.
2: Maar heb je al even contact met een specialist hierover?
0: Nee, maar er begint wel tijd te worden. Ik denk dat ik straks even ga bellen. Nou, nee, het is niet dat ik niks zie, maar...
2: Het hele oog dicht.
0: Het is gewoon irritant. En het irriteert ook. En dus heb ik paracetamol tegengenomen de afgelopen tijd. Maar ik heb het idee dat ik zoveel paracetamol genomen heb... dat ik met de gebruiksaanwijzing de kachel aan kan steken.
2: Oh, echt? Dat is niet goed. Dat is niet goed, hoor.
0: Nee, misschien moet ik toch even de dokter bellen vandaag.
2: Ja, ik zou gewoon even langs bij de oogarts.
0: Niet meteen naar de oogarts. Gewoon even naar de
2: huisarts. Of gewoon?
0: Nee, nergens voor nodig. Maar ik heb wel morgen televisieopnames.
2: Het is niet leuk.
0: Het is niet leuk, Suus. Dat is helemaal niet leuk. We hebben gisteren al even geprobeerd het te camoufleren met... hoe heet dat spoken weer?
2: Concealer.
0: Oh ja, concealer.
2: Ik heb het weer in de tas, hè?
0: Ja, maar
2: wil je het vandaag? Gaat wel meer nodig dan gisteren.
0: Ja, bedankt. Nou, dit wordt wat.
3: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Medium.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is een graad of 11 hoor, kom op.
3: Goedemorgen. Het is allemaal gezegd.
0: Zeg dat.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor.
0: We gaan er gewoon een feestje van maken met de krantenkopquiz zometeen na Taylor Swift.

0: Peter Gabriel met Salisbury Hill.
1: Krantenkop.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quiz hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen op de vroege woensdagochtend. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Winnie de Pooh is 100 jaar. De verhalen gingen maar door.
1: Kop 2.
0: Amerikaanse agenten verjagen hoorde meeuwen van autoweg.
1: Kop 3.
0: Documentaire over Super Bowl optreden Michael Jackson in de maak. Nou, een van deze drie is dus niet waar, maar welke is dat? Is dat vandaag kop 1? Winnie de Pooh is 100 jaar. De verhalen gingen maar door. Is het kop 2? Amerikaanse agenten verjagen hoorde meeuwen van autoweg. Of is het kop 3? Documentaire over Super Bowl optreden Michael Jackson in de maak.
1: De krantenkopquiz.
0: Doorgeven die je via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel laat je even weten welke is er niet waar. Kopie 1, kopie 2 of kopie 3.

0: De Bee Gees met Night Fever.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je daarnet 3 krantenkop gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog eventjes voor je op, want zo ben ik dan ook wel weer. Het is voor mij ook woensdagochtend hoor. Even rustig gaan starten, tuurlijk. Komen ze.
1: Kop 1.
0: Winnie de Pooh is 100 jaar. De verhalen gingen maar door.
1: Kop 2.
0: Amerikaanse agenten verjagen horten meeuwen van autoweg.
1: Kop 3.
0: Documentaire over Super Bowl optreden Michael Jackson in de maak. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Laten we eens even gaan kijken wat er allemaal binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 1. Christian, Frank, Koos, Martijn en Jordi dachten dat die niet waar was. Maar het is wel recht zo. Winnie de Pooh is 100 jaar, je zou het niet zeggen. It doesn't show. Ben jij een Winnie de Pooh fan, Anne?
2: Ik heb vroeger wel gekeken, ja.
0: Ja, echt waar.
2: Jij niet?
0: Ook de oude serie, zeg maar.
2: Nee, gewoon de films.
0: Oude films.
2: Was het een film?
0: Beetje van die 3D'en zo ook.
2: Ja, nee, dat bedoel ik niet hoor. Maar wel in kleur. Je hebt ook wel zwart-wit nog, toch?
0: De schrijver Milner woonde met zijn zoon Christopher aan de rand van een bos. En over dat bos gaat het eigenlijk.
2: Oh, lief.
0: Ja, zijn ook mensen die dat bos gaan opzoeken. Om te kijken hoe het
2: ja?
0: Eruit. Ja?
2: Winnie de Pooh toeristen.
0: Ja.
2: Wat leuk.
0: Er is zelfs een museum.
2: Ach, stupig. Ja, ik vind dat toch lief.
0: Oké. Okay. Gaan we door naar kop 3. Helaas in dit geval voor Els. Nog een Els. Ronald, Rick en Nico. Die dachten dat die niet waar was. Maar die klopt toch echt. Weer een documentaire, zouden we kunnen zeggen. Over Michael Jackson. Maar dit keer over zijn Super Bowl optreden.
2: Oké. Okay.
0: Ja, is echt in de maak.
2: Kun je die nog herinneren?
0: Nee. ESPN. ESPN en ik weet niet eens welk jaar het was, joh. Even kijken, wat kan ik opzoeken hier. In 1993. Nou ja, jij was nog niet eens geboren al.
2: Nee, toen was ik bin 4.
0: Ja, het was... Hij verschijnt in ieder geval in februari. Michael Jackson natuurlijk omstreden. En ben benieuwd wat voor docu dit wordt. Wat ze allemaal weer niet gaan benoemen ook. ESPN en Hulu gaan het uitzenden.
2: Aha.
0: Wist ik niet, kende ik niet. Dat is blijkbaar ook een streamingsdienst.
2: Ja, heel erg Amerikaans, toch?
0: Die heb ik nog niet thuis.
2: Hoeft
0: dat
2: niet.
0: Wil ik ook even zo houden.
2: Ja.
0: Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 2. Amerikaanse agenten verjagen horden meeuwen van autoweg. Nee, het gaat om een horde zeeleeuwen. Die vonden het asfalt blijkbaar lekker warm. En ze lagen op de kade bij de haven en dat ging helemaal mis. En ze maken ook heel veel dingen stuk, want ze zijn heel zwaar. Heel veel kades en zo zijn nou niet op berekend. Ja.
2: En ze zijn toch heel onaardig?
0: En ze zijn vet onaardig en agressief.
2: En gevaarlijk, toch? Ja.
0: Ja. Je wil eigenlijk niet, je wil geen ruzie met ze krijgen, hoor.
2: Maar dit zijn er wel echt 50 of zo?
0: Nou, dit zijn er wel meer, denk ik, hoor.
2: Dat denk ik ook. Godverdomme.
0: Het lijken er wel 100. maar goed, de Succes. Allergrootste zitten er nog niet tussen. Maar het zijn best lijvige beesties. En sommige agenten gaan er toch met een stok op af. Zonder te slaan, maar gewoon meer dreigen, hoor. Voor de duidelijkheid. Ze hinderen het verkeer, dus moesten pleiten maken. Zorg er in ieder geval wel voor dat de eer van de ontbijttafel vandaag gaat. Een mooi rijtje, hoor. Arno, Paul, Gerrit, Bert, Natralda, Gea, Rodi, Frederik, Marcel, Lidie en Cynthia. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
1: Ik ben Peter uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 6:30. In Hoofddorp is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Amsterdam is iemand gewond geraakt na een explosie gisteravond. Gebeurde bij een portiekflat. De knal was tot ver te horen en er is veel schade. De voorpui is beschadigd, meerdere ramen zijn gesneuveld en alle voordeuren van het trappenhuis zijn eruit geblazen, schrijft het Parool. Waarschijnlijk is iemand door de glasscherven gewond geraakt, zegt de politie. Buschauffeurs en kantoormedewerkers van het streekvervoer leggen vandaag de hele dag het werk neer. Met die staking willen ze een betere cao afdwingen. In Noord-Holland rijden daardoor maar beperkt bussen. De staking geldt voor het hele streekvervoer, maar het is dus niet helemaal bekend wie er niet en toch wel gaan werken. Daarom is het een beetje gissen naar hoeveel impact er precies heeft. Goed om te weten, het stadsvervoer in Amsterdam valt niet onder streekvervoer. Dus bussen, trams en metro's rijden daar wel. En ook de treinen van de NS en het flexvervoer rijden volgens de normale dienstregeling. Voor deze vervoerders gelden namelijk andere cao's. Vandaag wordt bekendgemaakt welke 6 boeken genomineerd zijn voor de NS Publieksprijs. Die prijs is voor het beste boek gekozen door het publiek van afgelopen jaar. De NS Publieksprijs is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste publieksprijs voor boeken in Nederland. Vorig jaar won Paulien Cornelissen met De verwarde cavia terug op kantoor. En na de bekendmaking van de nominaties kan er ook weer gestemd worden. Dan wordt half november duidelijk welk boek zich boek van het jaar mag noemen. Oranje heeft zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. Volgend jaar is dat. Was wel een beetje verwacht. Vorige week won Oranje met 8-0 van Hongarije. Gisteren bleef het bij 3-0. Viel het toch nog een beetje tegen. Maar bij Isa Kardinaal was wel een glimlach op het gezicht. De oud-Ajaxiet van 21 maakte haar debuut voor Oranje.
4: Ik had verwacht dat ik wel een beetje zenuwachtiger zou zijn, dus dat viel me best mee. Ja, trots. Dat is eigenlijk het woord wat denk ik het beste omschrijft. Ik was natuurlijk al heel erg blij dat ik er deze week bij mocht zijn. En dat ik dan nu mijn debuut mag maken en daar weer week mag afsluiten. Dat is natuurlijk mooi.
3: Isa Kardinaal komt uit Amsterdam, maar speelt sinds vorig jaar voor de London City Lionesses. Oranje heeft nu nog 1 horde te gaan om zich te plaatsen voor het WK. In november en december spelen ze tegen Slovenië.
2: Oké, dus ze mogen nu naar de laatste ronde voor de WK.
3: Ja, en als je dan wint, dan mag je naar het WK.
2: Oké, maar gaan we lukken toch?
3: Ja.
2: Ja,
3: volgens mij zei de bondscoach iets over dat hij verwacht dat het een beetje hetzelfde is als met Hongarije, maar dan dat ze beter zijn.
2: Oh, oké.
3: Ja, dus geen idee.
2: Nou, dan moet het wel goed komen.
3: Maar dat zien we dan eind november wel
2: weer. Ik heb er heel veel vertrouwen in.
3: Toch?
2: Leuk toch? Lekker een WK'tje erbij pakken, tuurlijk.
3: Zo is het. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En dan krijg je nog het weer. Voornamelijk droog vandaag. Misschien komt in de loop van de dag de zon nog langs de wolken piepen. Tussen de 10 en 17 graden wordt het.
2: Dankjewel, Suus. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland dan?
5: 1 file op de N247 van Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam, 10 minuten.

0: Boudewijn de Groot met Jimmy.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed, maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En deze woensdag neem ik je mee naar Amsterdam, waar personal trainer Stijntje de zweep erover gaat halen vandaag. Goedemorgen, Stijntje.
2: Goedemorgen, Pieter. Hallo.
0: Welke les staat daar deze ochtend op de rol?
2: Ja, we hebben een small group training voor 6 personen.
0: Ja.
2: En daarvan heb ik 2 groepjes achter elkaar.
0: Okay.
2: En voor de rest is het best rustig, omdat het herfstvakantie is. Er zijn heel veel mensen op vakantie.
0: Oh, tuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja, ik vergeet het steeds. Normaal gesproken ben ik weer de herfstvakantie ook weg. Maar dat heb ik niet gedaan dit jaar. Spijt voor natuurlijk ook. Maar en jij zelf dan? Heb je niet even vakantie?
2: Ik heb een lang weekend vrijgenomen. Dus ik was tot en met gisteren was ik vrij.
0: Okay.
2: En ik heb vrijdag vrijgenomen. Maar het was vooral om even bij te komen van de eerste periode van een puppy die we in huis hebben.
0: Oh, heb je een puppy thuis?
2: Ja, we hebben een puppy thuis.
0: Je had nog niet genoeg alleen naar je kop.
2: Dat zei ik ook altijd tegen mijn man. Maar mijn man wilde die hond, dus nu zeg ik ook altijd, jij wilde die hond. Maar goed.
0: Stijntje, je hebt een foto van de pup gestuurd.
2: Ik ben helemaal
0: verliefd.
2: Ja, nou, en dat is dus de valkuil, want het is dus echt ongelooflijk veel werk.
0: Het is gewoon een kring. Ze vreet alles op.
2: Oh jongens, ze vreet alles op. Je moet 's nachts op om naar buiten te gaan. Dan heeft ze ook de huiluurtjes, dan slingert ze echt in de lampen. Maar ze is echt ontzettend leuk. Ze is heel slim en heel schattig. En als we er nu goed opvoeden, dan hebben we er echt een hele leuke hond gaan.
0: Ja, precies. Het is even werk.
2: Oh,
0: het is dat je geen baan hebt, anders zou je er erachter plakken, kan ik me voorstellen. Ja. Hoe heet ze?
2: Suus.
0: Wat een leuke naam. Nou, en we hebben hier ook een Suus die het nieuws aan het lezen is vandaag. Suus, voel je je trots?
2: Oh, kijk eens aan.
3: Nou, kennelijk heb ik een hondennaam. Dat is wel een beetje gek eigenlijk.
0: Oké, maar heb je nu ook al bepaalde puppyoefeningen bedacht of zo? Daar zie ik je ook al vooraan. Voor iedereen met een puppy, dat je extra ver gaat lopen of juist minder ver. Of dat je ze in je nek legt of zo.
2: Ja, pups mogen nog niet zo weer lopen. Hè? Dus dat is de grootste beperking van een pup. Die houdt me tegen. Ik moet zeggen, mijn lichaam is in tijden niet zo uitgerust. Omdat ik veel meer moet zitten. Omdat ik een puppy heb.
0: De hele tijd met de pup bezig. Ja.
2: Ja, die pup mag niet zoveel lopen. Dus ik loop ook wat meer. Zo goed voor me hoor. Mijn fitheid stijgt nu, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Vertel eens, moet dit beestje ook dan 's nachts in een bench of iets dergelijks? Of hoe doe je dat?
2: Ja, ik denk dat het voor heel veel hondeneigenaren absoluut een dikke vette tip is. Bench training hebben wij niet gedaan. Dus dit is echt heel erg. Beest slaapt gewoon bij mij op het eind.
0: Oh.
2: En ik vind het best. Oh. Want ze slaapt als een blok. En ik vind het goed.
0: Oké. Okay. Ja. En je moet het ook lekker zelf eten, hè? Tuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Het is jouw hond. Ja.
2: Het is mijn hond, mijn bed. En ik denk, prima.
0: Ja, hartstikke goed. Het begint overigens wel de afgelopen dagen een beetje meer herfst te worden. Zo langzamerhand. Dat vind ik dus ook. Maar hebben mensen dan niet ook smoesjes dat ze niet komen? Dat ze zeggen, ik heb jeuk. Dus ik kan even niet.
2: Het valt wel mee. En zeker in die kleinere groepstrainingen. Daar zie je toch dat mensen echt heel erg elkaar ook in stand houden om te gaan en te komen. En het ook het land gezelschap. Kijk, dat ze daar staan te sporten, boeit ze. Nee hoor, dat is niet waar. Dat boeit ze zeker. Maar dat ook juist de community houdt elkaar wel in gang om er te zijn.
0: Ja, precies.
2: En dat sociale aspect, dat is toch echt, dat moet je niet onderschatten hoe belangrijk dat is. Dus,
0: maar nog eens een klein appje en zo van, jongens, morgen is het weer zover, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Altijd. En ik doe er altijd gifjes bij van hele gespierde mannen of hele bizarre oefeningen. En dan schrijf ik nog een soort van satirische tekst. En als het allemaal iemand durft af te zeggen, joh.
0: Ja, dan moet je wel echt ballen hebben, inderdaad.
2: Moet je wel ballen hebben,
0: Heeft iemand wel eens echt een smoes gebruikt waar je ongelooflijk om hebt kunnen lachen? Dat je dacht, dit is wel echt de slechtste of de beste smoes die ik ooit gehoord heb?
2: Nou, dat valt wel mee, maar weet je, ik spreek mensen altijd op aan als ze zeggen, ik voel me niet zo fit vandaag. Dan denk ik, ja, dit is dus het gouden moment om te gaan sporten.
0: Ja.
2: Als je niet zo fit voelt, waarom zeg je dan af? Dus ja, dat is wel mijn standaard reactie. Nee, ik heb eigenlijk ik heb geen hele ludieke
0: Ja, dat valt allemaal. Ja, maar ik zou ook tegen jou geen nee durven zeggen, denk ik.
2: Ik heb ook gewoon een hele gemotiveerde, leuke sporters.
0: Oh ja, dat bedoel ik natuurlijk.
2: Ja.
0: Goed, Stijtje. Ik zal je niet langer van je werk houden en van de pub weghouden. Want Suus moet natuurlijk goed opgevoed worden, dat mag duidelijk zijn. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent namelijk de vroege vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Yeah.

Fiction Factory met Feels Like Heaven. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Het is inmiddels 7 minuten voor 7. We hebben nog een hoop te doen deze ochtend. Maar maak je geen zorgen. We maken er een feestje van hoor hier. Na Imagine Dragons met On Top of the World.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeeluitjes.nl. Scholtens.

0: www.bimshop.nl.
1: Bim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: Ik heet Jan Pieter. Ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
3: Hoi, ik ben Kim. Geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een grote explosie in een portiekflat in Amsterdam gisteravond. Ramen en deuren sneuvelden en door de glasscherven raakte ook iemand gewond. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Betekent dat een groot deel van de bussen in Noord-Holland niet gaan. Trams, metro's en bussen in Amsterdam rijden wel gewoon. 1 op de 5 masterscripties aan de universiteit wordt grotendeels geschreven door Chat of Claude. Onderwijsminister Letchert noemt het fraude en wil ingrijpen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
8: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
7: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
9: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
7: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
10: 1 file op de N247 van Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam sta je 10 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
12: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
13: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
14: Goed voor het water.
13: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
4: De ontbijttafel
5: met Pieter Kok.

0: Blijs met Family Affair. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 7:11 op die vroege woensdagochtend. Waken de week door midden. Het wordt een lekker dagje vandaag. En gelukkig niet al te warm. Daar ben ik zo klaar mee.
1: Met dat het warm is.
0: Lekker een hart openen.
1: Ja, ik ook. Ik heb te veel nieuwe truien gekocht voor dat
0: precies.
1: Het nog
0: zonde.
1: 20 graden wordt.
0: Is dit de nieuwe ook die je aan hebt?
1: Ja.
0: Is het dezelfde als die je gisteren aan had, alleen dan in een andere kleur? Toch
1: wat had ik gisteren aan?
0: Een bordeauxrode soort overzienkleurige trui. Waarvan iemand nog gevraagd had of je hem zelf gebreid had.
1: Oh ja, dat was een bruine.
0: Ja, bruin, ja.
1: Inderdaad.
0: Bordeauxrood.
1: Ja, wel een beetje.
0: Anne, je bent erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Suus,
0: je bent erbij voor het nieuws.
3: Hey.
0: Fijn dat je erbij bent. Ja, jongens, nazomeren. Ik vind, we moeten ermee kappen.
1: Kunnen we niet voorherfsten?
0: Ja, we moeten gewoon voorherfsten, inderdaad. Dat hele gedoe met, het is zo lekker dat het nog een paar dagen lekker warm is. Kijk, we hadden gisteren natuurlijk Britt Huisman uit Wieringerwerf aan de lijn. Die zei, we willen nog één keer maaien op onze melkveebedrijf.
1: Ja.
0: En dat begrijp ik. En die ruimte is er ook. En dus dan de aankomende week wordt het geloof ik nog wel weer een keertje een paar dagen droog.
1: Mm-hmm.
0: Doe lekker.
1: Ja.
0: Maar daarna is het wel sloes, hoor.
1: Ja, vind ik ook.
0: Wel even die weerdiepte moeten we
1: even naar beneden.
0: Ja, toch?
1: Even het schuintje.
0: We willen toch, er is maar één ding dat we echt willen doen. Deze winter.
1: En dat is?
0: Ja, schaatsen natuurlijk. Ja.
1: Ja, maar dat is winter. Ja, maar dat is februari. Maar winter, daar ben ik oké mee.
0: Nee, maar je kunt niet vanuit dit in één keer naar winter, toch? Dus je moet nu even, als het geen koude herfst wordt...
1: Ik stond zondag op dat stomme hockeyveld... en dan krijg je dus weer stomme bakken water over je heen. Gewoon de hele tijd.
0: Ja, het was wel pittig inderdaad.
1: Het was toch niet leuk?
0: Nee.
1: Al rolde bijna niet meer.
0: Nee, dat is...
1: maar dat heb je in de winter
2: leuk,
1: ook,
2: de herfst.
1: Oh, superleuk.
0: Ja.
1: Maar je komt ook... een hoedje opspelen? Ja, en dan ook een hoedje op de bal.
0: Ja, precies. Of gewoon een heel...
1: Heel hoedje over het veld heen.
0: Overdekt.
1: Ja, ja,
0: overdekt hockey, je hele probleem opgelost.
1: Ja, je zou ook dan de vloer misschien kunnen bevriezen. En dan doe je gewoon een heel groot beschermd pak aan.
0: Ja, precies, en dan schaatsen. Ja. En dan,
1: schaatsen is net winter. En daar hou ik dan wel weer op.
0: Heb je dan geen bal meer, maar gewoon een schijfje wat je over het ijs gooit. Is makkelijker.
1: Ja. Maar schat, kun je niet dan gewoon lekker op ijshockey gaan?
2: Nee.
1: Heb je niet gewoon de roeping gemist?
2: Nee, zeker niet.
1: Anders baal je het hele jaar in je hockey zit.
2: Nee,
1: alleen als het regent in de herfst.
0: Eigenlijk is het best gek ook dat mensen die hockeyen niet in de winter ijshockeyen. Dat niet gewoon... Kijk, ze gaan tegenwoordig zaalhockeyen in de winter. Maar waarom ga je niet gewoon meteen ijshockeyen? Een probleem opgelost.
1: Ja, ijshockeytoernooi. Of waarom ga je dan niet nu al zaalhockeyen? Dat zou ik super vinden.
0: Oké, jongens, nou, we komen er nooit uit. Het is nog een paar dagen na zomer. Zometeen horen we van Jan Visser hoe lang we dat nog vol moeten houden... voordat we echt gewoon lekker naar 9 graden en kouder gaan.
1: Lekker.
0: Ja, zin in.
1: Ja.

0: Doobie Brothers met Long Train Running.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Misschien ken je het wel, dat je een kerk binnenstapt en meteen iets bijzonders voelt. Kunstenaarsduo Anne-Roos Rosa de Carvalho en Vedde ten Berge die wilden dat gevoel tastbaar maken. En het resultaat is een bijzonder kunstproject in de Grote Kerk in Alkmaar. Vanaf zondag kun je daar met een speciale rugzak op en koptelefoon op ontdekkingstocht. Je vangt de geluiden van de kerk, geeft die een stem. Daar wil ik natuurlijk meer over weten. Aan de telefoon heb ik een van die makers, Anne-Roos Rosa de Carvalho. Anne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Allereerst, wat ben ik toch ongelooflijk jaloers op je naam. Want jeetje, wat is die prachtig. Heb je verder niet zoveel aan, maar ik heet gewoon Pieter Kok. En dan ben je al gauw jaloers op mensen met een heel mooie naam.
3: Snap ik. Ja. Als je een restaurant moet reserveren, ben je minder jaloers.
0: Ja, dan is het niet te doen. Als je aangehouden wordt door de politie, geloven ze je eerst ook het eerste kwartier niet waarschijnlijk. Maar goed,
3: zeker.
0: Dat terzijde. Laten we het over jullie prachtige project hebben. Want laten we beginnen met het gevoel van een kerk. Wat heb jij voor gevoel als je een kerk binnenloopt?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ga eerst een ander gevoel rechtzetten. Want jij zei vanaf zondag, maar we draaien juist nu al. En zondag even niet. Dus
0: dat
3: gaat tegen de mensen
0: goed
3: zeggen.
0: Goed dat je het zegt. Ja.
3: Ik kan dus echt dat vandaag en de komende dagen komen tot met zaterdag. En dan zondag even niet. En daarna zijn we op bepaalde zondagen open. Kan je zien op de website van de Grote Kerk ook maar.
0: Goed.
3: Dan even jouw vraag. Mijn gevoel bij een kerk, dat is toch eigenlijk nieuwsgierigheid. Denk ik. Nieuwsgierigheid naar wat er in die plek allemaal gebeurd is. Wat mensen er kwamen doen en wat mensen er nu nog doen.
0: Ja, oké, dus het is ook een beetje nieuwsgierigheid naar vroeger. Zit er ook wel in?
3: Niet naar vroeger, maar toch ook naar de kwaliteit die zo'n gebouw juist nu nog heeft. Een kerk, maar eigenlijk alle plekken die je binnenkomt, die hebben een eigen karakter. En wij denken dat dat karakter eigenlijk een optelsom is van de architectuur van zo'n gebouw. Maar van nog veel meer dingen. Inderdaad, wat het vroeger geweest is, de verhalen die er zijn geweest, maar ook bijvoorbeeld de manier waarop licht binnenvalt. Dat is vaak anders in een kerk. Maar ook wat er met mensen gebeurt als ze binnenstappen. Zo'n kerk vraagt toch vaak om een bepaalde aandacht en concentratie, ook als het niet meer in gebruik is als kerk.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dat gevoel proberen jullie dus te vertalen met dit project. Hoe werkt het dan precies? Want ja, ik zei er net al, je krijgt bij de ingang van een kerk een rugzak om en dan, wat gebeurt er dan?
3: Dat is een hele bijzondere rugzak. Daar hebben we 2 jaar aan gebouwd. Die zit vol met sensoren. En tegelijkertijd hangen er een soort bijzondere bollen in de kerk. En daarmee leggen wij een digitaal grid in de lucht. En dankzij dat grid kan onze geluidskunstenaar Vedde ten Berge, mijn compagnon, die kan onzichtbare muziekinstrumenten in de lucht hangen. De hele kerk hangt vol met eigenlijk muzikale composities en scènes, maar die kan je niet zien. Maar als jij die rugzak op hebt en je loopt door het gebouw, dan kan je door rond te lopen en je hoofd te bewegen die muziek ontdekken, maar ook beïnvloeden en bespelen. En daarnaast hangt er een stem in de kerk. Dat is eigenlijk onze zoektocht naar de ziel van het gebouw. Het gebouw maakt contact met je. En overal hangen eigenlijk, je kan zeggen, stukjes van het bewustzijn van die kerk. Soms reis je door de tijd. Soms begint het orgel voor je te spelen. Als je er naar kijkt, dan kun je dat met je hoofd beïnvloeden. Op een ander moment kom je bij een zondenaar die onder een schilderij van het laatste oordeel probeert te vluchten voor de weegschaal. En dat is een soort drum en bass gospel geworden.
0: Oh, wow.
3: Dus het gaat werkelijk alle kanten.
0: Ja.
3: Dat is ook het idee. Want wij denken de optelsom van dat gebouw, die ongelooflijke veelheid die zo'n gebouw representeert, die komt eigenlijk samen in de aandacht van de bezoeker. En die ziel ontstaat eigenlijk doordat jij als bezoeker aandacht geeft aan dat gebouw.
0: Aan een bepaald gedeelte,
3: En daarmee blaas je die ziel eigenlijk een beetje leven in. Wat nog leuk is om te vertellen, wil ik toch nog zeggen van de rugzak, je hoort geluid niet alleen, maar geluid is natuurlijk trilling. Dat gaat door je lichaam heen en dat wilden we voelbaar maken. Dus je hebt een siliconenplaat op je rug en daar zitten trilplaten in en daardoor trilt de muziek ook door je hele lichaam.
0: Okay.
3: En je gaat dus echt geluid en muziek haptisch voelen. En daarnaast is dat voor ons ook een metafoor dat het gebouw jou ook eens aan kan raken.
0: Ja, precies. Oké, ja, dat laatste is dus... Ik volg het wel, maar ik zit... Kijk, praktisch zie je straks dus gewoon een kerk met allemaal mensen met een koptelefoon en een rugzak om door de kerk heen lopen.
3: Niet allemaal een rugzak. Mensen kijken het echt met space, met geluidsinstrumenten. Er zitten ook lichte effecten in, maar inderdaad, dat zie je straks. Ja.
0: Maar wat ik me afvraag is, dat je dus op hoort iedereen iets anders? Wel natuurlijk als je op een andere plek loopt, maar stel dat je precies dezelfde route als een ander zou lopen, hoor je dan nog steeds andere dingen? Heeft dat ook met tijd te maken?
3: Als wij eigenlijk zeggen dat de manier waarop jij een gebouw beleeft, een soort uniek moment, een unieke ziel op dat moment creëert, is het natuurlijk zo dat we met vaste composities en content werken. Maar omdat jij er op een unieke manier vanuit een unieke positie inloopt en ook je hoofd op een unieke manier houdt, zal iedereen die plek net anders beleven. De muziek is ook niet een bandje die aangaat, maar ik hoop dat het nu niet te technisch wordt, maar die muziek wordt in het moment algoritmisch getriggerd omdat jij erin loopt. Dus als jij vanaf de ene kant zeg maar die plek inloopt of de andere kant, dan ontvouwt de muziek zich op een andere manier.
0: Dat maakt dus ook nog uit, wat geweldig. Ja.
3: Of je hoofd anders houdt.
0: Heb je reacties al gekregen van mensen die het gedaan hebben?
3: Ja, we zijn echt wel overdonderd door de reacties zijn uitermate positief. En ook wel geëmotioneerd bij sommige mensen. Ja, niet altijd. Dus ik zeg helemaal niet dat iedere bezoeker dat moet hebben. Maar sommige mensen die... ik denk dat het de combinatie is van dat ook een gebouw of muziek je aanraakt echt. Het is natuurlijk ontzettend immersief. Het geluid is heel erg ruimtelijk. Het kunstwerk trilt eigenlijk door je heen. En tegelijkertijd heb jij ontzettend veel keuzevrijheid in dat kunstwerk. Ja, dat doet iets met mensen.
0: Ja, want je gaat ook... Zijn er ook mensen die bijvoorbeeld even sneller beginnen te lopen ergens heen? Als ze ergens iets horen waar ze... Of denken daar is dan wel iets anders.
3: Zeker wel, alleen tegelijkertijd gaan mensen veel langzamer lopen. En dat is ook echt een instructie die wij geven. Want hoe langzamer jij loopt, hoe meer je ontdekt. Dus je kan er in één keer doorheen routsen. Nou, dan ga je door een soort medley heen. Moet je denken alsof je de jukebox omgooit.
0: Ja.
3: Of je kan eens super langzaam lopen en overal echt kijken van... maar wacht even, weet je, als ik nu mijn hoofd draai, dan komt er eigenlijk nog een stuk uit deze scène. Of dan hoor ik nog een stukje uit deze muziek. En dat is juist het mooiste. Mensen vertragen. En mensen zeggen ook, normaal als ik een gebouw binnenloop, en dat hoeft niet een kerk te zijn, want we maken deze installatie ook voor landschappen, andere gebouwen, die gaan ook volgen. Hè? Het gaat ons om de essentie van plekken. Dat is nu een grote kerk.
0: Ja.
3: Maar mensen zeggen, ik durf eigenlijk nooit te vertragen. Dit zo in me op te nemen. Maar door het spel wat ik eigenlijk speel, vertraag ik.
0: Doe ik het gewoon. Ja. Je hebt het ontzettend mooi en duidelijk uitgelegd, Anne. Ik ga jullie heel veel plezier wensen met de komende tijd. Voor de mensen die het graag willen zien, wat zijn nou precies de dagen nog dat we welkom zijn?
3: Zeker. Vanaf vandaag tot met aanstaande zaterdag, dus de 17e, zijn we er elke dag.
0: In de grote kerk in Alkmaar.
3: En daarna gaan we weer 25 oktober, 1 november en zondagen daarna door de hele herfst. En vanaf maart gaat het fulltime er altijd zijn, 6 maanden lang. Want wij willen dit als cadeau geven eigenlijk ook aan Alkmaar en iedereen in de regio. Dus we wilden dat het een jaar lang gratis beschikbaar zou zijn. En veel mensen zeggen ook dat ze weer terug gaan komen. Dus dat vinden we eigenlijk, het is eigenlijk een levend kunstwerk. Kijk vooral op de website van de Grote Kerk, want daar kan je altijd alle openingstijden zien.
0: Hartstikke goed, de Grote Kerk in Alkmaar, dus zoek dat zeker even op. Anne Rosa de Carvalho, dankjewel en veel succes de komende tijd met dit mooie project.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ik ben Marie Kler uit Bossen, Lommeren, Amsterdam.
15: Ik ben Gerard van der Top, burgemeester van Hilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is ruim 7:30. In Beddingbroek is het 11 graden.
18: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
19: Goedemorgen. In Amsterdam is iemand gewond geraakt na een explosie gisteravond. Gebeurde bij een portiekflat. De knal was tot ver te horen en er is veel schade. De voorpui is beschadigd, meerdere ramen zijn gesneuveld en alle voordeuren van het trappenhuis zijn eruit geblazen, schrijft het Parool. Waarschijnlijk is iemand door de glasscherven gewond geraakt, zegt de politie. Buren denken dat het iets te maken heeft met een buurman die hier sinds 1,5 jaar woont. Er zou al eens eerder een scooter voor de deur in brand zijn gestoken. Er zijn twee mannen uit Noord-Holland van hun bed gelicht voor een schietpartij in Nijmegen tijdens de Vierdaagse afgelopen zomer. Er kwam toen een man van 18 om het leven. Er werd toen ook al iemand opgepakt, maar die is geen verdachte meer. En nu heeft de politie dus twee nieuwe verdachten opgepakt. Een man van 19 uit Amsterdam en een man van 21 uit Horen. Wat ze er precies mee te maken hebben, moet nog blijken. Er rijden amper bussen in Noord-Holland, want het streekvervoer staakt. Buschauffeurs en andere medewerkers willen een betere cao, met onder meer loonsverhoging. Goed om te weten, het stadsvervoer in Amsterdam valt niet onder het streekvervoer, dus bussen, trams en metro's rijden daar wel. En 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is grotendeels geschreven door een chatbot. RTL Nieuws onderzocht 100 scripties van 12 unies en zegt dat het aantal studenten dat AI gebruikt om hun scriptie te schrijven enorm groeit. Bij 1 op de 5 dus was het aandeel van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan dat van de student zelf. Iedereen doet het, zeggen studenten waar RTL mee sprak. Ze vinden het naïef dat universiteiten denken dat het niet gebeurt. Eén student die 90% van zijn scriptie liet schrijven door Claude, die zegt: Niemand sluit zich nog op in een kamer met stapels boeken om daar dan later met een tekst zelf uit te komen. Nou, wat je ook nog kunt doen is geen scriptie, maar een ander afstudeerproject, zegt deze man.
11: Of je kijkt naar alternatieven voor die schriftelijke opdracht. Bijvoorbeeld in de vorm van een documentaire of een podcast, waarin heel duidelijk wordt wat iemands eigen redeneerlijn is en waar die kennis en dat inzicht zit.
19: Maar zover zijn de meeste opleidingen nog niet. Minister Letchert van Onderwijs spreekt van fraude, wil dat universiteiten ingrijpen. Sommige unies gebruiken wel AI-detectietools, maar bijvoorbeeld de VU in Amsterdam heeft dat juist verboden, omdat die detectiesoftware juist weer onbetrouwbaar was. In ieder geval de eerste versies daarvan. En dan werden studenten ten onrechte weer als fraudeur aangewezen.
18: Het is een ingewikkelde situatie natuurlijk. Maar Suus, ik weet dat jij toevallig best wel wat qua studies gedaan hebt. Jij bent precies iemand die zich opgesloten heeft in een ruimte met allemaal boeken om daar met een labtekst uit te lopen.
19: Nou, trouwens wel, het ging allemaal niet vanzelf.
18: Nee. Dat zeg ik ook helemaal niet.
19: Ik heb voor mijn eerste scriptie heb ik bij een soort huiswerkbegeleidingsinstituut gezeten. Omdat het gewoon echt niet
18: ging. Dat het gewoon even er niet in zat. Nee, maar goed. Is het nog wel van deze tijd? Als ik kijk naar mijn kinderen en dan vooral mijn zoon. Die doet gewoon 90% van alles wat hij produceert. Maakt niet uit op welk vlak. Gaat met de AI.
19: Ja.
18: Officiële appjes, officiële e-mails. Ja. Alles erop en eraan.
19: Ja, ik zag in het verhaal van RTL dat dus ook bijvoorbeeld de begeleidende tekst die ze er dan nog bij moeten zetten over het AI-gebruik, die wordt ook met AI.
18: Oh, geweldig.
19: Over of ze wel of niet AI hebben geschreven.
18: Maar ik merk dat mijn zoon, als die bijvoorbeeld, die is ook coach voor hockey, dat weet je wel. Als die een appje naar de ouders moet sturen, dan haalt hij die eventjes door chat heen. Want dan zegt hij gewoon van ja, chat, je weet wie ik ben. Doe het even in mijn stijl, maar wel even de taalfouten eruit en dat allemaal.
19: Maar wat ik daar dan niet aan snap, is kijk, ik snap dat een masterscriptie is echt een enorm project, maar een appje naar de ouders kan je toch wel typen?
18: Ja, nee, hij kan het ook wel typen, maar het is gewoon een tweede natuur geworden. Dus ik denk dat we al heel veel verder zijn.
19: Maar het voelt als een hele grote extra stap.
18: Ja, voor jou.
19: Ik vind
18: maar
19: het meer moeite om tegen eerst te zeggen, maak een appje, daarna moet je nog controleren of dat appje klopt. Wat je
18: nou, dat doet hij dus niet, hè?
19: Precies.
18: Nee.
19: Heb je toch al lang gezegd, hoi ouders, maandag allemaal aanwezig dan en dan.
18: Ja, maar dat is dus dat zijn ook heel andere appjes geworden. Want dat is tegenwoordig, goedenavond, beste ouders.
19: Ja.
18: Wat fijn dat ik eventjes hier een stappenplan waarin we uiteenzetten hoe
20: Je mag echt waar? Het is bijna aan huis.
18: Maar dan staat bijna onderaan. Kan ik je nog verder helpen?
19: Maar lees je het dan nog? Want dan heb je dan niet ook net als op de markt waar dan allemaal AI-posters en zo hangen.
18: Daar kijk je ook niet meer naar.
20: Nee,
18: dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat het wel zo geïntegreerd begint te raken in de jeugd, om het zo maar te noemen.
19: Ja, nou, dus universiteiten moeten hier iets mee. Dat snap ik ook wel.
18: Ja.
19: Gelukkig is het niet aan mij om daar een oplossing voor te verzinnen.
18: Nee,
19: daar ben ik wel blij mee.
18: En dat hoef ik ook niet te doen. Nee, dus zoek het allemaal maar uit. Ja, maar daar heb je toch ook geen snars aan. Het gaat niet om toch of je precies bepaalde kennis hebt, maar het gaat toch om hoe je je brein aan het werk gezet hebt om iets moois.
19: Nou, wat ik daar dus wel erg aan vind is dat een aantal van die studenten dus wel, ook al is het voor 90% door een chatbot geschreven, dan wel zeggen, dit zijn mijn gedachten.
18: Oh ja, nee, dat klopt natuurlijk niet.
19: En dat vind ik wel heftig dat je maar dat ze dus ervan overtuigd zijn dat omdat zij het zo gedaan hebben, dat het alsnog hun eigen ideeën en gedachten zijn.
18: Ik vind het lastig.
19: Wel een heftige.
18: Ik wens iedereen heel veel succes de komende jaren met dit uit te zoeken.
19: Ja, en ook de universiteiten met hoe ze dat dan gaan oplossen. Bijvoorbeeld die VU in Amsterdam en de UvA.
18: Sterkte daar.
19: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
18: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met een man die nog nooit AI gebruikt heeft. Het is natuurlijk Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Pieter.
18: Tenminste, gok ik, Jan.
21: Ja, dat klopt wel zo'n beetje.
18: Die weermodellen, zonder gekkigheid, die zullen ongetwijfeld toch ook wel computertjes ergens staan te draaien waarbij ze zeggen, ja, maar dit is een AI-weermodel en dat is veel beter.
21: Er zijn inderdaad AI-modellen. We hebben bijvoorbeeld het Europees Weercentrum, het ECMWF, dat draait zijn eigen operationele model en dan een heleboel afgeleiden daarvan. Maar er is ook een AI-tool.
18: Ja.
21: En die staat er ook tussen. Ja, ja. Dat klopt. Ja, en die zijn best wel heel goed, hoor.
18: Oh ja, hier precies, daar ga je al. Dus we moeten er gewoon aan wennen, Jan.
21: Maar voor mij is het schrijven van teksten, als dat niet uit het hoofd gaat, kan ik er beter mee stoppen.
18: Nee, precies. En Jan, stoppen mag je sowieso nooit. Punt 1. En punt 2, als je wil weten wat voor weer het is, moet je of naar Jan Visser luisteren, of gewoon naar buiten gaan en met je hoofd omhoog kijken, toch?
21: In ieder geval naar buiten gaan, want dat is ook belangrijk.
18: Zeker weten.
21: Ja, zeker.
18: Laten we eens even gaan kijken of vandaag daar een goede dag voor is, Jan.
21: Ja, en dan zien we heel weinig wolken, want het wordt vandaag een zonnige dag. Gisteren hadden we, zoals je weet, behoorlijk wat bewolking.
18: Zo.
21: In de middag brak de zon heel even door, maar daarna kwam een koufront met ook regen. Het regende hier en daar toch wel eventjes pittig korte tijd.
18: Ja, bij ons wel, ja.
21: Ja. Maar dat s'avonds klaarde het op achter het front en dat is nu nog het geval. En we profiteren vandaag optimaal van een hoge drukgebied boven het noorden van Frankrijk. Er kan wel wat bewolking ontstaan, maar overheersend de zon. Temperatuur loopt op naar 17 graden. Gisteren werd het op Schiphol nog ruim 20 graden. Dus een hoge temperatuur in vochtige lucht, maar vandaag 17. En de wind is zwak tot matig uit het westen en vanmiddag uit het zuidwesten. En aan de kust kan de wind dan ietsje toenemen. Nou, morgen verandert er niet veel. Het is droog, het is zonnig. In de middag komt er iets meer bewolking en de temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. En de wind is matig uit het zuiden tot zuidwesten, bij Texel af en toe een vrij krachtige wind. Ondertussen zitten ze op de oceaan niet stil, althans de depressies niet. Vandaag arriveert boven IJsland de diepste depressie van dit najaar tot nu toe. En die veroorzaakt daar stormweer, mogelijk een sneeuwstorm in het noordwesten van IJsland.
18: Oh.
21: Dus daar behoorlijk wat rumoer.
18: Jeetje, daar zit een collega van mij op dit moment, dus ja. Nou...
21: Ja, dan, dat is... Het is
18: even binnen blijven,
21: ja, ja,
18: toch?
21: Dat kunnen we wel stellen, ja.
18: Ja. Goed, Jan. Of het zo blijft of dat we hier nou heel veel meer te maken gaan krijgen met die depressie... daar moeten we het zomaar eens over hebben,
21: ja,
18: dan.
21: Gaan we doen.
18: Tot straks.
21: Tot straks.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: Twee files. Ik begin even op de N9 van Den Helder richting Alkmaar. Want tussen het Zand en Sint Maarten Zee sta je nu 5 minuten vast. Komt door een gekantelde vrachtwagen en de weg is in beide richtingen dicht... En op de N247 van Horen richting Amsterdam... tussen Volendam en Monnikendam 5 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden.
18: En zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Bij Dingen met Dario na Billy Joel en You're Only Human.

0: Kylie Minogue en Spinning Around.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Zo, hallo, het is knijterlaat. Het is hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Twee stuks kunnen van jou zijn als je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Als hier iets te lang in zit, kan het krimpen.
0: Als hier iets te lang in zit, kan het krimpen.
4: Als hier iets te lang in zit, kan het krimpen.
0: Ik heb niet het idee dat Dario thuis verantwoordelijk is voor dit gedeelte, zeg maar, van het huishouden.
4: Als hier iets te lang in zit, kan het krimpen.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum.
4: Als hier iets te lang in zit, kan het krimpen.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hallo, is het droger?
0: Ja, wat is je naam?
5: Sital, Anita
0: Sital. Anita. Anita, laten we even kijken of het droger is.
4: Een droger.
0: Hey, jawel, het is de droger. Je hebt het in één keer goed. Je bent helemaal stil van enthousiasme, hoor ik.
5: Ja, dankjewel.
0: Twee kaartjes voor het Zuiderzeemuseum zijn voor jou.
5: Ja, dank je.
0: Weet je wie je mee gaat nemen al toevallig?
5: Wat zegt u?
0: Wie je mee gaat nemen naar het Zuiderzeemuseum, want het zijn twee kaarten.
5: Ja, misschien mijn kleinkind.
0: Ach, wat gezellig. Ik wens jullie veel plezier samen.

0: Gallagher en Lyle met I Wanna Stay With You.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
3: Sjoerdje. Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Zal hem even vragen naar zijn naam. Allemaal! Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas. Breng ons vanavond een bezoek en strooi dan wat lekkers in een of andere hoek.
0: Mocht je niet zeggen daarna...
3: Jongens, het is bijna kerst. En daar ga ik het straks over hebben. Bij het tuinscentrum Osdorp.
0: Dat zou zo.
2: De ontbijttafel.
1: Van 6

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
11: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Merel van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
13: Ik ben Melvin uit Den Helder.
14: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
15: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam.
16: In heel Noord-Holland. Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Betekent dat een groot deel van de bussen in Noord-Holland niet gaat. Trams, metro's en bussen in Amsterdam rijden wel gewoon. Bij de Duitse politie zijn meer dan 400 tips binnengekomen over de verdwijning van Sydney. Ja, Lute of Loet, ik moet nog even uitzoeken hoe je zijn achternaam uitspreekt. Hij komt uit Assen-Delft, was 19 toen hij in 2016 vermist raakte. En de Duitse politie, er is een soort opsporingsverzocht programma geweest in Duitsland. Daardoor zijn al die tips binnengekomen. En Robert de Vos stopt na 30 jaar met zijn iconische gitaarwinkel in Hilversum. Hij zoekt een opvolger, ik neem zo...

0: ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
1: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
0: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag, vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: Eén file die staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Hoofddorp Zuid een kwartier vast. Komt door een ongeluk en 3 rijstroken zijn daar dicht.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
7: NRV.
8: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
6: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
8: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
6: Geweldig idee.
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: De ontbijttafel
15: met Pieter Kok.

0: R.E.M. and Losing My Religion. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend. Het wordt een lekker dagje vandaag hoor. Niet al te warm, maar wel lekker droog. Het is 14 oktober. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan Suus er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Ja jongens, voor de mensen die altijd maar tot een uur of 9 luisteren naar dit programma. Die zitten ertussen.
2: Ja.
0: Altijd tussen 9 en 10 geef ik wat weg. Op bijzondere wijze.
2: Dat en, ook.
0: Ja, dat zeker. En dat is al best wel een tijdje een kaasschaaf.
2: Ja.
0: Het is niet zomaar een kaasschaaf, maar het is de exclusieve ontbijttafel kaasschaaf.
2: Ja, hij is hartstikke gezellig.
0: Het is een hartstikke leuk ding. En ik heb vanochtend weer een appje gekregen van iemand die hem binnen heeft gekregen met de post. En hij ligt daar prachtig in de keukenla.
2: Ja.
0: En dan vraag ik er vaak ook eventjes bij, weet je wel, waar die komt te liggen. En sommige mensen nemen hem ook mee op vakantie of in de caravan of weet ik veel.
2: Hij ziet veel van de wereld, denk ik.
0: Ja, dat mag je zeker zeggen. Maar er gaan wat geruchten over wat we hierna weg gaan geven. Want ik moet er eerlijk bij bekennen, het is sloes voor de kaasschaaf. Het is klaar.
2: Mm-hmm.
0: Hij wordt niet meer weggegeven.
2: Nee.
0: Vrijdag.
2: Er komt wel iets anders voor in de plaats.
0: Zeker weten. En vrijdag gaat de allerlaatste deur uit.
2: En ja, wat een feest.
0: Het is nogal wat.
2: Met confetti.
1: Hallo, geef me de juice.
0: Ja, nee. Er zijn dus mensen die nu
2: denken... Wat zijn
0: denken,
2: de geruchten?
0: De geruchten zijn dat we er breinaalden voor in de plaats gaan doen. Vanwege de sjaals.
2: Wat leuk.
0: Wat ik een heel leuk idee vind, maar klopt niet.
2: Oh.
0: Hm. Nee, dus daar moet ik je mee teleurstellen.
2: Meteen. Hey, jammer.
0: Dat gaan we niet doen.
2: Nog meer thee?
0: Wat zei je?
2: Nog meer thee?
0: Nee, verder ga ik er niks over zeggen nog.
2: Nee?
0: Nee, verder ga ik er nog niks over zeggen.
2: Maar wanneer ga je het zeggen? Vrijdag of volgende week?
0: Ik denk vrijdag.
2: Oké, leuk.
0: Toch?
2: Nou ja, is goed.
0: Ja, daar ben jij niet bij, hè? Anne, vind je irritant waarschijnlijk. Als ik...
2: Nee hoor, ik vind het goed.
0: Maakt jou niet uit. Oké.
2: Okay. Nee hoor.
0: Maar goed. Dat is wel irritant.
2: Nou, maar weten.
0: Ja. Maar goed, die kaasschaaf dus. Als je hem
2: maar
0: nog
2: geen breinaalden
0: winnen,
2: dus.
0: Nee, geen breinaalden.
2: Jammer.
0: Maar als je hem nog wil winnen, voor de duidelijkheid. Vandaag, morgen en overmorgen is echt je allerlaatste kans. En zometeen tussen 9 en 10 ga ik dat doen. Probeer het een keertje. Doe een keertje mee. Het is wel een beetje knokken, want er zijn ongeveer 100 mensen die iedereen willen hebben. En ik heb er nog maar 3.
2: Is dat de kans? 3 op 100?
0: Ja, dus 1 op 33 valt er best wel mee.

0: met All My Soul.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
3: Vandaag ligt het streekvervoer in het hele land grotendeels stil. Buschauffeurs en andere medewerkers in het streekvervoer staken vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversvereniging VWOV. Schakelen met de verslaggever Puk Voorhoef. Zij staat op station Purmerend op dit moment. Puk, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
3: Wat zie je allemaal daar op station? Is het één grote chaos of valt het allemaal wel mee?
4: Nou, op zich is het best rustig, maar er staan hier zeker wel wat mensen een beetje te dralen over het station. Die niet wisten dat er een staking was vandaag. Dus ja, dat is wel even een tegenvaller voor hen, want de meesten moeten naar werk.
3: Ja.
4: Dus die staan nu te wachten tot ze opgehaald worden door iemand of lopen nu naar het treinstation om dan maar met de trein te gaan.
3: Ja, precies. Er zijn dus nog wel wat mensen die ermee maar gemist hebben. En,
4: Ja,
3: precies. Oké. Okay. Waarom leggen de buschauffeurs eigenlijk, of de chauffeurs in de algemeenheid, het werk eigenlijk neer? Wat willen ze met de staking bereiken? Weet je dat?
4: Ja, loonsverhoging. Ze willen 9,5% loonsverhoging over de komende 2 jaar. En ze willen ook een betere ouderenregeling. En ja, er zijn ook bepaalde verslechteringen die de werkgevers willen doorvoeren. Namelijk dat bijvoorbeeld roosters pas last minute duidelijk worden. En dat willen ze allemaal tegengaan.
3: Ja, niet iedereen heeft er dus voor meegekregen. Dat zei al, er zijn wat mensen die een beetje verdwaald rondlopen. Jij vond er ook eentje op dat station in Purmerend vanochtend. Dat klonk ongeveer zo.
5: Het zou wel beter zijn als ze zeg maar aankondigen. In plaats van uit het niets.
6: Ja, dus het is niet goed genoeg aangekondigd.
5: Ja. Voor mij niet, ik wist het niet. Ik weet niet eens wat ze net hebben aangehoord. Hebben ze dat wel gedaan?
6: Ja, in het nieuws.
5: Ja. Al aan de laatste tijd volg ik het nieuws ook niet echt.
3: Ja, als je het nieuws niet volgt, dan wordt het wel lastig om het te weten natuurlijk. Maar ik heb ook het idee, er is een tijdje geleden natuurlijk een veel grotere staking geweest in heel Nederland. Dat wisten we allemaal wel, Puk. Maar deze is wel een beetje een ondergeschoven kindje geworden, toch? Of heb ik het dan ook mis?
4: Ja, dat moet ik ook wel toegeven. Ja, ja, een paar dagen geleden werd het wel aangekondigd. En ze hebben zelfs gezegd dat ze van plan zijn tot kerst wekelijks te staken.
3: Oh, hallo.
4: Totdat ze bereiken wat ze willen bereiken. Maar ik moet zeggen, inderdaad, het is niet zo... zeker niet zo vroeg van tevoren aangekondigd als die grote landelijke staking vandaag. Nou,
3: oké. Okay. Is er wel een winkeltje open daar voor een kop koffie? Voor als je daar nou staat en moet wachten in de kou?
4: Nee, alles is potdicht hier.
3: Ook nog? Ach, potverdorie. Ja. Nou, dan heb jij zelf ook nog eens een keertje pech. Dankjewel dat we eventjes mochten bellen. Verslaggever Puk Voorhoeven vanaf het station in Purmerend over de staking van het streekvervoer vandaag.
1: De ontbijttafel.

0: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Hey Raymond!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Ik ben Melvin uit Den Helder.
12: Ik ben Sarah, ik kom uit Jordaan.
13: Ik ben Chris uit Kwaardijk.
14: En ik ben Jolande uit Middenbeemster.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 8:30 in Spijkerboren, is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bij de politie in Duitsland zijn meer dan 400 tips binnengekomen over de verdwijning van Sidney Luthe. Die jongen uit Assen-Delft raakte 10 jaar geleden vermist. Hij was toen 19. Vorige week besteedde de Duitse variant van Opsporing Verzocht aandacht aan zijn zaak. Want Luthe is misschien in het Duits-Franse grensgebied verdwenen. De moeder van Sidney vertelde 2 jaar geleden bij NH dat haar zoon op reis was.
18: Eerst in Nederland op 2 plekken. En daarna naar Frankrijk, naar Strasbourg in eerste instantie. En de bedoeling was dat hij daarna naar Colmar zou gaan. Maar in Strasbourg is het laatste signaal geweest.
17: De politie Noord-Holland heeft de tips doorgestuurd gekregen van de Duitse collega's. En er zitten best wat interessante dingen bij, zeggen ze. Bijzonder is dat er meerdere foto's zijn opgestuurd van mensen van wie vermoed wordt dat het Sidney is. In Split in Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras. Online gaan foto's en video's rond van de arrestatie. Morgen speelt Ajax tegen Hajduk Split in de Conference League. Op de terrastafel zouden stenen blokken zijn gezien en de supporters zouden messen bij zich hebben gehad. Volgens een Kroatische sportsite was de politieactie preventief om te voorkomen dat de Ajax-fans in conflict kwamen met supporters van Split, dat nogal een fanatieke aanhang heeft.
19: Je moet een passie hebben. Gitaarbouw is niet zo.
17: Sorry, dat was de verkeerde. Deze moest ik hebben. Ja. In Amsterdam is iemand gewond geraakt na een explosie gisteravond. Gebeurde bij een portiekflat. De knal was tot ver te horen en er is veel schade. Meerdere ramen zijn gesneuveld en alle voordeuren van het trappenhuis zijn eruit geblazen, schrijft het Parool. Waarschijnlijk is iemand door glasscherven gewond geraakt, zegt de politie. Buren denken dat het iets te maken heeft met een buurman die er sinds 1,5 jaar woont. Er zou al eens eerder een scooter voor de deur in brand zijn gestoken. En na 30 jaar stopt Robert de Vos met zijn iconische gitaarwinkel en muziekschool in Hilversum. Het is een bijzondere plek voor veel muziekliefhebbers en ook de sterren wisten hem te vinden. Robert bouwde gitaren voor onder meer Prince, BZN, MTV en De Tros. En het bouwen van gitaren is een ambacht, vertelt hij.
19: Je moet een passie hebben. Gitaarbouw is niet zomaar iets. Het is eigenlijk een ambacht. Zo moet je het zien. Dat is niet zomaar. Ik kan iemand sneller een keuken in elkaar laten zetten of een tafel of een stoel. Maar een gitaar, nee. Nee, daar moet je echt passie voor hebben. Want anders gaat het gewoon niet.
17: Robert zoekt nu een opvolger die de zaak kan overnemen. Maar hij kan het nog niet helemaal loslaten.
19: Want een muziekwinkel is niet alleen maar een muziekwinkel. Het is ook een sociale plek. En je gaat een bak koffie halen en je gaat even lekker praten over je band en over hoe je gitaar wil. En ik hoop dat ik iemand vind die zegt, joh, dat wil ik hebben. Ik hoop wel dat jij blijft, Robert, want dan kan je me mooi helpen. Nou, dat zou ik het mooiste vinden.
13: Oh, ja. Oh, ik zou zo graag iets kunnen. En dan gewoon lekker dit doen. Lekker ja? Gitaren bouwen en zo. Ach, heerlijk.
17: Ja.
13: En dan met een soldeerboutje een beetje.
17: En dan even samen een koffietje drinken.
13: En dan met Robert. En dat ja. Robert zegt van, nou, dat heb je goed gedaan, jongen.
17: Ik kan zeggen, dit kan dus, maar jij kunt het dus niet.
13: Ik kan geen gitaar bouwen, nee, ja. Het zou me wel lukken, maar ik heb er geen liefde en passie voor, zoals hij het omschrijft.
17: Ja, precies.
13: En dat heb je wel nodig, want anders dan... Ik durf ook te beweren dat het niet het zal niet een baan zijn waarbij je echt stevig in de pecunia zit ook, toch? Het lijkt me... Hoeveel gitaren verkoop je in Hilversum in een week?
17: Nee, maar ja, als je ze aan Prins verkoopt...
13: Ja, dan gaat het hard natuurlijk.
17: Dan ga je hoofdprijs vragen, hoop ik.
13: Dat hoop ik wel, ja.
17: Mocht je nou denken, wat is er dan met die passie van Robert gebeurd? Nou, die is er ook nog steeds, want hij stopt met de winkel... omdat hij zich meer wil focussen op zijn andere grote passie. Die ligt wel ook in de muziek, de Stichting Music Kids. Dat is een stichting die muziekstudio's in ziekenhuizen inricht... zodat zieke kinderen muziek kunnen maken.
13: Oh, dat is echt prachtig. Wat goed dat hij dat doet. Heel mooi.
17: En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
13: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Pieter, goedemorgen.
13: Een beter dagje dan gisteren krijgen we vandaag, geloof ik, hè?
20: Ja, absoluut. Gisteren overheerste de bewolking, viel er af en toe wat regen en motregen. Maar vandaag blijft het droog dankzij hoge druk boven Noord-Frankrijk. En bovendien is er flink wat zon. Er zal wel wat bewolking ontstaan, zien we nu ook wel. Maar de zonneschijn overheerst en de temperatuur komt vanmiddag uit op 17 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanochtend eerst nog een westenwind. Nou, morgen verandert er niet veel. Het is dan prachtig weer, feitelijk. Veel zon in de ochtend. In de middag geleidelijk aan wat meer bewolking, maar wel droog. En het wordt 18 tot 19 graden. In het zuiden van Nederland 20 tot 21 graden. Dus dan nog wel een beetje nazomers opnieuw. En de wind is meest matig uit het zuiden tot zuidwesten. Bij Texel af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Op vrijdag passeert een kalfront, verbonden aan een bijzonder diepe depressie... die vandaag zeer slecht weer veroorzaakt op IJsland. En die depressie trekt zelf richting de Barentszee bij Spitsbergen. En het kalfront passeert ons op vrijdag met wat regen. En temperatuur nog wel een graad of 16 tot 17. Dus we zitten nog in de zachte lucht. Maar in het weekeinde wordt er koudere lucht aangevoerd. Dat heeft alles te maken met de komst van alweer een volgend hoge drukgebied... dat zich nestelt boven de Britse eilanden. Dat is echt een krachtpasser. En de wind die gaat dan in het weekeinde eerst uit het noorden tot noordwesten waaien. Op zondag uit het noorden tot noordoosten. Niet al te sterk, een meest matige wind. Verder vallen er nog enkele buien, want de bovenlucht is nog wat instabiel... door een storing die later naar het zuidwesten wegtrekt van Europa. En de temperatuur, ja, die gaat wat omlaag, Pieter. Het is zondag maar een graad of 13 tot 14 op de meeste plaatsen.
13: Kijk eens eventjes, dan gebeurt er wel wat inderdaad.
20: Ja. Ja. En dan volgende week is het toch in hoofdlijnen droog en rustig weer... met geregeld zonneschijn en temperaturen rond of ietsje onder normaal.
13: Oh.
20: Dus
13: een beetje wat frisser.
20: Wat frisser, dus ja. Eigenlijk best wel wat meer passend bij deze tijd van het jaar. Ja.
13: En de nachtelijke temperaturen, hoe fris wordt het 's nachts?
20: Ja, die gaan wel wat naar beneden, maar het blijft toch wel ruimschoots boven het vriespunt.
13: Ja, nee, natuurlijk. Begrijp maar. Het gaat wel ook een eentje onder de 10 graden, bedoel ik.
20: Ja, dat wel.
13: Want dan kan ik het gras gewoon voor de laatste keer maaien binnenkort, Jan. Ja. Dat zou wel lekker zijn. Goed, ik dank je. We spreken elkaar later.
20: Ja hoor.
13: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
21: Nou, twee files hebben we, maar wel echt lange. Allereerst op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Hoofddorp Zuid een uur vast. Komt door bergingswerkzaamheden en 3 rijstroken zijn daar dicht. En op de A44 van Den Haag richting Amsterdam... tussen Warmond en knooppunt Burgerveen een half uur vertraging. Dat komt dan weer door het ongeluk op de A4.

0: Dasha met Austin
1: en H.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
3: Ik hoop dat hij niet weer gaat zingen. Maar...
4: Nee,
0: hi Short.
4: Dat is toch geen succes, had ik begrepen. Hè?
3: Nou ja, het is een meug. Maar,
4: ja, dat is ook zo. Ja. Nou ja, goed. Misschien doe ik het ooit nog een keertje. Maar laat ik het vandaag even zitten.
3: Nee, dat begrijp ik ook.
4: Hey, ik ben in Tuincentrum Osdorp. En als Tuincentrum Osdorp ergens onbekend staat, Pieter... dan is het wel de kerstafdeling rond deze periode. Ja! Oh, ga ik toch weer zingen. Wonderschoon. Ja. Hey, en dat is altijd één groot feest hier als je hier bent. En ik ben er nu weer. En het is weer helemaal opgetogen. Het is weer er werkelijk prachtig geworden. Carla, goedemorgen.
5: Hi,
4: hoe lang kennen wij elkaar al?
5: Bijna 30 jaar.
4: Ja, het is echt niet te geloven. En ieder jaar is het toch weer anders als ik hier ben. Want jij, hoe lang werk jij hier al trouwens?
5: Nou ja, ik ga volgend jaar mijn 30ste jaar in.
4: 30 jaar? Ja. En al 30 jaar lang, laten we maar gewoon zo naar baas kerst.
5: Nou nee, dat niet. Maar bijna.
4: Jawel toch?
5: Ja.
4: Jij gaat erover. Jij bent wel jouw afdeling.
5: Ja, met meerdere. We gaan met z'n allen moet je het aanzetten. Hè?
4: Ja, en als de kerst dan afgelopen is, baal je dan?
5: Nee, want dan ga ik leuk mijn meubeltjes in.
4: Ja.
5: En dat vind ik ook leuk. Ja. Dus vandaar.
4: Je doet zeg maar in de zomermaand doe je de meubeltjes. Ja. En in de winterperiode, in de koude periode, ga je over op kerst.
5: Ja, dan krijg je het warme gevoel, toch?
4: Ja, heerlijk. En dat warme gevoel, dat krijg ik nu hier weer. Want het is wel heel leuk. Leuk. Het is elke keer weer anders. En nu ook weer. En we lopen nu in een gang. En dat is heel leuk. Het is heel kerstig. Maar er zitten enorme grote vlinders met led. En heel gaaf dit.
5: Ja, top hè. Ja, je kan ze verschillende kleuren zetten.
4: Ja.
5: Het is voor binnen en buiten.
4: Ja, en ze wapperen ook echt. Zeg maar helemaal heel rustig.
5: Nou ja, je hebt hier het gevoel van... Oh, zweefel.
4: Ik heb het idee dat ik in de Efteling zit.
5: Nou ja.
4: Een beetje sprookjesbos.
5: We noemen het wel het bos. Ja, daar hangen nog geen kerstliftjes.
4: Nee. Hey, wat is de sfeer dit jaar, kerst?
5: We hebben verschillende thema's. Ja. We hebben Chanel-thema, panten-thema.
4: Ach, over de top heb ik het al. Over de top?
5: We gaan helemaal los.
4: Oké, we gaan nu een beetje lopen. Want als je nu niet begint met lopen, dan ben je er morgen nog niet. Door de hele afdeling heen. Zo groot is het hier. Dit is ook zo leuk. Een kerstboom met hele grote cadeaus erin. Maar dan gewoon alleen maar vierkante dozen met een strik eromheen. En dan gewoon 8 van die dingen erin.
5: Ja, en in die dozen zit ook weer licht, hè?
4: En in die dozen zitten ook weer lichtjes, inderdaad. Ja, het is wel, je moet wel je zonnebril op als je...
5: De trein halen.
4: Wat is het? De trein halen? Wat gebeurt hier allemaal? Ach, jullie hebben een soort treinzit gemaakt. En dan zie je inderdaad een scherm en dan rij je langs... dit lijkt wel IJsland, denk ik. Heel veel sneeuwstorm.
5: Naar de Noordpool.
4: Ja, weg naar de Noordpool. Ja, natuurlijk. En we gaan even binnen doorsteken, begreep ik. Carla, rustig.
5: Ja.
4: We gaan even binnen doorsteken, hè? Want het is anders te veel.
5: Het is heel
4: Daar hebben we de afdeling Lemax. Hè? Dat is natuurlijk de beroemde huisjes, dingetjes. Dat geloof ik allemaal wel. En ik wil eigenlijk met je even naar de ballen. Want ik vind de ballen, dat geeft altijd bij mij het gevoel van... nu gaat de kerst echt beginnen. Oké, we gaan binnen door, sluip door gaan we nu. We komen nu langs de verlichting. Maar jij zegt dus over de top dit jaar.
5: Nou ja, ik wil wel horen hoe jouw reactie is.
4: Ja, dat is...
5: We gaan nu naar binnen.
4: We gaan nu naar binnen toe. Want hier begint het dan, zeg maar, het tweede gedeelte van de kerstshow. Ach, ja, mooi zeg, hé. Oh, wat een rust straalt dit uit. Ja. Heel veel goud. Heel veel goudkleur.
5: De poepoe.
4: Ja.
5: De Chanel.
4: Ja. Nee, maar inderdaad, ja. Het is fris oogt het ook, hè?
5: Heel clean. Je proeft het sfeertje alweer. En hier word je hebberig.
4: Ja, daar word je wel. Aan de andere kant, ik moet heel eerlijk tegen je zeggen... ik vind toch dat zachtere, dat beetje dat roderige... dat heb je ook nog?
5: Ja.
4: Wat vind jij hier zelf van?
5: Nou ja, ik vind dit wel... Ja, dit is wel een thema dat ik zeg van wauw.
4: Ja?
5: Ja. Ja. Nou ja, je ziet hier, dit loopt nog een stukje door met Chanel.
4: Ja, inderdaad. Dan kom je allemaal van die gouden strikken tegen. En het is een beetje rozig. En het is een beetje...
5: Moet je trouwens oppassen dat je niet gestrikt wordt, hè?
4: Oh ja,
5: maar... Thema is ook strikken.
4: Het thema is strikken? Ook echt waar? Oh ja, allemaal strikjes inderdaad, ja. Ach, wat enig. En die kan je natuurlijk in de boom hangen. Ach, wat is dit heftig. Het is allemaal tijgerprint.
5: Ja, gaaf, hè? Dit is een pantenthema.
4: Pantenthema. Nou, Pieter, wil je niet zien? Er zijn allemaal ballen in de vorm van panter. En allemaal, dingen in de vorm van panter eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan in het goud. Ja, het is wel heel bijzonder weer, hoor.
5: Nou ja, je ziet hier.
4: Dat zijn panterballen. Ach jeetje, Mina. Ja, ja. En waarom? Wie kiest dit? Heb jij dan, ga jij dan de wereld over, Carla? Om te kijken van, nou hier, dit is wel iets om...
5: Nee, gelukkig niet. Daar hebben we de mensen voor. En dat is Caro en Lisanne.
4: Die en waar gaan die dan naartoe?
5: Die gaan naar Kemink inkopen doen en alles.
4: Waar gaan ze doen?
5: Kemink.
4: Waar is dat?
5: Ergens beneden.
4: Oh, ergens beneden. Ja, richting het zuiden, zeg maar. Daar.
5: Ja, richting Aalten.
4: En daar zitten, zeg maar, de kenners wat betreft...
5: Nou, daar staat een megapand. En daar hebben ze alle thema's, ja, ook elk seizoen wat daar is.
4: Ja.
5: Nou ja, nu gaan we...
4: Ah, nu gaan we weer naar de volgende. Ach, dit is ook zo zoet. Oh, dit is echt meer zoet. Dit is roze met... Ach, jeetje, ja, heerlijk dit, hè.
5: Nou, zoals je ziet hebben we nu voor het eerst hele mooie strikkenbomen.
4: Ja.
5: Ja, dat is gewoon een hot item. Die moet je gewoon hebben.
4: Oh ja, moet ik dat hebben? Ja. Oh, nou, dan ga ik mijn pinpas maar weer trekken straks. Jij het zegt, dan is het zo natuurlijk. Nee, dit is inderdaad, hier hebben we dus inderdaad een kunstboom. Lichtjes erin en er zitten alleen maar strikjes in.
5: Ja, ja. En bomen. En strikkenbomen.
4: Strikkenbomen?
5: Ja, dat zijn de bomen.
4: Wat zijn strikkenbomen? Maar ik begrijp het niet.
5: Dit is een strikkenboom.
4: Een strikkenboom?
5: Kijk.
4: Er zit een boom. Nu snap ik het. Het is een kerstboompje gemaakt van strikjes. Ja, nee, ik heb hem door inderdaad. Wat is dit? Wat is dit nou, joh? Dit is een soort slinger van ballen of zo.
5: Ja, gaaf, hè? Wat, ook
4: het is
5: ook heel mooi.
4: Het is heel bijzonder. Dit heb ik nog nooit gezien. Het is eigenlijk inderdaad...
5: Het is ook een hot item weer.
4: Het gaat ook weer hot.
5: Ja,
4: ook hot. Heb je het druk nu in de afgelopen tijd?
5: Nou ja, wij zijn zaterdag voor het eerst open weer. En dat was meteen bam, vuurwerk.
4: Ja?
5: Ja. Ja. Nou ja, zoals je hier ziet heb je de disco.
4: Oh, de disco-afdeling. Ja, dit is ook te gek. Dit is een boom met alleen maar discoballen erin. Dat vind ik leuk, hoor, dit.
5: Ja, wij
4: hebben allerlei soorten. Discoballenboom. Zou mijn kinderen te gek vinden. Hey, gaan jullie nou ook nog extra los? Want jullie gaan natuurlijk om 2031 gaan jullie weg.
5: Ja, dat is een ander verhaal nog.
4: Ja, maar goed, ik kan toch ook zeggen dat je dan op een gegeven moment zegt van... Nou, we gaan nog even knallen.
5: Nou ja, dat doen we elk jaar nog, hè. We hebben nog 5 jaar te gaan.
4: Ja.
5: Dus vandaar dat we nu dit jaar echt wel de kamers extra mooi hebben gemaakt, groot gemaakt.
4: Ja.
5: Ja, de thema's zijn gewoon geweldig.
4: Ja, ja. Laten we de thema's even doornemen. We hebben dus nu de disco. We hebben Over de Top. We hebben de Panter.
5: Ja, de Chanel.
4: Ja.
5: Nou, hier kom je in het traditionele.
4: Ja, dit vind ik mooi. Dat is een beetje dat rodige.
5: Ja.
4: En dan een beetje dat goud en dat groen erdoor heeft. Vind ik mooi.
5: Het kerstmanhuisje.
4: Traditioneel.
5: Ja, maar het is het kerstmanhuisje eigenlijk.
4: Ja, en dan vind ik ben van de ballenafdeling vind ik eigenlijk altijd dat allerleukste. Dan heb je altijd van die hele leuke dingen. Zo heb je hier bijvoorbeeld een croissantje. En je hebt hier dan een, wat is dit? Een salamiworstje. En je hebt hier een kaassoufleetje. En dat vind ik altijd zo leuk.
5: Ja, nou ja, we gaan direct naar een thema. Daar heb je helemaal bijzondere ballen.
4: Oh.
5: Maar ook een hele bijzondere piek.
4: Oh, wat dan?
5: We hebben onze eigen piek van Amsterdam.
4: Oh.
5: Die hebben we laten ontwerpen.
4: Ja.
5: En ja.
4: Ach, leuk. Er zit hier een kerstman in de boom en alleen de beentjes bewegen. Ja, dat vind ik ook. Sorry, vind ik heel grappig.
5: Ja, die gaat elk jaar erin.
4: Ja, goed. Maar ik zie hem telkens weer voorbij komen en denk, oh ja, die wil ik eigenlijk ook nog wel hebben. Maar goed, dat terzijde. Maar wat, je hebt je eigen piek, zei dat nou?
5: Ja, daar lopen we nu even naartoe.
4: Heet je ook Carla?
5: Nee. Dat is een TCO'tje.
4: Een wat?
5: Een TCO'tje, Tuincentrum Osdorp.
4: Ah, Tuincentrum Osdorp piekje. We moeten weer een heel stuk lopen. Het is wel dat je valt wel af, hè, als je hier werkt.
5: Dan zie je het.
4: Ja, het is ongelooflijk inderdaad, ja. Hey, en waarom hebben jullie een eigen piek gemaakt? Want het is...
5: Nou, we wouden gewoon iets aparts hebben.
4: Oh.
5: En ja, we hebben nu van 2 ornamenten 1 gemaakt.
4: Ja.
5: Nou ja, zoals je ziet hangt hij hier al.
4: Hij hangt hier. Oh, even kijken, de piek. Oh, het is heel mooi. Het is een beetje het embleem van als je een koninklijke onderscheiding krijgt. En daar zitten de 3 X's in natuurlijk van Amsterdam.
5: Ja,
4: en
5: het Amsterdamse paaltje.
4: En het Amsterdamse paaltje zit er dan onder. En daaronder zit dan, zoals je de piek kent, een bolletje.
5: En
4: waar je een vast stand. Wat een leuk piekje.
5: Ja, gaaf, hè?
4: Ja.
5: Het wapen van Amsterdam met de Amsterdamse paal erop.
4: Ja.
5: Ja, ik vind het super.
4: Hey, tot wanneer is de show weer?
5: Nou ja, tot de feestdagen.
4: Ja, goed. Ja, je kan het zo gek niet bedenken of je kan het hebben. Carla, hoe lang ga je nog door?
5: Nog 4 jaar, denk ik.
4: Oh ja? Tot het nieuwe pad, zeg maar.
5: Ja, contact.
4: Tot het nieuwe pad. Nou, Piet, het is waanzinnig hier. Als je hier bent, het is een snoepwinkel, werkelijk waar.
3: Ja.
4: De ballen ook hier. Er zijn weer van die enorme leuke ballen dat ik denk van... dit is zo'n leuke bal. Ik ben van de kerstballen, vind ik echt te gek. En er zit echt weer van... Hè, wat? Wat is dat?
5: theezakje.
4: Een theezakje bal. Ja, ja, het is hier allemaal, hè. Ja. Enig. Ja.
3: Sjoerd, ik moet wel zeggen dat bij dat kerstmannetje waarvan je alleen de beentjes, alsof je zeg maar in de boom gesprongen
4: is.
3: Ja, en dan moet ik altijd al een beetje bij jou denken, aan jou denken. Maar dat klopt dus wel.
4: Ja, ja, ja. Doe ik thuis ook. Spring zo de boom in.
3: Dat
4: en
3: dacht
4: dan,
3: ik al.
4: Ja, nou ja.
3: Niet in de echt doen daar, alsjeblieft.
4: Nee, doe ik niet.
3: Oké.
4: Doei!

0: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
1: Jou.
0: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
6: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
7: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
6: Vertel, we helpen je verder.
5: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
8: Budgetbroodjes, op de werkvloer, vergaderingen, meetings
9: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
9: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
9: Nu ook in Purmerend.
10: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
11: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
12: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
14: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
15: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
16: Ik ben Omi en ik kom uit Amstelveen.
17: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is alweer 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Er zijn twee nieuwe verdachten opgepakt voor een schietpartij tijdens de Nijmeegse Vierdaagse afgelopen zomer. Daarbij kwam een man van 18 om het leven. De verdachten zijn een man van 19 uit Amsterdam en een man van 21 uit Horen. 1 op de 5 masterscripties aan de universiteit wordt grotendeels geschreven door ChatGPT, Gemini of Claude. Blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onderwijsminister Letchert noemt het fraude. Zij wil ingrijpen. En er was gisteren een grote robotbijeenkomst in Amsterdam. Met demonstraties, danswedstrijden en wetenschappers die er van alles over uitlegden. Hoor je zo meer over. Dan ook meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
22: Het belangrijkste bij mijzelf dat ik gewoon

0: jong. Hebben nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu sinds gisteravond.
1: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: 2 files, een lange op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 40 minuten vast. Komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam sta je nog vast tussen Warmond en knooppunt Burgerveen 5 minuten. Dat komt door het ongeluk op de A4. En op het spoor nog, want tussen Den Helder en Annapallona rijden er geen treinen. Komt door een kapotte brug.
4: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Eigenlijk is dat laatste stukje het mooiste. Jackson's met Can You Feel It? Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is hem hoor, de ontbijttafel waar je terecht gekomen bent. En terecht ook hoor, want dit is hem ook de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Inmiddels 10 minuten over 9 op die prachtig mooie woensdagochtend. En prachtig mooi is het, want het regent niet. Het is 14 oktober. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Suus erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ik krijg behoorlijk wat appjes al van mensen die zeggen dat ze de kaasschaaf willen hebben.
2: Ja,
0: en dat mag. Weet je, als je nieuwe app, dan word je sowieso ook op die lijst gezet. Als je mij elke dag opnieuw appt. Maar mocht je nou dit horen en denken, kaasschaaf, waar heb je het precies over? Dan betekent het waarschijnlijk dat je de afgelopen tijd niet geluisterd hebt tot na 9:30.
2: Ja, dat
0: kan de beste overkomen. Maar ja, ik zou zeggen, doe dat dan wel nog eventjes. Want zometeen tussen 9:30 en 10:00 geef ik hem weg. De 2-na-laatste kaasschaaf. Ooit.
2: 2-na-laatste? Ja. Hebben we er nog 3, toch? Is dat dan de 2-na-laatste?
0: Ja, want anders morgen de 1-na-laatste.
2: De 1-na-laatste en de 2-na-laatste.
0: Precies.
2: Oké, ja.
1: Op 2-na-laatste.
2: Op 2-na-laatste.
0: Op 2-na-laatste.
2: Ja. Oh, dat is net als met eeuwen en zo. Dat is moeilijk, hè?
0: Ik denk dat als je dit doet bij het groot dicté... Ja. Als je dit bij het groot dicté doet, 2-na-laatste... Dat je geen idee hebt.
2: Ja, of op je wiskundetoets. Dat is altijd zo vervelend. Dat
0: wiskundetoets? Je wiskunde A zeker.
2: Ja.
0: Had je bij wiskunde B niet hoor. Dan was het gewoon delta nog wat moeilijk ingewikkeld.
2: Daar was ik echt niet intelligent genoeg voor.
0: Ja, differentiëren. Oh, weten we dat nog.
1: En optimaliseren.
0: Wat zei je?
2: Wat? Optimaliseren. Ik zei de sin constant. Zo heet het toch op je rekenmachine?
0: Oh, ik dacht je even... Sos Castoa zei.
1: Ja, wie? Dat dacht ik dus ook.
0: Dat dacht ik. Ik dacht dat je Sos Castoa zei.
2: Wie is dat?
0: Sinus overstaande zijde. Cosinus aanliggende zijde.
1: Ja, precies dat.
0: En tangens overstaande aanliggende.
2: Zo blij dat dit niet meer in mijn leven is. Nee.
0: Maar ik zou het nog steeds kunnen, denk ik. Nou, sterker nog, bij mijn zoon heb ik nog wel lekker huiswerk kunnen maken.
1: Doen we nu de rijtjes van Duits die met de derde naamval gaan?
2: Derdie, dat is die.
0: Jongens, ik heb dus...
1: Ja, dat is een liedje.
0: Ja, dat is een liedje inderdaad, van Doe Maar. Maar nee, ik heb Duits laten vallen. Dat is hoe dat gegaan. Dat is een krankzinnig verhaal.
1: Wat?
0: Ik had een toets. En ik ging niet zo best voor Duits. En ik wilde het ook laten vallen. En toen had ik een multiple choice toets. Met 4 antwoorden de hele tijd. En mijn broer had mij een tip gegeven. Nou, zoals oudere broers dat doen.
2: Ja,
0: mijn broer zei, Piet, het gaat over een tekst. Je hebt een multiple choice. Dan heb je 4 antwoorden bij, dus A, B, C of D. En je weet altijd, er zijn er 2 onzin. 2 zijn echt een beetje uit de lucht gegrepen. Die kun je wel herkennen als zijnde fout.
1: Ja.
0: Dan hou je er 2 over. Mm-hmm. Neem het langste antwoord.
2: Ja, goed.
0: Dat had hij gezegd. Dat heb ik gedaan. Heb ik de hele toets gedaan. Ik kwam na die toets. Dus op het moment dat ik mijn Duits ging laten vallen... kwam die docent naar me toe en zei... Pieter, vertel me alsjeblieft dat je Duits gekozen hebt.
1: Oh nee.
0: Ik zei, nee, dat heb ik niet gedaan. Hoezo? Je had een 10 voor je toets. Ik had een 10 gehaald door die tip van mijn
1: broer. Hij was niet goed in Duits. Hij was helemaal niet goed in multiple choice.

0: De Rubets met Sugar Baby Love.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ik krijg een beetje op mijn kop van Kim onder andere in de app. Die zegt, nee, niet nog meer aandacht voor die kaasschaaf. Want dat maakt het alleen maar lastiger weer zo meteen om hem nog te kunnen winnen.
3: Nou.
0: Ja, begrijp wel dat dat een beetje lastig is inderdaad.
3: Dat maar denk ik ook.
0: Ik vind toch dat iedereen nog eventjes een kans verdient. Iedereen die trouwe luisteraar is van dit programma. Of die voor het eerst luistert. En je bent meer dan welkom om de kaasschaaf te winnen. Geef ik altijd weg tussen 9:30 en 10:00. Aanstaande vrijdag geef ik de laatste daarvan weg. Mm-hmm. En maak ik ook bekend wat we daarna weg gaan geven.
3: Spannend.
0: Ik heb daar echt zin in.
3: Ja,
0: ik
3: leuk.
0: Heb ook zin in wat het wordt, hè, voor de duidelijkheid. Want ik ga de kaasschaaf missen.
3: Kopen, want je gaat hem weggeven.
0: Ja, maar ik verheug me dus ook al op.
3: Goed zo.
0: Mooi zo. Als je de kaasschaaf wil winnen, dan kun je het woord kaasschaaf alvast even appen naar 088 850 51 52. Maar hoe het precies werkt, daar vertel ik je zo meteen pas.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam.
8: Hoi, ik ben Karin Bloemen en ik kom uit Broek in Waterland. Noord-Holland dus.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9:30 in Zuidermeer, is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ook vanochtend heeft Albert Heijn nog problemen na de cyberaanval van begin deze week. De site en de app werken nog niet. En het is ook nog onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn al wel weer opgestart, vertelt deze verslaggever.
12: En dat betekent dat een aantal winkels wel weer zullen bevoorraad. Maar ja, de vraag is natuurlijk welke winkels en om welke producten gaat het. En gaan die lege schappen verdwijnen?
11: Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat alle schappen weer vol liggen. Geen treinen vanochtend tussen Annapolona en Den Helder. Komt door een defecte spoorbrug. En het duurt nog tot minstens 11:15. De NS denkt dat de problemen daarna weer zijn opgelost. Twee mannen uit Noord-Holland zijn van hun bed gelicht voor een schietpartij in Nijmegen tijdens de Vierdaagse afgelopen zomer. Er kwam toen een man van 18 om het leven. Er werd toen ook al iemand voor opgepakt, maar die is geen verdachte meer. Nu heeft de politie dus twee nieuwe verdachten opgepakt. Een man van 19 uit Amsterdam en een man van 21 uit Hoorn. Wat zij er precies mee te maken hebben, moet nog blijken. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinales van het Masters-toernooi in Shanghai net niet gehaald. Hij verloor in 3 sets van de Spanjaard Godard. Van de Zandschulp heeft een lekker jaar. Hij haalde de kwartfinales op de US Open en versloeg in Shanghai ook alweer een paar toppers, waaronder de nummer 11 van de wereld, Arthur Fils. Maar tegen Godard ging het dus mis. En in een sporthal in Amsterdam kwamen gisteren wetenschappers en belangstellenden bijeen voor een eerste Robocon. Een mini-conferentie over robots met danswedstrijden, stands en demonstraties, zag deze verslaggever van de NOS.
13: Ik zal hem even aanzetten voor je.
14: Hallo, ik ben Harry en ik ben een rekenrobot. Of eigenlijk dat probeer ik te zijn. Hoe heet jij?
13: Ik heet Matthijs.
14: Wat leuk om je te ontmoeten. Ik ben aan het leren om kinderen te helpen met rekenen.
10: Hier zit gewoon een pop in, toch? Of niet? Of een persoon in die...
11: Ik had een beetje het gevoel dat Donnie Ronnie erin zat.
10: Ja.
15: Ik help jou proberen te rekenen.
11: Ja.
10: Het is, wauw. En wat is jouw naam, Matthijs?
11: Nee.
15: Wat leuk jou te ontmoeten.
11: Nee, hij zegt, ik ben Matthijs.
10: Ja, maar...
11: Zo, waarom ben ik hier?
10: Geschrokken. Maar vervolgens zegt die robot ook niet, hoi Matthijs. Nee, hij zegt alleen maar, wat leuk om jou te ontmoeten.
11: Ja, dat geloof ik meteen niet.
10: Nee. Jeetje,
11: Nou, het wordt georganiseerd door een Amerikaan die hier in de robotica werkt. Hij zegt dat er in bijvoorbeeld San Francisco, maar ook in heel Azië, allerlei van dit soort evenementen worden georganiseerd. Zie je misschien online ook wel eens in filmpjes voorbij komen als het misgaat. Maar hij wil dus juist met deze Robocon in Amsterdam graag aantonen dat we in Nederland en in Europa ook goed bezig zijn op het gebied van robots.
10: Ja, ik kijk inderdaad heel graag naar filmpjes van vallende robots tegenwoordig.
11: Ja, of dansen.
10: Dat is een prachtige niche geworden van robots die een ogenschijnlijk eenvoudige taak moeten doen.
11: Ja,
10: van
11: zoals de 100 meter rennen. Ja, en dan of een keihard tegen de muur aan knallen. Ja,
10: en dan dat ook het bovenlijf afbreekt en de benen nog doorrennen. Oh. En zo, weet je wel, dat soort rare fratsen.
11: Ja.
10: Heerlijk. Ja, ja, ik kan daar echt. En dan een paar geschrokken mensen eromheen die hem gebouwd hebben.
11: Ja.
10: En die proberen nog hele te redden wat er te redden valt. Ja, die echt alles kapot zien gaan voor hun ogen. Ja, ik geniet daarvan.
11: Ik heb nog geen van dit soort veel misgaan filmpjes gezien uit Amsterdam. Maar zou natuurlijk nog kunnen komen.
10: Nee, precies. Die komen. Ja. Nou, of bij ons gaat alles goed. Dat kan natuurlijk ook.
11: Ja, oh, dat gingen we aantonen. Ja, zwaar. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
10: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
16: Vandaag is een droge dag met over het algemeen flink wat zonneschijn. De temperatuur komt uit op 17 graden. De wind waait vanochtend zwak tot matig uit het westen, vanmiddag uit het zuidwesten. Morgen eveneens droog en zonnig weer, maar in de middag iets meer bewolking. Temperatuur stijgt morgen naar 18 tot 19 graden. De wind is zuid tot zuidwest en boven land matig. Bij Texel af en toe vrij krachtig, windkracht 5.
10: Jan, dankjewel. An, jij hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
17: Eén file nog, die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep bijna 10 minuten. En op het spoor, want tussen Den Helder en Annapallona rijden er geen treinen. Komt door een kapotte brug en duurt waarschijnlijk nog tot 11:15.

0: Kill met Paul Young met San Sonadonna.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ja, het moment is nu wel echt daar, Anne.
2: Gelukkig.
0: De ene laatste kaasschaaf wordt weggegeven. Tweede laatste kaasschaaf.
2: Ik wou net zeggen, nou...
0: Voeg ging bijna mis. Maar belde daar iemand over trouwens? Nog maar iets over te zeggen?
2: Ja, die snapt het ook niet. Of je nog even een keer wil uitleggen.
0: Ja, het is tweede laatste kaasschaaf.
2: Dus we hebben er nog drie.
0: We hebben er dus in totaal nog drie.
2: Ja.
0: Want we hebben morgen de ene laatste kaasschaaf. En overmorgen de laatste kaasschaaf.
2: Ja.
0: De laatste ooit.
2: Ja.
0: En dat is wel leuk.
2: Ja.
0: We hebben, omdat het de laatste serie is, en deze had ik nog. Ik weet niet, Suus, of je deze ooit gezien hebt. Maar de voetjes voor de kaasschaaf.
2: Wat?
0: Hebben jullie die nooit gezien?
2: Hebben ze een voetje?
0: Nee.
2: Maar wacht heel even. Nee. Want ze moeten liggen in de la.
0: Ja,
2: dus waar hebben ze dan een voetje voor nodig?
0: Nou, kijk, als je hem wint, kan ik me wel voorstellen dat je hem even als een sieraad nog...
2: Nee, als
0: netjes,
2: een beker. Zo.
0: Als een beker, als een trofee eventjes
2: of als een schoorsteenmantel neerzet.
0: Maar dit is dus door een luisteraar van ons, 3D-print. Die heeft dit gemaakt voor ons. Hoe heet die ook weer? Simon? Nee, wat was het weer?
2: Er zit een briefje bij. Ik wist
0: er zit een briefje bij. Dat is ik zo. Wacht even hoor. Er zit een briefje bij, dat is wel leuk, want die geef ik er dan vandaag nog bij.
2: Wacht, het is er dus maar één.
0: Nee, ik heb er dus voor vandaag, morgen en overmorgen.
2: Oh, nog drie.
0: Peter Spiegelenburg. Ja, fantastisch. Heeft hij toen helemaal voor ons gedaan. Heeft hij een paar extra gedaan, want hij had hem voor zichzelf gemaakt.
2: Maar Piet, doe alle knopjes uit, deuren dicht.
0: Alle muziek,
2: we gaan naar huis, we nemen die dingen mee. En doei!
0: Ik zet ze wel op marktplaats, hatsie.
2: Ik hou je in de gaten,
0: nee, maar, ja, nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar, oké. Okay. Even concreet nu. Want allemaal leuk en aardig, maar het is wel een serieus spel. We gaan de kaasschaaf weggeven. En dat is niet zomaar een kaasschaaf. Dat is de exclusieve ontbijttafel kaasschaaf. Hoe kun je hem winnen? Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt. Punt 1. Punt 2. Drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Mm-hmm. Niks anders dan dat. Niet eerst goedemorgen, niet eerst je naam. Hallo, met Johan. Kaasschaaf. Nee. Dat niet.
2: Je wenkbrauwen gingen ook even naar beneden.
0: Even boos.
2: Ik ben echt nu al plaatsvervangend. Zweet ik van de zenuwen.
0: Ja,
2: schat ik ook. Ik heb ook buikpijn.
0: Als iemand dit fout doet, jongen, dan heb je toch een probleem. Ja, gaat vaak goed, hoor. 088-850-5152. Gewoon even het woord kaasschaaf appen. En wie weet is dat prachtig mooie ding dan zometeen van jou.

0: Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guaranteed.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is het hier niet hoor, Guaranteed. Want we moeten maar even kijken hoe het loopt allemaal. Animo is groot. Dat mag duidelijk zijn. Er zijn veel mensen die de kaasgaaf willen winnen. Maar er is maar één die ermee weg kan lopen vandaag. En de vraag is, wie is dat? We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Anne, ben je er helemaal klaar voor?
3: Nee.
0: We gaan het toch doen.
3: Oké. Okay.
0: Let's go.
4: Kaasgaaf.
0: Is helemaal goed. Met wie spreek ik?
4: Met Dick.
0: Dick?
4: Ja.
0: Ik heb goed nieuws voor je.
4: Ik heb hem gewonnen, hè?
0: Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasgaaf. Hij is helemaal voor jou.
4: Dankjewel.
0: Ja, had je het wel vaak geprobeerd al, of
4: ja,
0: was het de eerste keer?
4: Heel vaak, ja.
0: Nou, vaak. Het is je gelukt.
4: Ja, leuk.
0: Ja, waar komt hij te liggen bij jou? Of komt hij eerst nog een tijdje te staan op zijn mooie houder?
4: Nee, Hij gaat in de keuken.
0: Nou, daar ligt hij ook hartstikke goed door, Dick. Dus zou je mij wel een plezier willen doen en nog even een fotootje van hem sturen als hij bij jou in de keukenlaan ligt?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Is afgesproken, Dick?
4: Oké.
0: Okay. En je krijgt ook het voetje erbij, hè? Dus hij kan ook nog heel even op het aanrecht staan nog eventjes.
4: Oh, ja, dat kan ook, ja.
0: Misschien in het weekend als je visite hebt of zo, dat je nog eens...
3: Op zondag.
0: Dat hij even wat daglicht krijgt.
4: Ja,
0: veel plezier erbij, Dick.
4: Ja, dankjewel en een fijne uitzending.

0: Santana met Michelle Branch en The Game of Love. Tegenover mij niemand minder dan Bastiaan Meijer.
1: Goedemorgen.
0: Je hele naam, zo noem ik je nooit, Bassie. Nee,
1: ik dacht precies hetzelfde. Normaal is dat het Bassie.
0: Ja. Wat ga je doen, Bassie? Ja, maar noem je jezelf Bastiaan of Bas tegenwoordig?
1: Nou, ik noem mezelf eigenlijk het meeste Bas. Ik vind het ook heel gek als mensen mij Bastiaan noemen. Want dan is er vaak iets aan de hand.
0: Gedaan
1: hebt. Ja, zeker als het nog Bastiaan Willem Meijer wordt, dan heb je echt een probleem.
0: Heet je ook nog Willem?
1: Ja, dat is mijn opa. Ja,
0: oh, echt? En jij dus ook een beetje.
1: Ja, en ik ook. Ja.
0: Bastiaan Willem Meijer, kun je even naar beneden komen?
1: Nou, dan... dit ga ik echt terug horen de rest van mijn leven, denk ik. Maar zometeen ga ik een bakje doen met Rick Hartkamp. Rick heeft een boek geschreven. Is echt wel mooi. Die heeft een Amerikaanse oorlogsveteraan die ooit neergestort is in Nederland opgespoord.
0: Oh, wauw.
1: Die is helemaal naar Amerika gevlogen, Rick, om het verhaal van die man op te schrijven.
0: Wat
1: 100 jaar. En die man dan, niet Rick. Ja. En heel bijzonder verhaal. Heel bijzonder.
0: Zometeen te horen bij Bastiaan Willem Meijer en zijn Goedemorgen na Hans de Boy.

0: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen? Dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Oude schildknaap van me.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
9: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
10: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
9: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
10: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
9: Bestel op budgetbroodjes.nl.
10: Nu ook in Purmerend.
11: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
12: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
13: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
14: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
15: Ik ben Marit uit Heemskerk.
16: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 1 over 10. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras. Ze zijn in Split voor de wedstrijd van Ajax in de Conference League en zouden wapens bij zich hebben gehad. Volgens een Kroatische sportsite zijn de supporters preventief opgepakt om een confrontatie met de fanatieke fans van Split te voorkomen. Bij de Duitse politie zijn meer dan 400 tips binnengekomen over de verdwijning van Sidney Lute uit Assen-Delft na een televisieuitzending. De jongen van 19, of dat was hij in ieder geval in 2016, is sindsdien niet meer gezien. Hij was toen op reis in het Duits-Franse grensgebied. En een Noord-Hollandse debutant in oranje gisteravond. De dames wonnen met 3-0 van Hongarije in voorbereiding op het WK voetbal. En Isa Kardinaal deed voor het eerst mee. Ze vertelt zo hoe trots ze daarop is. Dan hoor je ook meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad

0: is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het wordt ook steeds rustiger op de weg. Er is nog één file in de provincie. En dat is wel een semi-lange, de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Ring Alkmaar en Sint Pancras. 25 minuutjes.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat

Damje op NH. Een hele goede morgen, Bastiaan hier. Op deze onrustige woensdag waar de problemen bij Albert Heijn nog steeds niet zijn opgelost. En ook een staking in het streekvervoer in het hele land is. Bussen rijden niet. En als het aan de vakbonden ligt, gaat dit veel vaker gebeuren. En hoe vaak, dat kun je nu lezen op nhnieuws.nl. Zometeen doe ik een bakkie met Rick Hartkamp, een journalist van eind 20... die in contact is gekomen met een Amerikaanse gevechtspiloot... die tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn vliegtuig in Nederland was neergestort. En Rick heeft een bijzondere vriendschap met deze bijna 100-jarige veteraan gekregen... en heeft zijn verhaal opgeschreven. Je hoort zijn verhaal zo na Amy Winehouse en de Beatles.

0: Winehouse, Mark Ronson, Valerie op NH.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ja, en vanmorgen doe ik dat bakkie met journalist Rick Hartkamp. Hij kwam in contact met de 100-jarige Amerikaanse veteraan Jim, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland met zijn vliegtuig is neergestort. Rick heeft zijn verhaal opgeschreven en het resultaat is het boek Missie 52. Rick, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe kom je in contact met een Amerikaanse oorlogsveteraan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Dank je wel.
2: Ja, het is eigenlijk een beetje op mijn pad gekomen. Ik heb altijd interesse in historische gebeurtenissen, Tweede Wereldoorlog en zo. En ik kwam per toeval een Engelstalige video tegen, waarin hij zijn verhaal vertelde. En toen dacht ik, wow, dit is zo bijzonder. Dit kent niemand in Nederland. Ja, dit wil ik gaan vertellen.
0: Ja, want er zijn natuurlijk honderden veteranen. Maar wat was dat nou, dat verhaal van Jim, wat het zo speciaal maakte?
2: Nou, dat was vooral gewoon dat hij op 20-jarige leeftijd, het was echt een broekie nog eigenlijk, boven Nederland uit de lucht werd geschoten. En dat is natuurlijk al heftig genoeg. Maar toen is hij ook nog eens 3 weken lang ondergedoken geweest bij een boerengezin, die met gevaar voor eigen leven hem beschermd hebben voor de Duitsers. En toen dacht ik, wow, wat een bijzonder verhaal.
0: Ja, en hoe pak je dat dan aan? Want dan vind je dat een bijzonder verhaal. Je ziet die man in een video. Ja. Maar dat betekent niet dat je gelijk hem even op kan bellen van, hey, ik ben Rick Hartkamp.
2: Ja, nee, dat klopt. Nee, zeker. Nee, ik dacht, ja, hier wil ik iets mee. Maar ja, die video was al een paar jaar oud en hij was al eind 90. Dus ik dacht, nou, die zullen we niet meer leven. Toch even geprobeerd om zoon te contacten. Dat is gelukt. Heb ik een mail gestuurd en hij zei van, nou ja, hij is bijna 100. Maar nog springlevend, hier heb je zijn nummer. Succes.
0: Wat grappig.
2: Ja.
0: En toen dacht je van, hier heb je zijn nummer, ik ga hem bellen.
2: Ja.
0: Maar een boek, dat is, nee, jouw boek is best wel dik, gedetailleerd ook wel. Dat kun je niet via de telefoon doen, denk ik, toch?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik heb ongeveer een half jaar lang, 4, 5 maanden lang, elke week wel gebeld. En we hadden een hele goede klik. Het klikte gelijk aan de telefoon. En ik had wel de gedachte om naar Amerika toe te gaan. Om inderdaad diepte interviews te houden, om hem beter te leren kennen als persoon. En toen liep ik op Omaha Beach tijdens de 80-jarige herdenking van D-Day. En er stond in de verte een man met allemaal foto's in het zand. En ik dacht, ik loop er even naartoe. En ik raak aan de praat. En opeens zie ik Jim's militaire portretfoto daar in het zand uitsteken. Van alle tienduizenden veteranen. Nou, toen dacht ik, ik ben een vrij nuchter persoon. Maar toen dacht ik, nou moet ik gaan.
0: Ja, dit is een signaal dat je het moet gaan maken, zeg maar.
2: Precies, ja.
0: Dus jij ging op een gegeven moment naar Amerika toe. Jij overnachtte bij Jim ook, volgens mij, toch?
2: Ja, 2 nachtjes. Hij had geregeld dat hij woonde in een verzorgingstehuis. En hij had even bij de lobby nagevraagd of ik 2 nachten in de gastensuite kon slapen.
0: Wat grappig, wat grappig. Maar hoe pak je zoiets dan aan? Want jouw boek is dus heel gedetailleerd. Van de jeugd van Jim tot de eerste missies, tot wat hij beleefde in Nederland, hoe hij weer terugkwam. Ja. Ja. Hoeveel gesprekken heb je dan daarvoor nodig?
2: Nou, heel veel. Ik ben 8 dagen bij hem geweest. En elke dag hebben we eigenlijk wel gezeten, urenlang. En ik heb ook vooral gevraagd over zijn jeugd en zo. Ik wilde juist echt hem goed leren kennen, ook van jongs af aan. Zodat mensen die het lezen ook sympathie krijgen voor hem. Dus het begint als 5-jarig jongetje en het eindigt op 100-jarige leeftijd.
0: Ah. Ja. En wat in het verhaal heeft je het meest geraakt?
2: Na zijn nederigheid eigenlijk wel. Gasten die tijd waren 18, 19, 20, vrij jonge gasten de meeste. Waren toch wel een beetje macho mannetjes. Terwijl hij eigenlijk juist heel nederig en introvert was. En hij was gewoon heel gepassioneerd over vliegen en hij deed gewoon wat hij moest doen. Dat raakte mij. Wat me ook raakte is hoe het boerengezin in Nederland hem beschermd heeft. Dat zijn echt twee. Ze hadden een klein kind van 5. Nou ja, als ze gepakt zouden worden, dan zouden de gevolgen niet te overzien zijn geweest.
0: Nee, want op een gegeven moment was er ook een heel spannend moment bij dat gezin met een wc.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat heeft hij zelf nu 80 jaar later lachend aan me verteld. Maar was toen best billenknijpen, zeg maar.
0: Ja, want wat is gebeurd?
2: Letterlijk. Hij was dus ondergedoken en 's avonds mocht hij naar beneden. Want dat kleine kind mocht hem niet zien, want kleine kinderen praten. Dus 's avonds ging hij naar beneden en dan kon hij ook even naar de wc toe op die boerderij. En hij ging daar zitten en toen hij zat, werd er aan de deur geklopt. En die deur zat echt naast de wc, pal naast de wc-deur. En dat waren 3 Duitse officieren. Dus dat was even spannend. Gelukkig was er iemand thuis daar die Engels kon. Die is aan de deur gelopen samen met de man des huizes. Die heeft de deur snel achter zich dicht gedaan om te vragen wat ze moesten, die Duitsers. Toen heeft de ander snel de wc-deur opengetrokken en is Jim heel snel heeft zijn broek opgetrokken en is hij naar boven naar de schuilplek gekropen.
0: Jeetje.
2: Ja, ja.
0: En dat zijn de verhalen die je onder andere in jouw boek kan lezen dus.
2: Onder andere, ja. Ja, ik ga niet vertellen hoe het afloopt.
0: Dan moest je het boek lezen. Nee, snap ik. Ja. Want het schrijven van dit boek heeft jou dus ook een mooie vriendschap met Jim opgeleverd. Wat heb je van hem geleerd?
2: Nou ja, dat is een stukje nederigheid dus. En gewoon dierbaar zijn en gewoon echt dierbaar zijn richting anderen. Dat is gewoon heel belangrijk. En vooral een stukje nederigheid. Hij was zo lief en aardig voor me. Hij was super geïnteresseerd in mijn leven, ook in Nederland. En we schilderden dan bijna 75 jaar. Maar dat maakte eigenlijk helemaal niks uit.
0: Nee, wat mooi. Heeft hij ook een boek over jou geschreven?
2: Nee, dat is helaas niet meer gelukt. Want hij is helaas inmiddels overleden. Ja.
0: Oh. Ja. Jeetje, dus eigenlijk het verhaal van Jim, het grootste eerbetoon, kun je nu lezen in jouw boek Missie 52.
2: Ja, precies. Ja, zeker. Hij is zijn hele leven. Ja. Rick, ik hoop dat hij van boven meekijkt.
0: Dat hoop ik ook. En dat hij trots op je is. Dat denk ik zeker.
2: Ja.
0: Rick, dankjewel. En succes met het boek.
2: Yes, dankjewel.
0: Fijne
2: succes.
0: Dag. Groetjes.
2: Doei.
0: Je bent bij NH met nu 3 Degrees, Year of Decision.

Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Hey Remo!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ik ben Anne uit Akersloot.
9: Ik ben Mireille uit Heilo.
10: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
11: Ik ben Petra uit Wormerveer.
12: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 10:30. In Spierdijk is het 13 graden en dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In Split in Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras. Online gaan foto's en video's rond van de arrestatie. Morgen speelt Ajax tegen Hajduk Split in de Conference League. En daarom zijn ze dus ook daar. Op de terrastafels waar de Ajax-supporters aan zaten zouden stenen blokken zijn gezien. En de supporters zouden messen bij zich hebben gehad. Volgens een Kroatische sportsite was de politieactie preventief om te voorkomen dat de Ajax-fans in conflict zouden komen met supporters van Hajduk Split. Dat heeft nogal een fanatieke aanhang. Bij de politie in Duitsland zijn meer dan 400 tips binnengekomen over de verdwijning van Sidney Lute. De jongen uit Assen-Delft raakte 10 jaar geleden vermist. Hij was toen 19. Vorige week besteedde de Duitse variant van Opsporing Verzocht aandacht aan zijn zaak. Want Lute is misschien in het Duits-Franse grensgebied verdwenen. De moeder van Sidney vertelde ons 2 jaar geleden bij NH dat haar zoon toen op reis was.
16: Eerst in Nederland op 2 plekken. En daarna naar Frankrijk, naar Strasbourg in eerste instantie. En de bedoeling was dat hij daar naar Colmar zou gaan. Maar in Strasbourg is het laatste signaal geweest.
15: De politie Noord-Holland heeft de tips doorgestuurd gekregen. En er zitten best wat interessante dingen bij, zeggen ze. Bijzonder is dat er meerdere foto's zijn opgestuurd van mensen van wie vermoed wordt dat het Sidney is. 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is grotendeels geschreven door een chatbot. RTL Nieuws onderzocht honderden scripties van 12 verschillende universiteiten en zegt dat het aantal studenten dat ChatGPT, Gemini of Cloud gebruikt om hun scriptie te schrijven enorm groeit. Studenten vinden het maar naïef dat unies nog steeds denken dat het niet gebeurt. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude, wil dat universiteiten ingrijpen. Sommige unies gebruiken bijvoorbeeld een AI-detectietool, maar bijvoorbeeld de VU in Amsterdam heeft dat juist verboden, omdat die detectiesoftware eerder onbetrouwbaar was.
17: Maar wat vind jij hiervan als je dit zo hoort?
15: Ik ben echt een nerd. Ja. En ik heb 2 masterscripties geschreven.
17: Met AI?
15: Nee, want dat was natuurlijk 5 jaar geleden en 8 jaar geleden nog niet zo. Ik vind eigenlijk 2 dingen. Ik ben heel blij dat ik in mijn tijd ben afgestudeerd. Ik vond het vreselijk om die scripties te schrijven. Daar ligt het niet aan. Dus ik snap wel dat je alle hulpmiddelen wil inzetten die er zijn. Maar uit het die studenten zeggen in het onderzoek van RTL ook dingen als dat ze vinden dat de teksten die eruit komen rollen alsnog hun eigen ideeën, gedachten.
17: Omdat ze het zelf gevoed hebben.
15: En daar ben ik het echt niet mee eens.
17: Nee, nee, ik denk ook dat je uiteindelijk niet goed leert om dan een tekst te schrijven.
15: Nee.
17: Want je hebt het ook met sollicitatiebrief of zo, dat mensen zeggen, zelfs UWV raadt aan, van, joh, gebruik gewoon ChatGPT. Maar ik denk, als ik als organisatie een brief zou binnenkrijgen waarvan je duidelijk ziet, dit is met AI geschreven.
15: Goedemiddag, wat leuk dat u mijn brief leest.
17: Ja, ja. Of toen ik de vacature zag, was ik gelijk enthousiast.
15: Ja.
17: Het is bijna alsof je een Sinterklaasrijmpje begint met Sint zat eens te denken wat hij jou zou schrijven.
15: Ja, en de minister zegt natuurlijk fraude. En dat is natuurlijk iets van alle tijden. Hè? Want je moet voor je masterscriptie allerlei eerder onderzoek bekijken en evalueren enzovoort. En er wordt altijd al gekeken, hè, heb je het overgeschreven? Ja. Of hoeveel lijkt het op eerder onderzoek? Dat soort dingen. Als dat dan niet mag, dan dit gebruikt al dat eerdere. Dus dat geldt dan toch hetzelfde voor, zou ik zeggen.
17: Nou ja, en je had vroeger natuurlijk dat op plagiaat gecheckt werd. Ja, daar had je hele software voor. En mijn zusje die zei ooit, ja, maar ik kopieer het niet van internet. Ik tik het gewoon over. Ja. Dan zien ze het niet.
15: Maar dat is... Dat werkt geloof ik niet.
17: Nee, dat werkt
15: maar
17: niet.
15: Ik heb wel gehoord op middelbare scholen bijvoorbeeld, zijn er ook docenten die een soort trucje gebruiken door bijvoorbeeld dan in een... nog in bullet points een opdracht te geven. En een van de onderste bullet points is dan niet zwart, maar wit. Waardoor je dus niet ziet. Maar als je de hele tekst kopieert, komt die wel in chat terecht. En dan staat er bijvoorbeeld iets bij van... schrijf nog een zin over 3 kikkers met rode stippen erop.
17: Ja.
15: Zodat ze kunnen checken of die tekst daaruit komt. Nou, zoiets. Ja. Ik kom graag terug bij dat ik blij ben dat ik het in de oude tijd heb allemaal. Heb ik nog één nieuwtje. Oranje heeft zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. Volgend jaar is dat. Was ook wel een beetje verwacht. Vorige week won Oranje al met 8-0 van Hongarije. En gisteren bleef het bij 3-0. Nou, viel het toch nog een beetje tegen. Maar bij Isa Kardinaal wel een glimlach op het gezicht. Want de oud Ajaxiet van 21 maakte haar debuut voor Oranje.
8: Ik had verwacht dat ik wel een beetje zenuwachtiger zou zijn, dus dat viel me best mee. Ja, trots, dat is eigenlijk het woord dat denk ik het beste omschrijft. Ik was natuurlijk wel heel erg blij dat ik er deze week bij mocht zijn. En dat ik dan nu mijn debuut mag maken en daar weer week mag afsluiten, dat is natuurlijk mooi.
15: Isa Kardinaal komt uit Amsterdam, maar speelt sinds vorig jaar voor de London City Lionesses. En Oranje heeft nu nog 1 horde te gaan om zich te plaatsen voor dat WK. In november en december spelen ze tegen Slovenië. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
17: Suus, dankjewel. En het weer krijg je van Jan Visser. Jan, goedemorgen.
9: Bastiaan, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Maak jij vaak gebruik van AI eigenlijk bij het maken van de weerberichten?
9: Nee, helemaal niet. De modellen zijn sommige modellen wel. Maar voor tekst, daar begin ik niet aan. Echt absoluut 0,0.
17: Nee, nou, hartstikke goed. Ja. Dan weten we in ieder geval dat alles wat we nu gaan schrijven, wat je nu gaat zeggen, uit jou komt.
9: Anders dan tast je toch een beetje je creatieve brein aan.
17: Ja, dat is dus precies waar ik ook altijd bang voor ben.
9: Ja.
17: Maar goed, wat gaat het weer doen, Jan?
9: Ja, nou, het weer laat zich vandaag van zijn positieve kant zien. Volop zonneschijn, hooguit wat dunne sluierwolken, wat vliegtuigen, wat contrails. Dus een mooie dag, in tegenstelling tot gisteren hadden we veel bewolking. Maar dat is vandaag dus niet aan de orde. Wel zijn de temperaturen wat lager, want gisteren meldde Schiphol nog ruim 20 graden. Nou, aan dat niveau komen we vandaag niet toe. 17 graden en de wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen, dankzij hoge druk boven het Europese vasteland, terwijl er heel veel rumoer is op de oceaan, ligt echt een bijzonder diepe depressie voor deze tijd van het jaar, trekt vandaag over IJsland. Maar bij ons blijft het rustig vandaag, maar ook dus morgen droog en zonnig weer, in de middag iets meer bewolking en het wordt dan 18 tot 19 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En bij Texel kan de wind later af en toe wat toenemen tot vrij krachtig. Vrijdag wordt een dag met af en toe wat regen, dan passeert een front. En in het weekeinde hebben we dan weer nieuwe hoogdruk boven de Britse eilanden. Maar de bovenlucht is wat koud en daardoor kunnen er toch nog wel wat buien ontstaan. En niet al te veel zon, denk ik, in het weekend. Een wind die uit noordelijke richtingen waait en ook minder zachte lucht aanvoert. Zeker op zondag is het maar 13 tot 14 graden. Maar na het weekend, dan trekt het hoge drukgebied naar Scandinavië. Dan is het droog, de zon laat zich geregeld zien. Alleen ja, de temperatuur blijft wat lager dan we gewend waren. Zo rond de 14 graden.
17: Maar dat is wel gewoon normale temperatuur voor deze tijd?
9: Ja, dat wijkt niet zoveel af.
17: Oké. Nou Jan, dankjewel en tot over een uur weer.
9: Ja hoor.
17: Dan kijken we nog heel eventjes naar de weg, waar op dit moment 1 file is in de provincie. 16 minuten doe je er langer over op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, door een ongeluk. En de rechte rijstrook is daar dicht.

The Birds op NH met Mr. Tambourine Man. En je weet het, hè, als artiest dat je het goed gedaan hebt, als andere artiesten jouw liedjes ook gaan coveren, zodat in de hoop dat ze er een hit mee gaan scoren. En ik ben benieuwd of jij weet wat nou precies het origineel is. Hoe ver we terug moeten in de tijd qua covers. Laten we beginnen met de meest recente uit 2024. Cascada in de dance versie. Ain't no mountain high enough. Nog verder terug de tijd in. 2003. Michael McDonald. In een soul versie. Nog een stukje verder terug in de tijd. Inner Life. 1981. Ook niet het origineel. 1970. Een van de bekendste covers. Diana Ross. Maar het origineel is nog veel ouder, joh. Geschreven door Ashford en Simpson uit 1966. En het werd in 67 opgenomen door Marvin Gaye. Samen met Tammy Terrell. En inmiddels heb je het refreintje zo vaak gehoord dat ik denk dat je hem wel mee kan zingen, toch? Met de discoversie uit 1981, Boys Town Gang. Dit is Ain't No Mountain High Enough op NH.

Cardigans, Loveful op NH. Het is bijna 11 uur. Dat betekent dat het nieuws met Suus eraan komt. En we gaan weer toeteren straks met de toeterplaat. En soms is het gewoon heel fijn als iemand even tegen je zegt wat je kan. Namelijk Madonna, You Can Dance. Into the Groove.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 99.
2: Nummer 88.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Tip. Goedemorgen.
5: Tip. Goedemiddag, meneer.
6: Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 7.
2: Nummer 2.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
7: Bij NH. Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
8: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
9: Tijboud letselschade, goedemiddag.
10: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
9: Vertel, we helpen je verder.
8: Tijboud letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
11: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Budgetbroodjes op de werkvloer, vergaderingen, meetings
15: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
14: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
15: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
14: Bestel op budgetbroodjes.nl.
15: Nu ook in Purmerend.
16: Dit is een uittip.
17: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
16: Dit was een uittip.
18: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
19: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
20: Ik ben Nel uit de Akersloot.
21: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er zijn nog steeds problemen bij Albert Heijn, Gal en Gal en de Ethos na de cyberaanval van begin deze week. Apps en de site werken niet. Het is nog niet bekend wanneer alle winkels weer zijn bevoorraad. In Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras. Ze zijn in Split voor de wedstrijd van Ajax in de Conference League. Die is morgen. En ze zouden wapens bij zich hebben gehad. Volgens een Kroatische sportsite zijn de supporters preventief opgepakt om een confrontatie met de fanatieke fans van Split te voorkomen. En Robert de Vos stopt na 30 jaar met zijn iconische gitaarwinkel in Hilversum. Hij zoekt een opvolger en ik neem zo de vacature even met je door. Dan krijg je ook meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En nog even een kijkje op de weg waar net één file stond. En die ene file staat er nog steeds. Maar er is goed nieuws, want de weg is vrij op de A1 Amsterdam richting

0: Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
2: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karo-ncrv.nl en maak morgen mee.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Goedemorgen.
7: Met Bastiaan Meijer.
8: Het is echt wel feest en je ziet mensen lachen, je ziet mensen elkaar omhelzen. Nou, eigenlijk wil je dit altijd wel, maar ja, goed, je kunt niet elke dag feest hebben natuurlijk.

0: En die had een turbulent weekend, want ze moest heel last minute haar concert aflasten omdat er een bommelding was gedaan. Gelukkig was het een valse bommelding, maar het concert ging toch niet door. En op haar Instagram heeft Ella gisteren gereageerd dat ze het heel jammer vond, maar het besluit 10 miljard keer opnieuw zou doen. Dus dan zal het wel een goede keuze zijn geweest. Goedemorgen Noord-Holland, het is 13 over 11. Je bent bij NH, waar je kans gaat maken op het NH prijzenpakket.
1: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: Als je weet welk woord ik heb weggetoeterd in het liedje dat je zo meteen gaat horen. Als je het weet, mag je bellen 088 850 51 52 of een appje sturen. En kom je straks in de uitzending met het juiste woord, dan win je het NH prijzenpakket. En het gaat voor alle duidelijkheid om deze toeter. Als je die hoort, welk woord hoorde daaronder? Bellen of appen 088 850 51 52. De Bengals hoor je zo, maar eerst is dit Love Affair.

0: De Bengals Manic Monday op NH. En Rimi?
1: Ja?
0: Wat zie jij nou allemaal voor je als je nu om je heen kijkt?
1: Nou, ik geniet van het zonnetje. De camper staat voor de deur. En we hebben nu maar even een kopje koffie geschonken.
2: Wat moet er?
3: Wat moet er op de toeter?
2: De toeter.
0: Want het zonnetje is buiten aan het schijnen en jij bent druk bezig met je caravan schoonmaken.
1: Nee, correctie, camper.
0: Camper, sorry. Ja. Met je camper schoonmaken?
1: Ja, voor de winterstalling.
0: Ja, want die moet de garage in. En wat moet je dan allemaal schoonmaken eraan?
1: Nou ja, de koelkast moet natuurlijk even extra schoon. Het toilet moet even extra schoon. Alles moet even gedweild worden. Zodat we dan volgend jaar weer snel weg kunnen.
0: Ja, precies. Zeg maar. En voor de hoeveelste keer ben je dit nu aan het doen?
1: Oh, de camper schoonmaken. Ja? De tweede keer.
0: De tweede keer, oké. Okay.
1: Tweede jaar, ja.
0: Heb je al geleerd van vorig jaar?
1: Uiteraard.
0: Ja, want wat ging er toen niet goed wat je nu anders doet?
1: Dat ging er nu niet goed. Maar weet je, het is ook een beetje afhankelijk van het weer. Hè? Je bent er soms langer mee bezig. Als het weer wat slechter is, hè, dan kan je buitenom zeg maar niet alles schoonmaken. Maar we hebben een draaiboekje. Dus, en mijn partner doet dit en ik doe weer iets anders. Dus we zijn erg op elkaar ingesteld.
0: En wat is dat ene klusje wat jij niet wilde doen en wat je partner dan moet doen?
1: Bovenop de camper schoonmaken. Want ik doe het niet zo goed op de trap.
0: Nee, dat snap ik ook. Dus op een gegeven moment ook hoog dan natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is best hoog, ja. Ja.
0: Maar tijdens het schoonmaken had je NH aanstaan. En ik heb net een woord weggetoeterd. Dat was namelijk deze. Ja, Rimi.
1: Het was Forever.
0: Ja, Forever. Dat is hartstikke goed. Hartstikke goed, hartstikke goed. Forever. Dus dat betekent dat het NH prijzenpakket naar jou toe gaat komen in Enkhuizen. Moeten we er nog iets speciaals in doen voor je?
1: Verrast me maar.
0: Oké, nou dat kunnen we. Dankjewel Rimi en succes daar.
1: Oké.

0: Christy op NH met Yellow River. En straks om 12 uur is de week doormidden. En dat betekent dat jij mag stemmen op 2 liedjes waarmee we de week gaan breken. En de keuze vandaag is allereerst tussen Lisa Stansfield met All Around the World. Dat is keuze A. En keuze B is Milo met AO Technology. Ayo, I'm tired of using technology. Laat van je horen, keuze A of keuze B via 088-850-5152.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan de Zee.
13: Ik ben Willy, ik kom uit Koedijk. Daar ben ik geboren en getogen.
14: Thuis in heel
0: Het is 11:30, in Middenmeer is het 15 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ook vanochtend heeft Albert Heijn nog problemen na de cyberaanval van begin deze week. De site en de app werken nog niet. En het is ook nog onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn al wel weer opgestart, vertelt deze verslaggever.
16: En dat betekent dat een aantal winkels wel weer zullen bevoorraad. Maar ja, de vraag is natuurlijk welke winkels en om welke producten gaat het. En gaan die lege schappen verdwijnen?
15: Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In Split in Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras. Online gaan er foto's en video's van rond. Morgen speelt Ajax tegen Hajduk Split in de Conference League. Op de terrastafels zouden stenen blokken zijn gezien en de supporters zouden messen bij zich hebben gehad. Volgens een Kroatische sportsite was de politieactie preventief om te voorkomen dat de Ajax-fans in conflict zouden komen met supporters van Split, dat nogal een fanatieke aanhang heeft. Buschauffeurs en kantoormedewerkers in het streekvervoer leggen vandaag de hele dag het werk neer. Met die staking willen ze een betere cao afdwingen. In Noord-Holland rijden daardoor maar beperkt bussen. En dus moeten reizigers zich in bochten wringen om toch op hun bestemming te kunnen komen.
17: Wat een gepuzzel.
18: Nou ja, je weet het. En ik vind staken een mooi recht. Dus ik vind het eigenlijk op zich prima. Alleen niet handig voor mij nou in dit geval. En voor heel veel mensen niet. Maar ik snap het wel.
17: En dat ze zeggen, als het niet loskomt, dan vanaf nu iedere week een dag tot kerst?
18: Ja, lastig. Maar ik blijf zeggen, ik begrijp het echt. Ik begrijp het echt.
15: Nou, het is misschien nog goed om te weten dat het stadsvervoer in Amsterdam niet onder het streekvervoer valt. Dus bussen, trams en metro's rijden daar wel. Ook treinen van NS en het flexvervoer rijden volgens de normale dienstregeling. Voor deze vervoerders gelden namelijk andere cao's. En na 30 jaar stopt Robert de Vos met zijn iconische gitaarwinkel en muziekschool in Hilversum. Het is een bijzondere plek, vooral voor muziekliefhebbers natuurlijk. En ook de sterren wisten hem te vinden. Zo bouwde Robert gitaren voor onder meer Prince, BZN, MTV, De Tros. En het bouwen van gitaren is een ambacht, vertelt hij.
14: Je moet een passie hebben. Gitaarbouw is niet zomaar iets. Het is eigenlijk een ambacht. Zo moet je het zien. Dat is niet zomaar. Ik kan iemand sneller een keuken in elkaar laten zetten of een tafel of een stoel. Maar een gitaar, nee. Nee, daar moet je echt passie voor hebben. Want anders gaat het gewoon niet.
0: Voor een keuken niet.
15: Nee, daar moet ik geen passie voor hebben, dat snap je toch. Ja, nee. Robert zoekt nu een opvolger die de zaak kan overnemen. Al kan hij het nog niet helemaal loslaten.
14: Een muziekwinkel is niet alleen maar een muziekwinkel, het is ook een sociale plek. En je gaat er maar koffie halen en je gaat er even lekker praten over je band en over hoe je gitaar wil. En ik hoop dat ik iemand vind die zegt, joh, dat wil ik hebben. Ik hoop wel dat jij blijft, Robert, want dan kun je me mooi helpen. Nou, dat zou ik het mooiste vinden.
15: Ja, hij wil dus stoppen, maar hij wil eigenlijk niet stoppen.
0: Nee, maar dat is. Het lijkt me ook heel moeilijk als je iets met zoveel liefde hebt opgebouwd, waarvan je denkt, dit is echt een plek voor mensen die dit mooi vinden, en dan moet stoppen of gaat stoppen.
15: Zeker. Nou ja, hij hoeft niet te stoppen, maar hij doet dat omdat hij nog een andere grote passie heeft, en die ligt ook in de muziek. Zijn stichting Music Kids. Die stichting richt muziekstudio's in ziekenhuizen, en dan kunnen zieke kinderen daar muziek maken.
0: Ach, wat mooi.
15: Ja, dus ja, een beetje. Hij heeft veel dingen die hij goed kan en leuk vindt. En
0: ja, maar het is in ieder geval voor een goed doel wat dat betreft.
15: Zo is dat. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Suus, dankjewel.
15: Joe.
0: En het weer krijg je van Jan Visser.
19: Oktober brengt ons vandaag weer een mooie dag. De zon schijnt volop, het blijft droog en de temperatuur komt vanmiddag uit op circa 17 graden. De wind is slechts zwak tot matig en waait uit het westen, later uit het zuidwesten. Ook morgen veel zon, hooguit in de middag wat meer bewolking. De temperatuur komt op een wat hoger niveau uit, zo'n 18 tot 19 graden. En de wind is matig en aan de kust, bij Texel met name, later vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten.

0: Aretha Franklin. Op NH, You Make Me Feel Like a Natural Woman.
1: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
0: Zo om 12 uur hakken we de week doormidden. Ondertussen krijg ik een soort vlaggenlijn in mijn gezicht hier in de studio. Ja, dat is het voordeel. Ik ben bijna 2 meter. Ik zit ongeveer in het plafond. Dus alles wat hier boven me gebeurt, dat komt heel snel in mijn gezicht. Goed, maar de Weekbreker van de Week. We gaan zo om 12 uur de week doormidden hakken met een liedje. En jij mag bepalen welk liedje dat is. Allereerst hebben we als keuze A Lisa Stansfield, All Around the World. Als je die leuk vindt, dan stuur je keuze A naar 088-850-5152. Maar keuze B, dat is Milo. Hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Als je die wil horen, dan stuur je keuze B naar 088-850-5152. Dus Lisa Stansfield of Milo. En de winnaar hoor je zometeen iets voor 12. Queen hoor je ook zo. Crazy Little Thing Called Love. Naar Ronald Keating. Life is a rollercoaster.

0: Queen met Crazy Little Thing Called Love op NH. Het is 10 voor 12, dat betekent...
1: Goed geslapen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Jong, wat ga je doen?
2: Oh, wat leuk.
3: Jong, wat ga je doen?
2: Dit is heel bijzonder.
3: Jong, wat ga je doen?
2: Ga ik nog even zitten.
3: Jong, wat ga je doen?
0: De hardst werkende vrouw van NH, June Hoofdkarspel.
2: Oh. Nou,
0: wat ga je doen?
2: Dat mag je niet zeggen over jezelf, maar ik heb wel alles gisteravond heel goed voorbereid. Want er komen twee hele leuke gasten. Ja, we hebben de Grannies straks, althans 2 van de 4. Altijd feest. We gaan gewoon een feestje ervan bouwen. Okay. En we hebben ook een artiest die komt optreden straks, en dat is Milan, en die gaat zingen straks. Tussen 1:30 en 2:00. Ik kan je vertellen, deze jongen gaat helemaal doorbreken.
0: Ach, wat leuk.
2: Ja, dat is echt heel leuk. Dus dat is een prachtig verhaal. En voor de rest, we gaan gewoon een feestelijke uitzending ervan maken. Vertel ik straks wel allemaal na 12 uur.
0: Want er is een reden voor feest, maar wat
2: Zeker.
0: Het is, hoor je zo meteen.
2: Absoluut.
0: June, gisteren hadden wij even een dingetje, want ik had een... ik heb altijd een aankondigingstune voor jou. Die, dat is deze.
2: Oh ja.
0: En ik merkte, je was steeds minder enthousiast erover. Dus ik dacht...
2: Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind hem prachtig en ik vind het heel leuk.
0: Maar
2: ik vind het ten opzichte van andere collega's... dan denk ik, ik wil daar niet mee opscheppen of zo.
0: Nee, maar dat doe ik wel voor je.
2: Ja? Dan laat ik het helemaal over me heen komen.
0: Maar toen dacht ik, Maarten loopt hier ook rond inmiddels... er was een probleem, want hij was iets te bombastisch... en twee, Maarten zat er niet in.
2: Nee, Maarten is wel een rotzooi.
4: Dat was een probleem.
0: Ja.
2: Ik droom ook s'nachts van Maarten.
0: Ja, maar Maarten, jij zit in geen één tune van tot 2.
4: Nee.
0: Dus toen dacht ik, misschien moet je... Ik heb een nieuwe optie gemaakt voor jullie. Met Maarten erbij.
2: Oh ja?
0: Here we go.
2: Oké.

0: Is deze wel goed? Of zeg
1: dat is fantastisch. Ja, of, applaus. Dikke zoen.
0: Oké, ik wou zeggen, anders ga ik morgen weer gewoon met iets nieuws
1: nee,
0: komen.
1: Nee, ik vind het heel leuk. En dan komt ook lekker Maarten erin voor.
0: Ja, dat is toch gezellig. Hartstikke leuk. De uitslag van de Weekbreker hoor je zo meteen. En daarna June tot 2. Maar eerst even het liedje wat Michael Jackson ooit schreef voor June. Working Day and Night.
1: Oh ja, die is goed.
0: Je kan nog heel even kort stemmen. Milo is optie B, Lisa Stansfield optie A.

0: Michael Jackson, Working Day and Night op NH. En we hebben nog één ding te doen. Dat is de weekbreker van de week. Met welke plaat gaan we de week doormidden hakken? Keuze A was Lisa Stansfield, All Around the World. En keuze B was Milo, AO Technology. En Sonja, vertel het maar. Welke is het geworden?
1: Milo!
0: Ja, heel goed. Dank voor het stemmen en een fijne dag.
1: Fijne dag. Doeg.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De muziekmiddag.
1: Met William van der Lof.
3: 1974.
1: 1984.
3: 1967.
1: De muziekmiddag.
4: 1965.
5: No sunshine when she's gone.
3: 1981.
1: Hey! 1964. Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80 muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
6: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
9: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
10: Voordeeluitjes.nl. Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222. Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
14: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
15: Ik ben Tini uit Diemen.
16: Ik ben Annette uit Naarden en ik groet alle NH-vrienden.
17: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Woensdag 14 oktober, het is 12 uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Albert Heijn verwacht dat de distributiecentra in de loop van de dag weer functioneren. Dat betekent trouwens niet dat alle problemen nu voorbij zijn. De website en de app werken nog niet en er zijn ook nog lege schappen. In Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras. Ze zijn in Split voor de wedstrijd van Ajax in de Conference League en zouden wapens bij zich hebben gehad. En Robert de Vos stopt na 30 jaar met zijn iconische gitaarwinkel in Hilversum. Hij zoekt een opvolger. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
12: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
22: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via Bieb voor Helpen.

0: u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey Remo!
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: June top 2.

0: mensen die het gemist hebben, niet meekijken op televisie. Ik krijg allemaal ballonnen naar mij toe gegooid. Er hangt hier een slinger. Ik ben jarig vandaag.
1: Happy birthday to you.
0: David en Sef zingen ook mee op de achtergrond. Onze topstagiaires.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, superleuk. Ja.
2: Wauw.
0: Ja, meestal werk ik niet om mijn verjaardag. Daar heb ik een reden voor. Heeft te maken met de operatie van 2015. En ik koester ieder jaar en dan ben ik maar vrij.
2: Ja.
0: Maar dit jaar dacht ik, mijn werk vind ik zo leuk.
2: Dat dacht je dit jaar?
0: Nee, dat denk ik ook al jaren.
2: Nee,
0: en ik kan jullie gewoon niet missen.
2: Nee, nou, het is één groot feest.
0: Ja, dus dat vind ik helemaal. Lieve David en Sef, dank jullie wel voor het opblazen waarschijnlijk van de ballonnen. Het ophangen van de slingers. En ja, ik vind het gewoon heel fijn om hier te zijn. Ik heb ook appeltaart meegenomen.
2: Ja.
0: Zelf gebakken,
2: inderdaad.
0: Havermoutkoeken van boven. Ik heb de hele middag en de avond gebakken. Wat vind jij ervan om jarig te zijn, Maarten?
2: Ik vind trakteren altijd heel eng. Ik ben altijd bang dat ik te weinig heb. Of dat mensen niet lekker
0: vinden. Ik ben ook gauw naar beneden gegaan.
2: Ja, of dat mensen denken van wat een karige bedoeling is dit. Dus ik ben niet zo heel gek op mijn verjaardag, maar ik ben wel gek op andermans verjaardag.
0: Oh, dat is het.
2: Ja, en ik heb ook een cadeautje voor je, maar je mag hem eigenlijk niet uitpakken, want volgens mij moet jij ook nog eerst iets vertellen voordat dat
0: nou,
2: kan.
0: Nou, ik ga je in ieder geval vertellen dat ik een heerlijk ontbijt op bed gehad heb.
2: Ja.
0: Want ik wist niet zo goed wat ik voor mijn verjaardag wilde vragen.
2: Mm-hmm.
0: Want ik heb natuurlijk alles al. En, maar ik vind het wel heel leuk om na te denken over cadeautjes. Dus ik kreeg heerlijk een ontbijt op bed.
2: Wat lief.
0: En met twee prachtige cadeaus erbij en hele mooie bos bloemen. Maar zonder emotioneel te worden,
2: ja,
0: mijn allermooiste cadeau komt er nog aan.
2: Ja.
0: Over een week of 8.
2: Oh, krijg je maar kippenvel.
0: Ja, mijn dochter is zwanger.
2: Ja, gefeliciteerd.
0: En lieve Maaike en lieve Jur, jullie worden de allerliefste mama en papa. Ik ben heel blij voor jullie. Ik mag niet huilen van mijn dochter, dat doe ik ook niet. Maar dit zijn
2: de hormonen.
0: Dit zijn mijn hormonen. Terwijl mijn allerliefste dochter Maaike een baby draagt. Ja. Al bijna ruim 32 weken.
2: Wauw, gefeliciteerd.
0: Ja, dus jij en ik, we weten het al een tijdje. En Barbara weet het ook. Mm. En ik heb het op de radio nog niet verteld. Maar ze is uitgerekend op 5 december.
2: Ja.
0: Dat is ook een beetje een ingewikkelde dag. Ik hoop in vredesnaam dat het kindje ervoor of daarna komt.
2: Hoop ik ook
0: maar
2: voor
0: niet op de 5e.
2: Ja.
0: Ze heeft een hele goede zwangerschap. Ik ben ongelooflijk trots op haar.
2: Ja.
0: Ik vind het berenspannend dat zij die bevalling nog moet doen. En ik heb nog een beetje moeite met de titel die ik krijg.
2: Ja.
0: Ik zeg nog steeds liever mijn dochter is zwanger dan dat ik een andere titel krijg. Gisteravond dacht ik, nee, zal ik me dan Granny laten noemen? Ik denk, nee, dat slaat ook helemaal nergens op. Ik ben er trots op. Mijn dochter is zwanger. En ik word oma.
2: Ja.
0: Ik heb het voor het eerst hardop gezegd.
2: En ik heb een cadeautje wat je daar misschien een beetje bij helpt.
0: Oh, wat dan?
2: Dat je af en toe herinnerd wordt aan die titel. Want volgens mij is dat een prachtige titel die jij heel goed gaat dragen.
0: Ja.
2: Dus ik heb een cadeautje voor je.
3: Oh, wat ontzettend lief, zeg.
0: Oh, wat lief. Oh, joh. Een tegeltje erbij. En een prachtige bloem. Je wordt de liefste oma.
2: Ja. En die bloem die zit in een soort zakje nog. Ik dacht, dat is een beetje symbolisch voor Maaike. Oh, die nog in de baby nog in het buikje heeft. En dan ga je het zakje eraf halen. En dan ontpopt die bloem zich helemaal net als de baby.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Oh, ik vind het echt prachtig. Dit heb je super lief gedaan.
2: Alsjeblieft.
0: Heel mooi. Ja, echt heel mooi. Ja, weet je, ik denk dan gelijk als je dan oma wordt dat je dan stokhoud bent. Maar dat hoeft helemaal niet, want ik zit in de bloei van mijn leven.
2: Ja.
0: En ik ben hartstikke jong. Maar dit tegeltje ga ik gewoon met alle trots neerzetten bij ons op de open haard. En ik kijk er naar uit. En ik ben blij dat het goed gaat en dat het kindje gezond is. En allerliefste Barbara en Bart trouwens ook bedankt voor jullie cadeautje. Om te zorgen dat ik er jong en knap uit ben blijf zien. En een heerlijke lipgloss. Ja, mijn dochter is zwanger. Allerliefste Maaike en jullie een hele fijne zwangerschap en een fantastische bevalling. En het woord is eruit.
2: Ja, wauw. Oma June.
0: Oké, maar ik ben gewoon
3: een hele
0: jonge collega. Nou ja, ik wilde deze plaat draaien. Want ik kan jullie ook vertellen vanaf deze plek, het is een meisje.
3: Oh, echt?
0: Ja.
2: Oh, isn't she lovely?
3: Oh, ik hou het ook niet op.
0: Nee, precies. Ik ben er heel trots op. En ik hoop dat het allemaal hartstikke goed gaat. Maar ik weet zeker van wel, want ze zijn hartstikke lief en sterk. Dank je wel.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Omdat mijn dochter zwanger is van een meisje. En ik heb het vandaag voor het eerst verteld. Ik weet het al sinds 25 april, hè?
1: Ja.
0: Zo lang weet ik het al.
1: Duurt dat niet heel lang?
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Maar dan is het ook heel ver weg.
1: Ja, precies.
0: En nu gaat het ineens heel hard. Want ja, over 7,5 weken is de uitgerekende datum. En dan word je ook wel wat zenuwachtiger. Jou heb ik het verteld op 11 juni, weet ik nog wel.
1: Klopt, ja. In juni.
0: Toen ik terugkwam van vakantie, toen gingen we naar Alkmaar.
1: Naar Alkmaar, ja. Ja, fantastisch.
0: Nee, het is een prachtig verjaardagscadeau. En ik ben ook blij dat ik het meemaak. Helemaal vorig jaar en al die operaties en al die vervelende dingen, daar heb ik er wel eens aan gedacht. Ik denk, ik hoop dat mee te maken.
1: Ja, nou, het is je gegund. Ja. Volgens mij ga je het helemaal goed doen. Helemaal
0: nou, en
1: rocker.
0: Dat cadeau van jou, even voor de mensen die het gemist hebben, daar heb je zo waanzinnig over nagedacht. Met inderdaad de bloem die zich nog moet ontpoppen. En het kousje gaat thuis eraf in de kleur roze. En dan dat tegeltje eronder. Je wordt de liefde oma. Oké, ik heb het voor de tweede keer hard opgezet.
1: Bent het al?
0: Half jaar niet uit mijn mond kreeg. Oké, hartstikke mooi. Linda, goedemiddag.
2: Goedemiddag, oma, je lief.
0: Nou ja, dat vind ik dan weer... Nee.
2: Twee keer gefeliciteerd.
0: Dank je wel,
2: lieverd. Je hebt een huilen gekregen. Wat een leuk nieuws.
0: Ja, mooi hè.
2: En dat je het zo lang voor je hebt kunnen houden.
0: Goed hè?
2: Nou. En ja, wat een leuke datum, 5 december.
0: Ja, zo'n prachtige datum. Ik hoop voor het kind zelf dat het ervoor of daarna komt. Maar als het komt op de 5e, is het ook prima. Er is voor alles een oplossing in het leven.
2: Jij wordt de liefste oma van de wereld.
0: Nou, dank je wel.
2: Dat kan niet anders.
0: Nou, dank je wel. Dan ga ik weer huilen. Dag,
2: doeg.
0: Linda. Dag.
2: Doeg.
0: En dan gaan we naar Vera. Dag, Vera. Goedemiddag.
3: Hallo June, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Ja, dankjewel.
3: En met dat heugelijke nieuws dat je al heel lang deed. Maar ik had al geschreven, het is een eretitel hoor, oma.
0: Oh ja, wat vind je er zo mooi aan?
3: Nou ja, dat je het sowieso mag meemaken.
0: Precies.
3: Want mijn zusje die was net de oma geworden dat ze stierf, dus die heeft het niet mee kunnen maken.
0: Nee.
3: En ze zijn bij mij inmiddels, de jongste is 16,5.
0: Oh jeetje.
3: En de oudste is 27. Ik was op mijn 47e oma.
0: Oh, dus je zit al heel lang in de kleinkinderen. Dus je kunt vertellen hoe mooi het allemaal is.
3: Ja, nou, het is ook wel eens... Je vindt het heel leuk als ze komen.
0: En je vindt ook wel leuk als ze weggaan.
3: Maar het is ook wel heel rustig als ze weggaan. Vooral als ze er allemaal zijn.
0: Ja, dat hoor je iedereen zeggen. Ja, maar als je er meerdere hebt, is het wat anders. Ik bedoel, er is straks een heel klein meisje. Nou, ik bedoel, dat redden we
3: wel. Ja, dat is zo. Nou, ik heb drie kleine jongens. Hoe noem je dat? Kleinzoons. Ja. En één kleindochter. Die is inmiddels 24.
0: Oh, wat enig.
3: Dus, nou, mooi. Maar het is heel leuk, dus je gaat er echt van genieten.
0: Ja, ik ga gewoon samen met Maarten met de kinderwagen lopen, Maarten.
1: Oh, gezellig.
0: Dan kom ik gewoon naar de hei. Dan gaan we samen met de kinderwagen. En met hem.
3: Oh ja, dat gaat van heel leuk worden.
0: En met de honden wordt één grote optocht.
3: Wordt het oom Maarten.
1: Ja, suikeroom.
0: Ja.
3: Een suikeroom.
0: Ik zou bijna vragen, Maarten, wil je bij de bevalling zijn? Maar dat gaat net even
1: te ver. Ja, ik mag vanavond doorknippen.
3: Nou, dat gaat wel een beetje ver, June.
0: Ja, maar we hebben heel veel lol hier. Dus af en toe zit er ook iets geks tussen. Maar dankjewel, Vera. Leuk dat je belde.
3: Goed zo.
0: Dag. Want we gaan nog even naar Jolanda. Dag, Jolanda. Goedemiddag.
4: Hallo, June.
0: Hallo, Jolanda.
4: Gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Dankjewel.
4: En ook met het komend omaschap.
0: Ja, het is wat.
4: Ja, hè?
0: Het is wel heel spannend.
4: Maar ik herkende het zo toen je zei van... oh ja, maar zie ik er zo tegenop om oma genoemd te worden. Dan voel je een beetje oud.
0: Ja.
4: Maar dat is helemaal niet zo.
0: Okay.
4: Het is geweldig. Het
0: nou,
4: is geweldig.
0: Hou ik het erin. Nou, ik heb ook eens gedacht, moet het dan anders? Moet het dan Omi? Of dan alleen June? Ja. Of gisteravond dacht ik ineens, want ik ben geboren in Canada. Ik denk, oh, dan doen we Granny. Ik denk, nou, dat is niet uit te leggen aan het kind.
4: Nee. Ik heb gewoon mijn oma en dan mijn naam erachter.
0: Ja, dus precies.
4: Dus ben je toch nog een beetje jezelf, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dus dat gaan we doen. Maar voorlopig valt er nog niks te zeggen.
4: Nee, maar het gaat hard hoor. Zo.
0: Ja? Oh, heel spannend. Nou, ik hou jullie op de hoogte.
4: Ja, is goed.
0: Ze zin op sokjes te breien, dat kan ik niet. Ik heb een patroontje opgezocht om een truitje te breien.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar sokjes breien kan ik niet.
1: Dan mag je wel vast beginnen. Ik ben het zeggen.
0: Ja, nee, ik heb de wol al gekocht.
4: Oh, wat goed van je.
0: Ja, deed mijn moeder ook. Maar mijn moeder deed hem met ingebreide eentjes. Nou, ik weet niet of ik dat doe. Ik doe wel een
4: steekje. Van het knutselen met de kinderen. Oh, die zijn nu wat groter, maar superleuk.
0: Nou, hartstikke goed. Jolanda, dankjewel hè.
4: Ja hoor, fijne dag.
0: Dag. Het zijn allemaal vrouwen hè, die bellen.
1: Ja, oma's hè, onder elkaar.
0: Oh ja. Dit is Arnie. Dag Arnie.
5: Goedemiddag, met Annie van Dijk.
0: Dag Annie.
5: van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
5: Dat je oma wordt. Nou, ja. ik ben 93.
0: Ja.
5: Ik zit nu op mijn kleindochter te wachten dat ze gaat bevallen.
0: Oh.
5: Het is zo spannend.
0: Oh god, daar heb je ook al last van. Weet je wat het is?
5: Nee, dat weten we nog niet.
0: Oh, dat is goed.
5: Maar ze weten het zelf ook nog niet, want het is de derde.
0: Ja.
5: En we zijn zo in spanning, mijn dochter en ik.
0: Ja, ik hoor het aan je. En wanneer is je kleindochter uitgerekend dan?
5: 16 oktober.
0: Oh joh, dat is inderdaad al bijna. Nou, heel veel sterkte met afwachten en hou me op de hoogte.
5: Oké, kom ik op de radio?
0: Ja, je bent er op de radio.
5: Oh,
0: schattig. Nou. Dag, Annie.
5: Ik kijk heel erg middag naar jullie.
0: Oké, we zwaaien nog even. Dag, lieverd.
5: Dag, schat.
0: Doeg. Ach, die oma. Jeetje, dan krijgt ze een achterkleinkind. Dat is ook spannend.
1: Ja.
0: Even kijken, is dit Jolanda? Heb ik die al gehad?
1: Jolanda, nee. Heb je al gehad? Ja. Ja, zeker. Ja, ik kon niet iedereen aan de lijn krijgen, maar
0: vertel.
1: Het regent.
0: Jij kan het altijd
1: echt
0: heel mooi samenvatten.
1: Ja, en het regent echt appjes. Ik denk dat jouw kleindochter inmiddels al een soort van beroemd is. Met hoeveel ze gefeliciteerd is met haar komst. En ook natuurlijk met jouw verjaardag heel veel. En je hebt toch ook wel wat mensen emotioneel gemaakt.
0: Ja.
1: Robert bijvoorbeeld zegt, oh lieve June, ik ben helemaal emotioneel ervan.
0: Ja.
1: Schattig.
0: Ja, nou dat snap ik wel. Want ik vind het nog steeds... Ik vind het nog steeds heel spannend.
1: Is het ook.
0: En dat blijft
1: het is een wonder,
0: zo.
1: Eigenlijk.
0: Het is echt een wonder.
1: Ja.
0: En als je dan gewoon inderdaad... Want ik heb heel kort... Ik mocht mee naar een vierdimensionale echo.
1: Vierdimensionaal?
0: Ja.
1: Kon je hem ook ruiken?
0: Nee. Maar dan zie je dus alles.
1: Okay.
0: Dus dan zie je het kindje. Het kindje heeft wangetjes. Dat is meestal maar een beetje bolle wangetjes.
1: Ja.
0: En lange benen. Oké, die heb ik niet. En ze heeft nu al heel veel haar.
1: Oh.
0: Ze heeft nu al 1,3 centimeter haar. En ze verwachten dat als het kindje geboren wordt, dat het 3 centimeter is.
1: Zo.
0: Ik had ook van die lange haren.
1: Oh jee, ze lijkt op jou.
0: Ja, dat kan niet.
1: Oh jee.
0: Nee, maar dankjewel voor dit, voor dit moment dat ik het mocht delen. Lief, bedankt voor alle appjes en felicitaties. En lieve Maarten en Barbara ook bedankt. Jullie en Bart.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Hey, Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Ik ben Anna uit Purmerend.
12: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
13: Ik ben Bas uit Hilversum.
14: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
15: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Half 1 precies. In Medemblik is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Albert Heijn verwacht dat de distributiecentra in de loop van vandaag weer functioneren. Dat is goed nieuws, maar betekent niet dat alle problemen voorbij zijn. De website en de app, die werken nog niet. En producten als groente, fruit en zuivel zijn veel lastiger verkrijgbaar. Het verschilt ook per dorp, stad of winkel, vertelt deze verslaggever.
19: En dat betekent dat een aantal winkels wel weer zullen bevoorraad. Maar ja, de vraag is natuurlijk welke winkels en om welke producten gaat het. En gaan die lege schappen verdwijnen?
18: Nou, Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. En verder loopt het onderzoek naar de aard en de oorzaak van het cybersecurity incident. In Split, dat is in Kroatië, zijn 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras. Online gaan foto's en video's rond van de arrestatie. Morgen speelt Ajax tegen Ajax Split in de Conference League. Op de terrastafel zouden stenen blokken zijn gezien en de supporters zouden messen bij zich hebben gehad. Volgens een Kroatische sportsite was de politieactie preventief om te voorkomen dat de Ajax-fans in conflict komen met supporters van Split. Buschauffeurs en kantoormedewerkers in het streekvervoer, ja, die voeren vandaag actie. Ze hebben het werk neergelegd en met de staking willen ze een betere cao afdwingen. In Noord-Holland rijden daardoor maar beperkt bussen, dat zal je gemerkt hebben. Dus reizigers, ja, die moeten zich in bochten wringen om toch op hun bestemming te kunnen komen.
20: Wat een gepuzzel.
21: Nou ja, je weet het. En ik vind staken mooi recht, dus ik vind het eigenlijk op zich prima. Alleen niet handig, voor mij nou in dit geval en voor heel veel mensen niet. Maar ik snap het wel.
20: En dat ze zeggen, als het niet loskomt, dan vanaf nu iedere week een dag tot kerst?
21: Ja, lastig. Maar ik blijf zeggen, ik begrijp het echt. Ik begrijp het echt.
18: Ah, dat is wel een sympathieke reactie van deze passagier. Nou, even goed om te weten. Het stadsvervoer in Amsterdam valt niet onder het streekvervoer. Dus bussen, trams en metro's rijden daar wel. Ook de treinen van de NS en het flexvervoer rijden volgens de normale dienstregeling. En een woning in de Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid is vannacht beschadigd geraakt door een explosie. Politie heeft daarna al een 24-jarige verdachte opgepakt. Rond 1 uur 's nachts hoorden bewoners een harde bom. De hele straat hoorde het ongeveer. Veel buurtbewoners renden naar buiten. Politie doet onderzoek en vraagt dus getuigen, mensen die echt iets gezien hebben, om zich te melden. Laatste berichtje. Na 30 jaar stopt Robert de Vos met zijn iconische gitaarwinkel en muziekschool in Hilversum. Ja, het is een hele bijzondere plek. Ook de sterren wisten hem vaak te vinden. Robert die bouwde gitaren voor niet de minste. Voor Prince, voor BZM,
11: zo.
18: Voor de Tros. Ja, het bouwen van gitaren is echt een vak, is echt een ambacht, vertelt hij.
12: Je moet een passie hebben. Gitaarbouw is niet zomaar iets. Het is eigenlijk een ambacht.
11: Kijk je moeilijk.
12: Het is niet zomaar. Ik kan iemand sneller een keuken in elkaar laten zetten, of een tafel of een stoel. Maar een gitaar, nee. Nee, daar moet je echt passie voor hebben. Want anders gaat het gewoon niet.
18: Nou, en dat heeft Robert, deze passie. Ja, nee, ik was even afgeleid door praten en gitaar tegelijk.
11: Ja, dat kan natuurlijk. Je schrok een beetje. Je dacht dat het helemaal misging.
18: Nou, ik dacht gewoon van, kan het? Is het goed verstaanbaar? Maar dat was het wel.
11: Zeker.
18: En Robert die zoekt een opvolger die de zaak wil overnemen.
11: Mooi.
18: Dus meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Daar
11: heb ik geen tijd voor.
18: Nee, jij hebt daar geen tijd voor.
11: En jij ook niet.
18: Nee, en je moet ook wel veel van gitaren weten.
11: Weet ik niet.
18: Misschien iets van Abel de Lange, onze oud-collega.
11: Oh ja. Als jij hem hebt, dan ga ik naar Jan Visser. Goeie. Dag Jan, goedemiddag.
13: Goedemiddag, jarig hè.
11: Oh, dankjewel man.
13: Ja.
11: En wat heb ik prachtig weer op mijn verjaardag.
13: Nou, dat mag je wel zeggen.
11: Zo, zeg. Ja. Zou bijna blote benen doen.
13: Ja, inderdaad, ja. Prachtig weer inderdaad, volop zon, hooguit wat sluierwolken. En het wordt vanmiddag 17 graden. En de wind is meest matig uit het zuidwesten. Mooie weer hangt samen met een hoge drukgebied boven het noorden van Frankrijk, dat onderweg is naar het midden van Europa. En de as van het systeem trekt vandaag over ons land. Ondertussen heel veel rumoer op de Atlantische Oceaan. Zeker in de buurt en boven IJsland, waar een orkaandepressie zich bevindt. Het is daar echt stormachtig weer op IJsland. En er valt in het noordwesten van IJsland, is er vandaag sprake van misschien wel een heuse sneeuwstorm.
11: Zo?
13: Nou, dat is bij ons allemaal niet aan de orde. Ook morgen is het dankzij
11: maar
13: het hoge drukgebied.
11: Maar zeg je nou even terug, want ik was even een beetje afgeleid door deze mooie slingers. Maar een sneeuwstorm IJsland, zei je dat?
13: Ja, klopt. Ja.
11: Oh, daar zit onze collega Bart Slim.
13: Ja, dat weet ik. Ja, ja.
11: Oh, maar hoe moet dat nu dan?
13: Nou ja, goed, IJsland is 3 keer zo groot als Nederland. Dus,
11: Okay.
13: Dus met andere woorden van, maar hij zal ongetwijfeld wel vandaag het een en ander hebben meegekregen. Oh. Want er is voor een groot deel code geel, code oranje van kracht.
11: Oh jeetje, ik ga hem even appen.
13: Ja.
11: Ja, oké, ga verder.
13: Ja, en dan morgen bij ons dankzij dat hoge drukgebied, ook dankzij die depressie, want die pompt namelijk veel warme lucht op vanuit het zuiden, waardoor het hoge drukgebied zich kan versterken boven het Europees vasteland. Maar dankzij dat hoge drukgebied is het ook morgen fraai weer, veel zon, in de middag iets meer bewolking en het wordt 18 tot 19 graden. En de wind is morgen meest matig en bij Texel later vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten. Op vrijdag passeert het koufront van de depressie, die dan zelf al boven de noordelijke IJszee ligt. Bij de Barentszee zelfs, bij Spitsbergen.
11: Uh-huh.
13: En bij ons gaat het dan vrijdag wat regenen, niet al te veel. Het is wel bewolkt, temperatuur nog wel 17 graden. En in het weekeinde zien we een nieuw hoge drukgebied ontstaan boven de Britse eilanden. De kern ligt boven Ierland. En dat hoge drukgebied trekt begin volgende week naar Scandinavië. Voor het weekend betekent dat overigens nog wel wat buien. De bovenlucht is nog wat koud, ook wel wat zon. En ja, lagere temperaturen op zondag maar een graad of 13 tot 14. Noordoostenwind dan. En op maandag en dinsdag is het dan weer droog, geregeld zon en ongeveer dezelfde of een fractie hogere temperaturen.
11: Oh joh, hartstikke lekker allemaal.
13: Ja, dat gaat allemaal wel, hè. Ja.
11: Mooi, mooi. De luchtdruk en de weerspreuk.
13: De barometer staat hoog, 1029 tot 1030. En de weerspreuk luidt, zwevende herfstdraden het beste weer verraden.
11: Ja, nou ja, inderdaad. Maar het beste weer wordt niet verraden, want het is gewoon zo.
13: Het is er al, ja.
11: Oh, okay. Je hebt waarschijnlijk iets gemist, maar ik heb verteld dat mijn allerliefste dochter Maaike zwanger is.
13: Oh, gefeliciteerd.
11: Ja. Ja, 32 weken, dus je hebt nog tijd om een mutsje te breien.
13: Ja, oké.
11: Ja?
13: Gaan we meteen aan de slag.
11: Oké. Tot over een uur, dankjewel Jan.
13: Fijne dag.
11: Oké, hoi.
13: Hoi.

0: je gang.
1: Dua Lipa, I Can Be The One.
2: NH. NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot 2.
3: Pim.
2: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Woensdag 14 oktober en we gaan er een geweldige dag van maken. Sterker nog, de dag is geweldig begonnen. En zeker sinds 12 uur.
1: Absoluut.
0: Want wij spelen zo met een pimpampet met allemaal actueel getinte vragen. Dan hebben we straks tussen 1 en half 2 hebben de Grannies.
1: De Grannies?
0: De Grannies, de Grannies van Amsterdam.
1: Leuk.
0: Ze gaan een vierde seizoen uitbrengen op televisie. Dat is wat. En dan hebben we ook, alsof het helemaal niks is, hebben we ook nog een zanger.
1: Ja.
0: Milan, die gaat zingen hier. En dat kunnen mensen volgen natuurlijk op de radio, maar ook op televisie.
1: Ja, hij gaat live zingen, hè?
0: Ja, hij gaat hartstikke live zingen. En er staat dankzij Bart en Hans staat een camera bovenop. Dus dat komt helemaal
1: ook
0: goed.
1: Dat nog.
0: Ja, kost nog moeite gespaard. Maarten, de selectievraag voor vandaag. Pim Pam Pet op het traditionele tijdstip 10:50.
1: Nederlanders die hebben in 2025 opnieuw minder vlees gegeten. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was daar er niet één van.
0: Oh, dat is jammer.
1: De consumptie kwam per persoon uit op gemiddeld 33,8 kilo. Dat is bijna een kilo minder dan een jaar ervoor. Dus we gaan echt minder vlees eten. Okay. De vraag is wel een gerecht met vlees.
0: Dat is de vraag.
1: Ja, dus een gerecht waar vlees in wordt verwerkt.
0: Oké, okay. En wat vind jij het lekkerste gerecht met vlees?
1: Risotto.
0: Oh ja?
1: Ja, met stukjes kip. Kippendijfilet. Lekker. Lekker mals.
0: Want risotto kan ook makkelijk zonder vlees, hè?
1: Ja, nou, niet als ik
0: al wel een beetje een carnivore.
1: Oké, okay, absoluut.
0: Oké, okay, een gerecht met vlees is de selectievraag voor vandaag. Is het de R van risotto? Nee, het is de B van Bernards. 088, 850, 51, 52. Weet je iets?
1: Ja, Jeroen is dat laatst gemaakt. Zo'n stoofpotje, zo'n Franse. Bourbillon of zo, bourgon.
0: Goed, zoek dat maar even op, want dit is het niet. Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Kom op.

0: Nick Heyman en I Promised Myself.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Het programma June tot 2 op NH Radio heeft 5 dagen per week het spelletje Pim Pam Pet. En sinds een aantal weken is dat allemaal een beetje actueel. Actueel getinte vragen maken wij er iedere dag van.
2: Ja.
0: Ik zeg wij, maar meestal doe jij het. Gisteren deed ik het. Wat is de selectievraag? Die hebben we gehad. Hè? We eten steeds minder vlees. Een gerecht met vlees, met de B van Bernards.
2: En van Boef Bourguignon. Dat moeilijk was dat woord, hè? Het gerecht wat ik bedoelde. Vond ik wel lekker trouwens. Een burrito bouillabaisse met lamsvlees. Zeg ik waarschijnlijk ook niet goed.
0: Maar je doet wel je best.
2: Maar nu komen de makkelijke. Okay. Bami, ken ik.
0: Bon.
2: Boerenkool, ken ik ook. Bloemkoolschotel, bolognese, pasta bolognese dan. En bruine bonensoep en natuurlijk de barbecue.
0: En de barbecue, ja, daar kunnen er nodige stukken vlees op. Maar wij eten steeds minder. Vlees althans. Met wie gaan we spelen?
2: Met Joyce en met Thea.
0: Daar zijn ze. Dag Thea, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jon. June.
0: Ja.
3: Gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Dank je wel, lieverd. En Joyce, ook goedemiddag.
4: Ja, gefeliciteerd met je verjaardag. En dat jij een kleindochter krijgt. Hartstikke leuk.
0: Toch, ik moet er nog helemaal wennen, maar ik denk ik gooi het eruit. Want anders is die baby die straks ineens. En ik ben hartstikke dankbaar.
4: Leuk, hartstikke leuk.
0: Mooi.
4: Voor
0: we gaan beginnen.
4: Ja.
0: Ja. Nou, nu we toch nog even. We hebben 5 vragen natuurlijk. Degene die het eerste een goed antwoord heeft. Goedgekeurd door de jury, die krijgt een punt. En de meeste punten heb je. En in ieder geval een mooie prijs. Nou, nu we het toch even hebben over die verjaardag van mij. Leuke vraag, dankjewel Maarten. Noem een verjaardagscadeau.
4: Het is zo'n letter.
0: Ja, die letter komt eraan.
4: Ja.
0: Het is de H van Hendrik.
4: Een hemd.
2: Een hemd.
0: Een hemd.
2: Ja, praktisch cadeau, Thea. Maar het kan wel.
4: Ja, misschien
2: wel
4: gewoon te winnen.
2: Tuurlijk. Oh, ja. Oké, mis mee.
4: Handschoenen, het ook mooi geweest.
0: Ja, dat is leuk, dat hemd. Nou, oké, maar goed, wel een nuttig cadeau. Vraag nummer 2, Maarten.
2: Ja, de burgemeester van Alsmeer die trekt in een brandbrief aan de landelijke politiek aan de bel. Gaat allemaal over een geplande btw-verhoging in de sierteeltsector.
0: Oh ja, met al die plantenkassen daar.
2: Ja, wordt allemaal duurder van 9% naar 21%. Ja, de vraag is een plant of een bloem?
0: Zo, van 9% naar 21%.
2: En ik vind bloemen al duur.
0: Zo. Oké, de vraag is leuker. Noem namelijk een bloem. Een bloem met de volgende letter. Oh, die is zo mooi. Het is de D van Dirk.
4: Dahlia.
0: Ja, in koor.
2: In koor, allebei een punt.
0: Hartstikke goed.
4: Oké.
0: We hebben straks een ongelooflijk leuke en goede zanger. Hij heet Milan Kirstijn. Hij gaat hier zingen en zijn single heet 1 Nacht met Jou. Maar let op, dit is de vraag. Met wie zou jij wel eens een nachtje willen doorbrengen? Een nachtje willen doorbrengen.
2: Oh.
0: Is dat dan in bed of is dat dan...
2: Dan mag je zelf invullen. Je kan ook gaan klaverjassen.
0: Oké, je kan ook een wandeling doen midden in de nacht. Oké, met wie zou je een nachtje willen doorbrengen? Het is de W van water.
4: Willem.
2: Willem, en dan bedoel je Alexander, denk ik, of niet, Joyce?
4: Willem-Alexander kan ook, ja.
2: Nou, zou ik je wat vertellen... Ik zat gisteren in de auto naar de trimsalon met Jeroen.
0: Ja?
2: Ik dacht dat ik Willem-Alexander achter het stuur zag. Kan dat?
0: Ja, tuurlijk kan dat.
2: Rijdt hij gewoon zelf?
0: Nou, dat denk ik wel. Hij bestuurt ook een vliegtuig. Maar is het zo dat er links en rechts een autootje voor zat?
2: Nee, dat dus niet. Maar ik denk, Jeroen, ik zeg, dat is de koning. Maar het kan
0: maar
2: ook mis
0: zijn.
2: Maar
0: wat voor een auto dan?
2: Ja, wel een dikke bak. Dus het zou kunnen. Het
0: zou heel goed kunnen.
2: Ja, daar hadden we een hele discussie over. Zou hij zelf auto rijden?
0: Ja, dat denk ik wel. Hij gaat wel eens uit rijden.
2: Oké,
0: maar het is wat anders dan dat hij in je bed ligt.
2: Ja.
0: Dan vraag nummer 4. Ja. Waar denk je aan bij een bruiloft? Want Paul de Leeuw is een zoektocht gestart naar stellen... die elkaar het jaarwoord willen geven. Ja, dat zag ik op zijn Instagram. Tijdens zijn concertreeks volgend jaar in Ahoy. Oké, waar denk je aan bij een bruiloft? Wordt het de M van Maarten, wordt het de J van Jeroen... of wordt het iets anders? Waar denk je aan bij een bruiloft? Het is de P van Pieter.
4: Parels. Ja, nog een parelsarmband.
2: Inderdaad, of een ketting, of in de jurk.
0: Doe jij een pareltje om?
2: Nee, doe geen pareltje om. Nee.
0: Ik heb jou wel eens gezien met een parelketting, toch?
2: Nee. Armbandje met parels.
0: Oh ja, dat is het.
2: Ja.
0: Oké. Goed, wat is de tussenstand?
2: Het staat 3-2 voor Joyce.
0: Mooi. Dan gaan we naar de laatste vraag. En het kan spannend worden.
2: Ja.
0: Zometeen op bezoek de grannies van Amsterdam.
4: Die komen daarin.
0: Ja, die komen zo meteen hier.
4: Ja.
0: Nou heb ik, ik ben er nog vol van. Ik heb eindelijk gezegd hier op de radio dat mijn dochter zwanger is.
4: Ja.
0: En samen met haar vriendje Jurien krijgen ze een kindje. Waar denk je aan bij het... Oké, Ik zeg het woord. Bij het oma-schap. Waar denk je aan? Bij het worden van oma. Gezond van lijf en leden.
4: Oh. Woord, zegt ze.
0: Gezondheid telt niet mee, maar het is wel de G van gezondheid.
4: Geluk. Ja,
2: geluk. Ja, je bent een bofkont als je een kleinkind hebt. Het is een punt voor Thea en dat betekent dat het 3-3 staat.
0: Oh, de laatste vraag is de volgende, Maarten.
2: Een plaats in Noord-Holland.
0: Ja, onze reservevraag. Een plaats in Noord-Holland. Hier komt hij. Het is de V van Victor
4: Hemdam.
2: Ja, en dat was Thea.
0: Nou, de een hartstikke blij en de ander wat minder blij. Ja, goed, dan kan er maar eentje winnen.
4: Zo is het.
0: Oké. Okay. Ik wens jullie allebei wel een hele fijne dag.
4: Ja, dank je wel.
0: Goed zo. Oké, dag. Maarten, leuk gedaan. Dank je wel.
2: Graag.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen? Dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen. King of the
0: road. Donderdagavond, Over de Top. Van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Oude schildknaap van me.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
9: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
10: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Wendel
12: en ik kom uit Volendam.
13: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
14: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
15: Ik ben Sanne
16: en ik kom uit Heelo.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 1 minuut over 1. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Politie heeft vandaag nog eens 3 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen bij de Vierdaagse feesten. De 3 verdachten komen allemaal uit West-Friesland, uit Zwaag, Horen en Avenhoorn. Albert Heijn verwacht dat de distributiecentra in de loop van vandaag weer gaan functioneren. Dat betekent niet dat alle problemen voorbij zijn. De website en de app werken nog niet en er zullen nog een tijdje lege schappen zijn. En in Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras. Ze zijn in Split voor de wedstrijd van Ajax in de Conference League en zouden wapens bij zich hebben gehad. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart en het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek deze winter.

0: met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: June tot 2.

0: 10 minuten over 1 en dit programma heet June tot 2. En dan is het 14 oktober en dan vier je verjaardag. En dan doe je ook nog een heugelijke mededeling. En dat wist ik van tevoren dat ik dat ging doen. En dat had ik ook afgesproken met Maarten. En toen dachten Maarten en ik... Ik zei tegen Maarten, het is maar 1 gast, meerdere die je dan kunt uitnodigen.
1: Ja, de echte ervaringsdeskundige, hè?
0: De grannies van Amsterdam. Ja, wat enig dat jullie er zijn.
2: Maar mogen we wel even beginnen met je te feliciteren.
0: Ja, dankjewel.
2: Verjaardag.
0: Ja, dankjewel.
2: En dat je grootmoeder wordt.
0: Ja, het is wel.
2: Granny wordt.
0: Ik word ook een granny. Oké. Okay. Ja. Goed, ik had in eerste instantie een beetje moeite ermee. Granny's, dan houdt het.

0: leven op en dan stort je in en dan takel je af. Maar ik volg jullie al een tijdje op social media en ik zie af en toe iets voorbij komen op televisie. Ik denk, nee, John, helemaal niet. Want dan zit je in de bloei van je leven, mug. Wat zie je er goed uit? En Jonita, een mug, jij hebt heel veel kleinkinderen.
1: Ja, en ik ben heel jong moeder geworden op mijn 18e. Dat was niet zo gepland. Maar achteraf heb ik er geen spijt van. En ik heb mijn kindertjes opgevoed, die werden groot. En toen werd ik oma.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, hey, ik ga gewoon weer terug. Ik ga weer baby's verschonen. Ik ga ze in badjes doen. Ik ga op ze passen.
0: Ja.
1: Dan komt dat weer terug met de ervaring die je dan zelf al hebt met je eigen kinderen.
0: Ja.
1: En die werden ook weer groot. Dat zijn nu ook dertigers, mijn kleinkinderen. En die krijgen ook weer kinderen. Dus ik heb een oudste kleinkind, een meisje, Coco, van 36. Die heeft alweer 4 kindjes, waarvan de oudste bijna 12.
0: Zo.
1: En toen werd ik weer teruggezet. En dat is eigenlijk wel leuk. Dus je verzandt niet in een situatie dat je denkt van, nou,
0: nee,
1: ik doe niet meer mee in het proces.
2: Nee, haar familie is een dorp, hè?
0: Ja,
2: echt.
0: Ja. Oh ja, maar dat kan me zo voorstellen. Ik vind het ongelooflijk leuk dat jullie er zijn. Want met elkaar, jullie 4 grannies, jullie zijn ook gewoon een dorp met elkaar. En dat maakt het zo ongelooflijk bijzonder. Ook heel veel liefst voor Lorraine natuurlijk, die op dit moment thuis is.
2: Ja.
0: Ze heeft haar pols gebroken. En Tonneke is in Marokko, want daar is een van haar kinderen getrouwd.
2: Haar zoon.
0: Haar zoon, ja. Lieve meiden. Ik blijf meiden zeggen, want jullie zijn zo jong van lichaam en geest. Het succes van de grannies van Amsterdam. Oh, ja? Ja, je hebt genoeg meegemaakt, hè? Op lichamelijk gebied, Jonita.
2: Ja, dat wel.
1: Maar
2: ja.
1: Ondanks dat, hè?
0: Ja, altijd positief.
1: De hele middag winkelen.
0: Ja.
1: Want ik moet zeggen, ik moet nu even zitten, hoor. Ik moet even een kopje thee.
0: Ja.
2: Ach ja.
0: Ja, maar Jonita, we gaan het niet hebben over de tegenslagen die jij achter de kiezen hebt. Want daar heb ik het een en ander over gelezen. Ik goh, sommige mensen krijgen werkelijk alles. Jij bent eigenlijk de bedenker van dit hele verhaal.
2: Ja,
0: jullie zijn al heel lang vriendin.
2: Ja.
0: Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, die de podcast nog niet beluisterd hebben, die de serie nog niet gezien hebben bij Max. Hoe zou je de grannies van Amsterdam omschrijven?
2: Als, hoe zal ik dat nou zeggen? Als 4 vriendinnen inderdaad, die elkaar heel lang kennen, die nooit zo close waren. Wel close, maar door dit programma zijn we natuurlijk veel meer, ook veel meer tijd met elkaar doorgebracht. Dus, ik weet het niet. We zijn op een of andere manier 4 hele sterke personalities.
0: Ja.
2: Alle 4.
0: Ja.
2: Maar we zijn ook alle 4 heel erg positief. Ook heel erg van, het is verschrikkelijk, maar ga door.
0: Ja.
2: Probeer er wat van te maken. Lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen wel. Lukt het mij niet, dan komt Mug me wel helpen. Of nu dat Lorraine dus inderdaad een zeer gecompliceerde pols heeft gebroken. Proberen we haar weer op een of andere manier. Ja, ik weet het niet. Het is zo gegroeid. We zijn inderdaad ook een dorp geworden.
0: Ja.
2: Een dorpje.
0: Maar jullie wonen niet bij elkaar, hè?
1: Dat dichtbij.
2: Dat had ik wel gewild. Dat heb ik altijd vanaf mijn 14.
0: Maar waarom ga je niet bij elkaar in een of andere leuke verbouwde boerderij zitten?
2: Omdat je dan het volgende probleem krijgt. Ja, we zijn Amsterdammers.
0: Ja.
2: En als je op een boerderij en je kan niet meer rijden. Je kan niet naar buiten lopen om een kopje koffie te halen. Je kan niet naar buiten lopen om even met mensen te...
1: Je hoort niet de tram meer voorbij komen.
2: Nee. Ja, dat is wel een dingetje.
0: Dat snap ik. En sommige mensen moet je ook niet meer verplaatsen. Mug, jij bent de nuchtere Amsterdamse spil. En jij hebt Jouwenita eigenlijk altijd geholpen. Ook een beetje met rijles, hè, in het autootje van de...
1: Ja, dus moest maar even wennen, maar ze had het zo door.
0: Ja, maar weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Dat jullie elkaar werkelijk altijd aanvullen. Nooit ruzie in de tent, Mug?
1: Nee, ik heb eigenlijk nee. Met Jouwenita zeker niet. Nee, ik heb wel eens een keer een woordenwisseling met Lorraine gehad. Maar dat kwam ook omdat ik me niet kon voorstellen hoe zij nou precies in elkaar zat en hoe ze reageerde. En toen ben ik daarover na gaan denken. En toen heb ik haar bij me uitgenodigd. Toen zei ik, moet je luisteren, Lorraine. Ik heb eens even over ons nagedacht.
0: Ja.
1: Maar dit gaat niet meer gebeuren.
0: Nee.
1: Want ik weet nou wat jou dwars zit en wat jij in je rugzakje hebt. En daar gaan we gewoon rekening mee houden, claro.
0: Ja.
2: Ja, we bespreken wel alles.
1: Alles, ja. Hoor.
2: En natuurlijk zijn er af en toe wel momenten dat je denkt van, jeetje, Mina, hou eens een keer op. Maar dat bespreken we ook.
0: Ja.
2: En je blijft niet boos gewoon.
0: Nee. Weet je wat nou zo mooi vindt aan de serie? Er is geen script.
2: Nee.
0: Jullie doen maar wat.
2: We doen
0: het is Maarten en ik, wij doen het iedere dag maar wat.
2: Ja, echt zo, we doen maar wat.
0: Ja, maar dat
2: gooi
0: is wel een groot succes.
2: Wij gaan wel door of zo. Nee, gescript zou niet werken bij ons.
0: Nee.
2: Dat werkt
0: jullie,
2: niet.
0: Vallen niet te scrippen.
2: Nee. Vallen sowieso niet op scrippen, maar ik bedoel, stel voor dat je je aan moet houden.
0: Nee. Nee,
1: voordat
0: niet
1: jij ineens een soort Ank van der Moer wordt. Nou, dat zou ik niet aan kunnen wennen.
2: Dat gaat me echt niet.
0: We praten zo meteen verder. Want de serie is echt een heel groot succes. Sterker nog, in het buitenland is ook interesse. Daar komen we zo meteen op terug. Ja, ik zou eigenlijk een plaat willen draaien die typerend is voor jullie vriendschap.
2: En dat is?
0: En dat weet ik niet. Ik heb hier staan, Etilia Romli in Hemel en Aarde. Is dat goed? Of hebben jullie een plaat waarbij je gewoon altijd met z'n allen, met z'n vier uit je dak gaat?
1: Van jou.
2: Wat heb ik?
1: Friends.
2: Friends.
1: Ja, jij had altijd een lievelingslied.
2: That's what friends are for?
1: Ja, that's where
0: friends are for. What friends are for. Dit doe ik natuurlijk allemaal heel last minute, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou weet je, ik draai hem straks even aan het einde. Dan doe ik nu even Etilia, want dat is makkelijker. En dan hebben we straks That's What Friends Are For. Ze zijn hier met z'n tweeën. Twee van de vier grannies uit Amsterdam. Ach, het is nu al leuk. Johanita en Mug in June tot 2 op NH.

0: Verder van Edcilia Rombly. En wij praten verder met de grannies. En ik vind het echt werkelijk een feestje dat ze er zijn. Tonneke is er niet bij. En die zit in Marokko, want haar zoon is getrouwd. Ja. En heel veel beterschap voor Lorraine, want die heeft een gecompliceerde polsbreuk.
1: Ja.
0: Maar hier zijn wel Johanita en Mug niet te vergeten. Schrikken jullie Mug als een van jullie iets mankeert?
2: Ja, op onze leeftijd wel. Weet je, dat had ik vroeger helemaal niet. Want dan was het een griepje of het was weet ik wat. Maar nu moet je toch met andere dingen rekening houden. Ik ben zelf gelukkig tot nu toe gevrijwaard.
0: Ja.
2: Maar ik moet echt wel, ik moet echt Johanita 's ochtends horen.
0: Ja.
2: En als ik er niet hoor, ja, dan niet dat ik meteen in paniek ben. Maar dan denk ik, nou, ik rijd er even naartoe of ik ga wat doen. Maar ik moet wel weten hoe het met haar gaat.
0: Ja.
1: Maar dat doe ik al 4 jaar lang, hè? 4 jaar lang elke ochtend stuur ik een appje tussen 8 en 9.
0: Of nee, naar in de groepsapp.
1: Naar 25 mensen inmiddels. Zo. En bijvoorbeeld, het is een keer voorgekomen ook met Tonneke. Als ik dan om 9:30, 10:00, 10:30, 11:30 niks terug hoor. Ja. Het is alleen maar een duimpje of een hartje of wat dan. Dan denk ik, oh, ik ga even bellen.
0: Ja.
1: Een beetje, het is begonnen met in de coronatijd.
0: Ja.
1: Een beetje als controle om te kijken of je nog leeft.
0: Ja,
1: daar komt het.
2: En het werkt fantastisch.
1: Ja, het werkt fantastisch.
0: Nou, jullie hebben met Jocelyn natuurlijk ook groot verlies meegemaakt. Dus ik snap dat je dan toch gewoon banger wordt.
2: Ja.
0: Zijn jullie eigenlijk bang voor de dood?
1: Ik wel.
0: Ja.
2: Ik niet.
1: Nou, in zoverre.
0: Jij niet, Mug?
2: Nee.
1: Oh. Ik wil gewoon. Nee, maar ik wil.
2: Nee,
1: gewoon.
2: Ik hoop dat ik als. Ik heb mijn moeder de laatste 20 jaar van haar leven bij mij in huis gehad. En ik heb gezien hoe vredig. Ja, ik wil niet zeggen en hoe tevreden, maar heel vredig mijn moeder ingeslapen is.
0: Ja.
2: Ik ben er niet echt bang voor.
0: Nee, Johanita, jij wel, maar je hebt het nodig achter de rug.
1: Ik ben bang dat ik iets mis eigenlijk.
0: Oh ja, dat herken ik wel. Dat je dat fear of missing out, dat je denkt het is zo
1: leuk te praten daarboven en dan kan ik niet meekletsen. Nee, nee. Het lijkt me echt niet leuk.
0: Nee.
1: Want opeens ben je er niet meer. Ja, dat weet je dan zelf niet meer.
0: Maar we houden het positief. Want daar gaan we niet vanuit. Want jullie staan echt in de bloei van jullie leven.
1: Ja.
0: Dat kunnen wij zien op televisie. Dat horen we in de podcast. Er komt een 4e serie aan.
1: Ja.
0: Hoe druk zijn jullie er eigenlijk mee?
1: Nou, best wel.
2: Best wel, hoor.
1: Ja, best wel.
2: Want ik heb ook nog 2 keer in de maand sta ik op een marktje.
0: Oh ja.
2: Een heel klein marktje.
0: Doe je er ook nog bij?
2: Doe ik er ook nog bij. En dan komen er allemaal
1: een week mee bezig.
2: Van alle kanten opdrachten, weet je wel. En dan soms haalt het wel mijn hele schema in de war.
0: Ja.
2: Maar nu houden mensen er rekening mee. De mensen van de podcast hebben gezegd, we doen de podcasten in de week dat jij geen markt hebt. Dus dat scheelt al enorm.
0: Ja. Johanita, had je dit ooit gedacht?
1: Nee, niet echt.
0: Al dit
1: het
0: succes?
1: Het gekke is dat ik er ook helemaal niet over nagedacht heb. Het was gewoon leuk. Ik zag ons als groep en ik denk, oh, er moet een camera op, want het is te gek voor woorden. Met het idee van, als het leuk is, is het leuk. En als het niet leuk is, is het een leuk document voor later. Nou, het is nu later, maar dat het zo'n succes zou worden? Nee,
0: nee, nooit want gedaan. In België hebben ze zelfs de rechten gekocht.
1: Ja, ja, ja.
0: En er is voor de rest ook belangstelling verder in het buitenland. De Verenigde Staten, geloof ik, die willen onze grannies.
1: En Spanje.
0: Oh. En Spanje ook nog.
2: Maar ik wil niet dat Trump een fan wordt.
1: Hoor. Nee, jij gaat mijn koffie drinken. Hallo.
0: Nee. Maar hoe worden jullie daarin meegenomen?
1: Nou ja, het is natuurlijk allemaal heel nieuw. En dit komt omdat we een grote internationale prijs hebben gewonnen.
0: Gefeliciteerd nog.
1: Voor het beste format van 2026 van Europa.
0: Ja.
1: En opeens werd iedereen wakker, geloof ik. Ik weet het niet. Het is leuk. Het blijft leuk. En het gekke, we hebben ook nooit dat we denken van, maar zullen we het nou eens af hebben? Want doe maar wat zo.
0: Nee, ik heb wel het gevoel, even tot slot, dat jullie met deze serie en met die podcast, dat jullie wel iets willen bereiken. Dat je iets uit wil dragen, Mug.
2: Ja, nou, dat mensen niet bij de pakken neer moeten gaan zitten als ze ouder worden. En zich heel langzaam moeten terugtrekken uit het leven. En dan eindigen achter de geraniums. Het is zo jammer. Dat moet je gewoon niet doen. En je kan het met hele kleine dingen doen. Je wordt lekker lid van je buurthuis. Wij hebben in Zuid ook een enig buurthuis waar altijd mensen komen, waar je een kopje koffie kan drinken, waar je een lunch kan doen. En het hoeft dus niet.
0: Nee.
2: Dus hou je ogen en je oren open en pik de dingen eruit die jij nog leuk vindt.
0: Ja.
1: We hebben ook maatschappelijk wel.
0: Mooi trouwens, Mug.
1: Ja, we hebben maatschappelijk iets opengetrokken, hoor. We krijgen zoveel mooie berichten van mensen die tegen mij zeggen bijvoorbeeld van, ik heb ook een herseninfarct gehad en ik zag het niet meer zitten en ik wilde het niet meer lopen. Maar jij zegt altijd van doorgaan en probeer het. En dat doe ik. Ja. Andere mensen die ook de beta-blokkers hebben verminderd. Ja. En nu is die vrouw opeens weer een stuk beter.
0: Ja.
1: Dus
0: mensen zijn vrolijker worden.
1: Dat zijn allemaal dingen die hebben we toch nooit van tevoren kunnen bedenken.
2: En dat 70% van onze fans rond de 40 is.
0: Ja. Nou ja, goed, er zit er eentje tegenover je. En Jelmer, die de vorige keer natuurlijk naar beneden kwam om met jullie op de foto te gaan, die zei, oh, ze zijn er weer. En ik hoor het boven ook inderdaad op de redactie. En ik hoor het zelf bij mijn kinderen ook.
1: Ja.
0: En hoe mooi is dat?
1: Ja,
0: dat je gewoon ergens in de 70, begin 80 bent, dat je gewoon op televisie komt met een serie De Grannies van Amsterdam.
1: Ja.
0: En dat je allemaal van die hele jonge fans hebt. Nee, fantastisch.
1: Ja, fantastisch.
2: Geweldig.
1: Ja.
0: Ik vond het geweldig dat jullie er waren.
1: Dankjewel.
0: We gaan nog even jullie plaat draaien. De plaat van jullie vriendschap.
2: Ja.
1: Mogen wij jou wat overhandigen?
0: Ja, tuurlijk. Maarten, ga je dat ophalen? Anders moet ze van de stoel springen.
1: Oh ja.
0: Vind ik ook een beetje.
1: Want je bent jarig.
0: Ja, ik ben hartstikke jarig.
1: Dus hebben we bedacht, daar hoort een cadeautje bij.
0: Nou, super lief.
1: Van de Grannies.
0: Mag ik dat nu uitpakken?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik hoop ook.
0: Nou, maar wat schattig. Er zit ook een hele mooie poes bovenop.
2: Ja.
0: Wat enig, wat prachtig ingepakt.
1: Nou, dat
0: okay. Oh, ik krijg een cadeautje van de Grannies. Ik vind het wel mijn cadeau zal dat jullie er zijn.
1: Ja, okay. Nee, bij jaar.
0: Okay. Jullie zitten wel lekker aan de appeltaart, hè? Ik heb jullie wel in de watten gelegd. En er komt zometeen nog een ongelooflijke leuke zanger. Wat is dit? Het is een hele mooie doos. Prachtige kerstverpakking al.
1: Ja,
0: een espresso set met een kopje.
2: En een schoteltje.
0: Oh, dit is schattig. Is dit wat je normaal op de markt verkoopt, Mug?
1: Nee hoor, nee.
0: Wat enig.
2: Ik verkoop alleen maar Indisch eten.
1: Het is van ons, alle vier, dus van de Grannies.
0: Nou, dit vind ik enig. Ik hoop dit een keer ook met jullie hier te kunnen drinken. Maar ja, dan.
1: Nou, dan halen we er nog wat twee bij.
0: Ja, dan halen we twee bij. Ik dank jullie wel voor de komst hier naartoe. En ik ben blij dat de taxichauffeur hier ook lekker nog aan de appeltaart zit.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik vind het heel erg schattig. En dit komt nu alvast in de kamer. Het is nog geen kerst, maar dit gaat er staan. Dank je wel. Ik vind het enig.
2: Okay.
0: Hartstikke leuk.
2: Bij je volgende appeltaart.
0: Ja, oh ja. Komen jullie weer terug in het nieuwe jaar? Blijf gezond, hè, meiden?
2: Ja, komen we weer terug.
0: Oh, dan kan ik jullie een foto van de baby laten zien.
2: Ja.
0: Enig, ze zijn hier. 5 december als mee zit. Ah, ik hoop een andere dag. Dit is Dead for Friends and Four.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
5: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
7: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
13: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuw-Sloten.
14: Frans Kuil uit Volendam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Drie minuten over 1:30 in Enkhuizen is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
16: Succes in de chaos.
17: Ja, nou, de politie heeft vandaag nog eens 3 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen bij de Vierdaagse Feesten. 3 verdachten komen allemaal uit West-Friesland, uit Zwaag, Horen en Avenhoorn. Bij die schietpartij kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. Dat was op 21 juli, vlakbij die Vierdaagse Feesten. Een Amsterdamse stichting die met subsidiegeld kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om de stichting Be Okay die in de wijk Nieuw-West actief is. Vorig jaar streken ze bijna 2 miljoen euro op aan subsidiegeld van de gemeente Amsterdam. Politie en justitie kwamen de stichting op het spoor na een groot onderzoek naar een administratief kantoor uit Amsterdam. Dat kantoor wordt ervan verdacht in een aantal jaar tijd 38 miljoen euro te hebben witgewassen. Albert Heijn verwacht dat de distributiecentra in de loop van de dag weer functioneren. Dat is goed nieuws, maar het betekent niet dat alle problemen direct voorbij zijn. De website en de app werken nog niet en producten als groente, fruit en zuivel zijn lastiger verkrijgbaar. Het verschilt ook per dorp, stad of winkel, maar de komende dagen kunnen we wel te maken hebben met lege schappen. Buschauffeurs en kantoormedewerkers in het streekvervoer, ja, die voeren vandaag actie. Ze hebben het werk neergelegd, ze willen een betere cao afdwingen. Ja, in Noord-Holland rijden daardoor maar beperkt bussen. En daar moeten reizigers zich in allerlei bochten wringen om toch op hun bestemming aan te komen.
18: Wat een gepuzzel.
19: Nou ja, je weet het. En ik vind staken een mooi recht. Dus ik vind het eigenlijk op zich prima. Alleen niet handig voor mij nou in dit geval. En voor heel veel mensen niet. Maar ik snap het wel.
17: Ja, ik snap het wel. Nou, een sympathieke reiziger in Amsterdam wordt trouwens niet gestaakt. Want het stadsvervoer valt niet onder het streekvervoer. Laatste berichtje. Het is de week van het praatje.
16: Oh, dan kunnen we weer kletsen zometeen.
17: Dat moet ik niet tegen jou zeggen misschien. Nou, de initiatiefnemer, Roderick Schaapman, die stond vanochtend op het Stationsplein in Haarlem. Ja, hij wil mensen eigenlijk helpen om gewoon contact met elkaar te leggen. Veel mensen vinden dat een beetje eng in deze tijd, waarin iedereen haast heeft en een koptelefoon op heeft of naar zijn telefoon zit te kijken. Maar die angst is eigenlijk nergens voor nodig, zegt Roderick.
12: De meeste praatjes duren maar tussen de 1 en 3 minuten. Dus we moeten niet zo bang ervoor zijn en gewoon beginnen. Dat is eigenlijk wat we proberen uit te dragen. En als je het dan doet, dat hebben we ook onderzocht met de Vrije Universiteit van Amsterdam, dan op de dagen dat we praatjes maken, voelen we ons gelukkiger, minder eenzaam, hebben we meer zelfvertrouwen en meer vertrouwen in de ander. Nou, ik noem het gewoon een wondermedicijn. Het is nog gratis ook.
17: Ha, zo is dat. Mooi omschreven van Roderick Schaapman, de initiatiefnemer van de Week van het Praatje. En dat levert dus nogal wat op.
16: Helemaal goed, Barbara Mulder. Uitstekend gelezen met 20 mensen om je heen.
17: Ja, dat valt niet mee. Ja, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
16: Dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. En daarna gaat het feest gewoon door hier.
14: Vanmiddag is het zonnig en droog en de temperatuur komt uit op 17 graden. De wind is meest matig uit het zuidwesten. Donderdag opnieuw vrij veel zon, maar in de middag ook wat bewolking. Blijft wel droog en de temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. De wind neemt iets toe uit het zuiden tot zuidwesten. Op vrijdag komt er meer bewolking en kan er ook wat regen vallen.

0: Seven Wonders van Fleetwood Mac. En ik zei het al, het feest gaat door. We hebben twee van de vierder Grannies hier gehad in de studio, die heerlijk in de kantine nog even lekker blijven hangen. Met hun taxichauffeur, er zitten collega's. Want wij hebben een hartstikke leuke gast die waanzinnig kan zingen, die nu nog tijd heeft om te komen. Over een paar jaar kan ik hem niet meer strikken.
1: Nou, Milan Christijn,
0: goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat ontzettend leuk dat je er bent.
1: Ja, mega.
0: Ja, we hadden een paar weken geleden de pubquiz van ons werk. En Milan komt zingen. Ik denk, ken Milan niet. Maar nu kent iedereen Milan.
1: Ja, het gaat wel goed, ja.
0: Het gaat hartstikke goed. En je komt uit Callantsoog, je bent 21. Ik zag zelfs dat je onlangs bij Edwin Evers was.
1: Ja, ook. Ja. Dat was denk ik 2 weken geleden. Oh, ik was wel zenuwachtig, hoor. Maar ja. Ik was er wel.
0: Ja. Hey, even voor de mensen die jou nog niet kennen. Je bent hartstikke hard bezig. Het timmeren aan je carrière. Je hebt een contract afgesloten bij onze bovenburen. Bij Universal.
1: Ja.
0: Hoe sta je erin op dit moment?
1: Ja, heel goed. Het gaat echt supergoed. Het is, met de streams gaat het goed. Met de bekendheid gaat het goed. De optredens die blijven maar komen. Het is gewoon een soort waanzinnige waanzin waar je in leeft of zo.
0: Ja, die streams zijn ook overweldigend, hè?
1: Ja, dat is heel leuk om te zien, ook bij te houden. Ja. Elke dag weer.
0: Oh, en ik zie je ook helemaal stralen. Ja, maar je hebt ook daadwerkelijk gewoon een studie gedaan, bouwkunde. Maar er komt niks van, zo te horen.
1: Nee. Ik ben niet zo'n kantoormens. Ik ben daar veel te druk voor. Ik zit hier al te popelen op mijn stoel om lekker te gaan zingen zo. Maar het is gewoon... Nee, ik kan dat gewoon niet. Ik hoef dat niet.
0: Nee. Hey, nou heb jij een droom. En dat heb ik je al eens eerder horen zeggen in een interview.
1: Ja.
0: Waar wil je naartoe?
1: Ja, dat voor elke zanger is dat zo. Hè? De Ziggo Dome.
0: Ziggo Dome, ja. Ja, en op welke termijn denk je dat we kunnen bereiken?
1: Ik heb 10 jaar geleden, dat was 2022, heb ik voor mijzelf gezegd, ik sta over 10 jaar wil ik er staan. Dus 2032 hoop ik er te staan, maar dat is gewoon heel hard aan de weg timmeren. Ja.
0: Want hoe doe je dat? Want behalve dat je hier natuurlijk bij Universal een contract hebt ondertekend, hè, krijg je daar natuurlijk steun van, die gaan voor je de boer op. Maar je moet zelf ook hard aan werken. Hoe pak je dat aan dan?
1: Ik krijg heel veel steun van mijn ouders, dat wel. En van mijn vrienden en gewoon de mensen om me heen. En het is inderdaad wel hard werken. Mensen denken wel vaak dat het gewoon alleen een half uurtje zingen is. Maar het is gewoon alles eromheen. Dat is gewoon waar je het meeste tijd in doorbrengt.
0: Ja.
1: En dat gaat me eigenlijk wel goed af. Ik heb geen werk hiernaast, dus ik kan me volledig focussen. Nee.
0: Je begon in de kroegen van Callantsoog. En ondertussen trek je door het land met verschillende optreders. En ga je nu ook voor ons zingen? Want je hebt 11 september een nieuwe single uitgebracht.
1: Ja.
0: Ja!
1: Hierboven, hè? Hierboven.
0: Ja. Ja! Vertel, hoe heet die?
1: 1 nacht met jou.
0: Ja. Nou, die nacht is niet met mij, maar waar gaat het over?
1: Oh, helaas. Nou, daar ga ik weer op.
0: Nee, joh, je komt een kind wezen.
1: Nee, het gaat over 1 nacht met iemand en dat eigenlijk niet genoeg is. Nou, nee. Dat hebben we allemaal wel een keer meegemaakt,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, is een beetje autobiografisch?
1: Ja, eigenlijk wel, hoor.
0: Ja, hoe zit je in de vriendinnen of vrienden?
1: Ik ben nog single.
0: Je bent
1: nog helemaal vrij.
0: Oh, en dan ga je zingen 1 nacht met jou.
1: Ja.
0: Nou, hier zitten wat collega's die waarschijnlijk net een paar jaar te oud voor je zijn. Maar goed, Universe heeft jongere meiden. Jij gaat zingen. Milan Christijn, allerlei lieve collega's en de Grannies die zitten in de kantine. Maar voor de rest ben je ook live te zien bij ons op televisie.
1: Ja, super vet.
0: Ga zingen en kom daarna nog even terug.
1: Ja, leuk.
0: Mooi. Denk om het afstapje. Want live zingend bij ons op de radio. En niet te vergeten, ook op televisie. Hij komt uit Callantsoog. Hij is 21 jaar oud. Hij heet Milan Christijn. Hou zijn stem en niet te vergeten zijn naam in de gaten. Want dit gaat echt wat worden. Zo weet ik ook nog wel dat ooit Wolter Kroes begon. Toen was die Wolter Kroes nog helemaal niks. Nou, we hebben hem grootgebracht. En Milan, dat gaan we ook doen met jou. Milan Christijn, 1 nacht met jou. Daar komt-ie.

0: super gaaf. Echt, wat dat betreft hoop ik dat heel veel mensen hiervan genoten hebben. Mag ik nogmaals vanuit de kantine, daar hebben de mensen thuis niks aan. Een daverend applaus voor Milan Kerstijn. Ja, dit is echt superleuk. Er zitten ook twee wereldberoemde dames in de kantine. De Grannies van Amsterdam.
1: Dat meen je niet?
0: Ja, daar zitten ze met z'n tweeën. Ja.
1: Wat gaaf.
0: Ik denk dat je met hun nog even moet kletsen. Om gewoon op die manier uit te vinden hoe je dan beroemd wordt.
1: Ja.
0: Want zij hebben echt een waanzinnige serie, de vierde serie. Ze gaan naar het buitenland binnenkort.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft denk ik, heb jij die droom ook? Buitenland? Of wil je hier beginnen?
1: Nou, ik vind toch een lekkere Spanje vind ik wel lekker, hoor. Oh, maar ik denk wel dat ik me lekker wil vestigen eerst in Nederland. Daar gewoon alle Nederlands overnemen en dan pas gaan verder gaan kijken dan dat, hoor.
0: Ja, hey, en zo'n contract bij Universal helpt je natuurlijk wel. Wat is dan het moment dat je dat beslist om te gaan tekenen?
1: Daar ging wel wat vooraf, hoor. Ik had een manager ontmoet en die zei eigenlijk heel snel van, joh, ik ga je naar Universal brengen. En toen dacht ik van, ja. Weet je wel, verzin nog eens wat. En toen eigenlijk dacht ik daarna wel van, joh, dit wordt gewoon realiteit. En we zijn op een gesprek geweest en ze hebben me zo overtuigd van wat ze allemaal willen.
0: Wat zeiden ze tegen je?
1: Ja, wij gaan jou de Milan Kerstijn maken die jij wil worden.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, ja.
0: En wat zeg je dan terug op dat moment?
1: Niks. Je bent sprakeloos.
0: En dan rij je naar huis en dan bel je je ouders. Hoe gaat zoiets?
1: Ja, euforisch. Het is niet normaal zo'n gevoel. Die zijn natuurlijk altijd trots. Mijn vader is wat formeler en mijn moeder die gaat helemaal uit het dak.
0: Ja.
1: Dat is wel heel leuk. En het is gewoon, je bent met trots kan je het vertellen en ze zijn ook super trots.
0: Ja, echt geweldig.
1: Ja.
0: En je hebt getekend bij Universal. Dit is jouw nieuwste single, Eén Nacht Met Jou. Wat kunnen we nog meer van je verwachten? Wanneer een nieuwe single, een album, weet ik veel, Ziggo Dome. Oké, dat duurt nog even.
1: Ja, dat duurt nog even. Maar we hebben alle tijd. Ik ben nog vrij jong. Dus,
0: 21.
1: En er komen...
0: Weet ik ook nog wel dat ik 21 was, een tijdje geleden.
1: Ja. Ja, dat is een leuk moment, hoor, in je leven. Maar ik ben hier heel vaak boven, lekker in de studio. Er komen echt hele leuke dingen aan. Dus er ligt al heel veel op de plank.
0: Wanneer?
1: Mag ik niks zeggen, maar ja, dat... Wanneer? Ja, ik denk dit jaar nog.
0: Oké, maar je diploma bouwkunde, dat blijft ergens in een bureau laten.
1: Ja, die raak ik nooit meer aan.
0: Nee, precies. Hey, geweldig dat je er was, Milan Kerstijn. En goed, je single gaan we gewoon lekker meedraaien. Eén nacht met jou. En zodra je iets meer kan melden, alsjeblieft, stuur me een appje.
1: Ja, zeker, ga ik doen.
0: We zitten er bovenop, hè? Want wij gaan jou ook groot maken.
1: Ja, nou, tot de volgende keer weer dus.
0: Okay, absoluut. Milan Kerstijn, dankjewel.

0: Robert Cravens en Right Next Door. Wat een feestje was dat net met Milan en daarvoor met de Grannies. Echt onvergetelijk.
1: Ja, fantastisch. Heb je je jaren gevoeld?
0: Oh, ik vond het zo leuk, een verjaardag. En dat begon naar boven toen ik een lief cadeautje kreeg van Barbara en Bart Schutte. En toen kwam jij er nog eens overheen. En Sef en David die al die slingers hadden opgehangen, ballonnen opgeblazen. En jou met je onvergetelijke cadeau.
1: Ja, graag gedaan. Ja, ik ben blij dat je je jarig hebt gevoeld.
0: Ik ga niet meer weg, denk ik. Want de granny zit er nog heel leuk met Milan en met Jelma en met Patricia aan mezelf gebakken appeltaart.
1: Gezellig, we schuiven graag aan, toch?
0: Gaan we doen. Wie is er morgen, Maarten?
1: Ja, nog een cadeautje. Treintje Oosterhuis heeft een boek geschreven, want ooit had zij plankenkoorts.
0: Oh, en daar schrijft ze over. Wist het niet. Oké, morgen Treintje Oosterhuis.
1: Ja.
0: Lieve Maarten, dankjewel voor alles. Zometeen hebben wij natuurlijk Goedemiddag met Nick.

0: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen? Dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen. King of the
0: Road. Donderdagavond, Over de Top. Van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Oude schildknaap van me.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
6: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
7: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
6: Vertel, we helpen je verder.
5: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
8: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50. Voordeeluitjes.nl.
9: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
11: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
12: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
13: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
14: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
15: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.

0: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Amsterdamse stichting die met subsidiegeld kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek. Dat schrijft de Telegraaf vanmiddag. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen bij de Vierdaagse feesten. Die verdachten komen allemaal uit West-Friesland, Zwaag, Horen en Avenhoorn. En Albert Heijn verwacht dat in de loop van de dag de distributiecentra in ons land weer functioneren. Dat is goed nieuws, maar nog niet alle problemen bij Albert Heijn zijn voorbij. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
4: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
5: En het weert ook veel geluid.
4: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Hey Remo!
11: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
13: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft.

Er is Tella Lefty bij NH met Boston. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de woensdagmiddag van NH. Hoe zit het met jou? Ben jij een groot stroopwafeleter? Hou je ervan? Och, ik vind ze zo op z'n tijd best wel lekker. Vandaag de dag is in de supermarkt maar weinig zo goedkoop als een pakje stroopwafels. Bij de Dirk bijvoorbeeld kun je ze scoren voor maar 38 cent. En bij de Aldi voor 39 cent. En bij de Jumbo voor 42 cent. Ja, supermarkten concurreren elkaar de pan uit. En veel bakkers vinden dat niet oké. Nee, die zijn er zelfs een beetje boos over. Ja, want een goede stroopwafel kost nou helemaal gewoon geld. Zo is het ook. Liedjes over zoetheid. Kom maar door 088 850 51 52.

Afraid of the Dark. Dan zou ik niet op pad gaan zonder zaklampje als je donker bent, als je bang bent voor donker. Vandaag de dag is in de supermarkt maar weinig zo goedkoop als een pakje stroopwafels. Bij Dirk kun je ze scoren voor maar 38 eurocenten, bij de Aldi voor 39 eurocenten, bij de Jumbo voor 42 eurocent. Supermarkten die concurreren elkaar de pan uit. Stroopwafels zijn echt ontzettend duur, hè? Ben je wel eens in Amsterdam geweest bij zo'n stroopwafeltentje? Ja, dat kosten ze volgens mij wel 5 of 6 euro per stuk, durven ze voor te vragen. Maar dat schijnen ze wel heel goed te zijn. Liedjes die gaan over zoet zijn. Dankjewel. Deze kan binnen. Hoor je niet zo vaak bij ons. Maroon 5, hoor je. Met Sugar bij NH.

0: ABC bij NH met Poison Arrow. Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dag Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Je hoort hoe de concerten van Harry Styles leiden tot inflatie in ons land.
2: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vanGoghenRembrandtinAmsterdam.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Ik ook niet.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
13: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Ik ben Marie Claire uit Bossen, Lommeren, Amsterdam.
15: Ik ben Gerard van der Top, burgemeester van Hilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Minuten over 2:30 momenteel in Akersloot is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Amsterdamse stichting die met subsidiegeld kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek. Dat schrijft de Telegraaf vanmiddag. Het gaat om de stichting Be Okay die in de wijk Nieuw-West actief is. Vorig jaar streken zij bijna 2 miljoen op aan subsidiegeld van de gemeente Amsterdam. Politie en justitie kwamen de stichting op het spoor na een groot onderzoek naar een Amsterdam administratiekantoor. Dat administratiekantoor wordt ervan verdacht in een aantal jaar tijd 38 miljoen euro te hebben witgewassen. De politie heeft vandaag nog eens 3 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Bij die schietpartij kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De 3 verdachten komen allemaal uit West-Friesland, uit Zwaag, Horen en Avenhoorn. Het was op 21 juli, vlakbij die feesten dus. Buschauffeurs en kantoormedewerkers in het streekvervoer voeren vandaag massaal actie. Zij hebben het werk neergelegd. Ja, met die staking willen ze een betere cao afdwingen. In Noord-Holland rijden dus maar beperkt bussen. Reizigers die moesten zich vandaag en ja, vanochtend en nu nog steeds in bochten wringen om toch nog op de bestemming te komen.
17: Wat een gepuzzel.
18: Nou ja, je weet het. En ik vind staken een mooi recht. Dus ik vind het eigenlijk op zich prima. Alleen niet handig voor mij nou in dit geval. En voor heel veel mensen niet. Maar ik snap het wel.
1: Ja, ik snap het wel. Dat was dus wel een sympathieke, invoelende passagier, wou ik zeggen. En goed om te weten, het stadsvervoer in Amsterdam valt niet onder het streekvervoer. Dus bussen, trams en metro's, die rijden daar wel. En het is de week van het praatje, je hoorde dat eerder al. De initiatiefnemer, Roderick Schaapman, ja, die stond vanochtend op het Stationsplein in Haarlem. Hij wil mensen helpen om zomaar contact even met elkaar te leggen. Veel mensen vinden dat best eng, want ja, het is een tijd waarin iedereen haast heeft, of een koptelefoon op, of iemand staart naar zijn telefoon. Maar die angst is nergens voor nodig, zegt de initiatiefnemer.
11: De meeste praatjes duren maar tussen de 1 en 3 minuten. Dus we moeten niet zo bang ervoor zijn en gewoon beginnen. Dat is eigenlijk wat we proberen uit te dragen. En als je het dan doet, dat hebben we ook onderzocht met de Vrije Universiteit van Amsterdam, dan op de dagen dat we praatjes maken, voelen we ons gelukkiger, minder eenzaam, hebben we meer zelfvertrouwen en meer vertrouwen in de ander. Nou, ik noem het gewoon een wondermedicijn. Het is nog gratis ook.
1: Nou, nog gratis ook. Een praatje levert dus veel op. Ja, dat
0: maar dat merk je toch zelf ook wel. Kijk, soms merk ik wel eens, dan ben ik een dag wat alleenig. Hè. Zoals op de radio moet ik vaak praten. Maar in het weekend kan ik ook wel eens, als mijn vriendin bijvoorbeeld wat doet, is ze er niet. Maar dan merk ik dat ik toch aan het eind van de dag een beetje ook tegen mezelf aan het praten ben.
1: Ja, dat kan ook.
0: Om even te kijken van de...
1: ben ik er nog?
0: Doet mijn stemmen toch? Weet je wel?
1: Ja. Laatste berichtje. De reeks concerten. Dat is een bijzonder verhaal dit. Van Harry Styles in mei van dit jaar. Ja, al die concerten, die waren dus in Amsterdam, hè? Ja. Die hebben dus effect gehad op de Nederlandse inflatie.
0: Hoe dan?
1: Dat zeggen twee economen van de Nederlandse bank. Nou, het waren de enige concerten op Europese bodem. Dus heel veel fans kwamen uit het buitenland.
0: Aha, okay.
1: Dat leidde dus weer tot een hele grote vraag naar concertkaartjes. Maar ook tot meer uitgaven voor overnachtingen. Voor hotelovernachtingen in mei stegen de prijzen met 21,5%.
0: Zo.
1: Dat is veel hoger, zeg maar, stijging de afgelopen jaren. En voor concerttickets was de inflatie in mei met 7,4% ruim 2 keer zo hoog als gemiddeld.
0: Niet normaal. Oké, dit gaat dus over Harry Styles. Ik kan me voorstellen, we hebben straks geen inflatie omdat Roxy Dekker in de Johan Cruijffsarena staat, toch? Dat we allemaal 10% meer moeten gaan betalen.
1: Nou, zij trekt wel veel Nederlands publiek.
0: Ja, klopt. Ja, zij trekt dus
1: dat,
0: geen,
1: dat klopt, dat gaat niet op, dat principe.
0: Oké. Okay.
1: Maar het is leuk voor het economieboek.
0: Ja, minder leuk misschien als je geen salarisvragen krijgt. Nee, oké, dankjewel.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Het weer met jouw visser Jan, goedemiddag.
17: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag is het zonnig en droog en de temperatuur komt uit op 17 graden. De wind is meest matig uit het zuidwesten. Donderdag opnieuw vrij veel zon, maar in de middag ook wat bewolking. Blijft wel droog en de temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. De wind neemt iets toe uit het zuiden tot zuidwesten. Op vrijdag komt er meer bewolking en kan er ook wat regen vallen.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat momenteel een kleine vertraging. Dat is de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesland-Dijk en Den Oever. 5 minuten.

keuze B. No Doubt met It's My Life. Nou, dat zijn ze dan, de twee liedjes waarop je kan gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, No Doubt. Nee, sorry, dat is Dr. Elba met It's My Life. Of keuze B, No Doubt met It's My Life. 088-850-51-52. 088-850-51-52.

0: Raccoon bij NH, dicht bij het vuur.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel, twee liedjes. Keuze A, Dax en Elben met It's My Life. En keuze B, No Doubt, It's My Life.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, één ding is zeker, het is sowieso... It's My Life. Ja, maar dan wel deze versie. Deze hebben we namelijk gewonnen. De meeste stemmen, keuze B. No Doubt, hoor je bij NH.

0: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
1: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
4: Ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
5: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
6: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
7: Ondertussen 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie heeft vandaag nog eens 3 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen bij de Vierdaagse feesten. 3 verdachten komen allemaal uit West-Friesland. De concertrace van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam heeft effect gehad op de Nederlandse inflatie, dat blijkt uit onderzoek. Doordat het de enige concerten op Europese bodem waren van de artiest, moesten veel fans uit het buitenland komen. Dat leidde tot een grote vraag naar concertkaartjes en overnachtingen. En een Amsterdamse stichting die met subsidiegeld kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek. Dat meldt de Telegraaf vanmiddag. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
12: een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
16: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
15: Nou, toch wel.
16: Wel?
15: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
16: Oh ja, dat is ook zo.
15: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
16: Ga het meteen doen.
15: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.

0: Snel.
1: Rosalind bij NH met Snel.
2: Goedemiddag.
3: De verjaardagskalender.
1: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is Miranda uit Amsterdam-Noord vandaag jarig. Miranda is vandaag 58 jaar geworden. Speciaal voor jou vandaag, Miranda. Toetertje en van harte gefeliciteerd natuurlijk met je verjaardag.
2: Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52.

0: Wat is dit goed, hè? Jamie Miller, nieuwe muziek bij NH. Baby Doll.
1: 19 toen.
2: 19 toen. We zijn gewoon lief om hier te komen.
1: 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen.
3: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1984. Zo werden er in dat jaar al films aangekondigd op tv. Hè? Dat hoeft je dus niet te bekijken in een boekje, maar dat een omroepster of een omroeper. En dat ging ongeveer zo.
4: De KRO op Nederland 1. En dan nu tot ongeveer 2:05 de spannende avonturenfilm Caravans, naar het gelijknamige boek van James Michener. Deze speelfilm uit 1978 is een van de eerste films die gemaakt werd in het kader van de Amerikaans-Iraanse samenwerking op filmgebied. Dat was dus nog in de tijd dat de Shah in Iran aan het bewind was. De hoofdrol in de film, die zich afspeelt aan het eind van de jaren 40, wordt gespeeld door Anthony Quinn.
0: Ja, eigenlijk had je die film niet hoeven te bekijken, hè? Nee. Want ze heeft het zo samengevat dat je precies weet wat er gaat gebeuren. Nou ja, terug naar 14 oktober 1984. Als we de radio toen aanzetten, hoorde je dit. Stevie Wonder hoor je bij NH. I just called to say I love you.

0: Mark Anthony bij NH You Sang To Me. Het is ondertussen bijna half vier de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara, wat zit er zo meteen in?
1: Ja, het geluk of het recept, eigenlijk het geheim van goed ouder worden.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Hetty, ik woon en werk in Nieuw-Vennep.
16: Ik ben Anneke en mijn thuis is Limmen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is half vier momenteel. In Grote Broek is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft vandaag nog eens 3 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. De 3 verdachten komen allemaal uit West-Friesland, uit Zwaag, Horen en Avenhoorn. Bij die schietpartij, in juli was dat, kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. Een Amsterdamse stichting die met subsidiegeld kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek. Dat schreef de Telegraaf vanmiddag. Het gaat om de stichting Be Okay die in de wijk Nieuw-West actief is. Vorig jaar streken ze bijna 2 miljoen euro op aan subsidiegeld van de gemeente Amsterdam. Politie en justitie, en dat is ook opvallend, kwamen de stichting op het spoor na een groot onderzoek naar een Amsterdamse administratiekantoor. En dat administratiekantoor wordt ervan verdacht in een aantal jaar tijd 38 miljoen euro te hebben witgewassen. Buschauffeurs en kantoormedewerkers in het streekvervoer, ja, die voeren vandaag massaal actie. Ze hebben het werk neergelegd en ze willen met die staking een betere cao afdwingen. Het is lastig voor sommige Noord-Hollanders, want ja, hoe kom je op je werk of op andere plekken? Er rijden maar beperkt bussen. Dus veel reizigers, ja, die proberen zich in bochten te wringen om toch maar op die bestemming aan te komen.
18: Wat een gepuzzel.
19: Nou ja, je weet het. En ik vind staken een mooi recht, dus ik vind het eigenlijk op zich prima. Alleen niet handig, voor mij nou in dit geval en voor heel veel mensen niet. Maar ik snap het wel.
18: En dat ze zeggen, als het niet loskomt, dan vanaf nu iedere week een dag tot kerst?
19: Ja, het is lastig. Maar ik blijf zeggen, ik begrijp het echt. Ik begrijp het echt.
1: Nou, dat is toch wel sympathiek van deze vrouw, die er best veel last van had. Maar toch wel sympathie kan opbrengen voor degene die staken. Allemaal dus voor een betere cao. Het stadsvervoer in Amsterdam trouwens valt niet onder het streekvervoer. Die hebben weer een andere cao en die staken niet. De reeks concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena van afgelopen jaar heeft effect gehad op de Nederlandse inflatie. Ja, dat blijkt uit onderzoek van twee economen van de Nederlandse Bank. Ja, die concerten van Harry Styles waren de enige concerten van hem op Europese bodem. Dus veel fans moesten uit het buitenland komen en dat leidde dus tot een grote vraag naar concertkaartjes, maar ook tot de stijging van de hotelovernachtingen. Laatste berichtje. Ja, het succes van The Grannies van Amsterdam krijgt een vervolg.
0: Leuk.
1: De serie keert terug voor een vierde seizoen en trekt ook internationaal de aandacht. Ze waren bij June te gast, misschien heb je het wel gehoord. En zij vroeg ook nog eens, wat denken jullie nou zelf dat het succes is? Ze moest even nadenken, maar kwam toen toch wel met een antwoord.
18: Ik weet het niet. We zijn op een of andere manier vier hele sterke personalities.
1: Ja.
18: Alle vier. Maar we zijn ook alle vier heel erg positief. Ook heel erg van, oké, het is verschrikkelijk, maar ga door.
1: Ja.
18: Probeer er wat van te maken. Lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen wel. Lukt het mij niet, dan komt Mug me wel helpen.
1: Ja, dat is toch ook een mooie instelling.
0: Ja.
1: Want het zijn echt wel leuke dames. Ik weet niet of je net nog zag zitten hier in de kantine.
0: Ja, ah. Goed.
1: Ja, Johanita, Lorenne, Mug en Tonneke. En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Weet je wel, maar het weer met Jan Visser. Goedemiddag.
20: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het zonnig en droog en de temperatuur komt uit op 17 graden. De wind is meest matig uit het zuidwesten. Donderdag opnieuw vrij veel zon, maar in de middag ook wat bewolking. Blijft wel droog en de temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. De wind neemt iets toe uit het zuiden tot zuidwesten. Op vrijdag komt er meer bewolking en kan er ook wat regen vallen.
0: Informatie dan van de ANWB. Er staat momenteel één vertraging. De A7 Heerenveen richting Zaandam. Er staat momenteel 5 minuten.

0: Het is Adele bij NH met Send My Love.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A. ZZ Top. Ach, give me all your loving. Oh, wat goed, hè? Of toch liever keuze bij Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.
4: Heaven must be missing an angel.
0: Nou, zeg het maar, wat wil jij liever horen? Is dat die keuze A, ZZ Top met Give Me All Your Loving? Of toch liever keuze bij Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel? Nou, meestemmen 088 850 51 52. Chris Ria hoor je bij NH. I Can Hear Your Heartbeat.

0: Stil. Nieuwe muziek van Suzanne en Freek bij NH met Pijn Stillen.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. ZZ Top, Gimme All Your Loving. En keuze B, ook een leuk liedje. Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen.
0: Ja, de meeste stemmen, zo'n 80%. Kies voor dit liedje, Tavares, hoor je bij NH.

gevoel staat het weekend alweer voor de deur. Hè? Het is Tavares bij NH met Heaven Must Be Missing an Angel. Zometeen in 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia. En zijn dit nog Jason Mraz en Colby Calais met Lucky. Fijne woensdag. Do you

0: zaterdag.
1: Helemaal en
2: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland. Mind over matter,
1: don't sit. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal in haar. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
5: Ja, hallo, even wakker worden.
6: Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.
5: Voor jou, voor jou.
7: Jou.
6: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
8: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
14: Ik ben Ria uit Zandpoort.
15: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
16: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
17: Met Mreken, een echte Haarlemse mug.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 4:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De politie heeft 432 tips binnengekregen voor Sydney Luthe uit Assendelft. Die is al 10 jaar lang vermist. Vorige week werd bekend dat zijn moeder een gouden, of ik moet zeggen, €10.000 uitlooft voor de gouden tip. 5 schrijvers uit Noord-Holland die maken dit jaar kans op de NS Publieksprijs. Het gaat om Saskia Noord, Adriaan van Dis, Francine Ome, Simone van der Vlucht en Herman Koch. En de concertrace van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena heeft effect gehad op de Nederlandse inflatie. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. Nou, de burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En hoe het gaat op de weg, dat horen wij van Jelmer. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. 4 files in totaal. Ik noem ze even. De eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelof Arendsveen. 12 minuten vertraging. 13 minuten op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Dan de N235 Amsterdam richting Purmerend. Tussen Ilpendam en Purmerend-Zuid. 5 minuten vertraging. En de laatste de N242. Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Omval en Sint-Pancras bijna 10 minuten vertraging.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
24: En als je huur verandert?
23: Pas het zelf aan.
25: En als je gaat samenwonen?
23: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
26: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
27: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
28: Ik ben flexibel.
27: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
28: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
27: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
26: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: Vandaag de dag
30: met Patricia Navelke.

0: Een goede middag allemaal op deze, nou, toch wel lekker zonnige woensdagmiddag. Jelmer zit weer aan mijn zijde.
1: Hallo, goedemiddag.
0: En we zijn nog even buiten geweest, dat is ook goed voor de mens.
1: Het is goed voor de mens,
0: ja,
1: het
0: toch?
1: Is heerlijk voor de mens.
0: Het is nu echt heel fijn. Ja.
1: Dit is jouw lievelingsweer, of niet?
0: Ja, ik denk het wel, want het is gewoon niet te warm. En er is af en toe een wolkje voor de zon, maar er is wel zon.
1: Ja.
0: Eigenlijk vind ik dit perfect. Voor mij mag de hele herfst zo zijn.
1: Nou, dan is het 2 dagen genieten.
0: Het worden 2 mooie dagen. Barbara is er ook weer bij. Met je mooie oranje, of wat is dat eigenlijk voor kleur? Oranje.
2: Ik dacht, koraal.
0: Een koraalrode shirt. Heel mooi is dat.
1: Koraal.
2: Dank je wel.
0: Koraal.
2: Ik kan me dus alleen niet meer herinneren waar en wanneer ik hem nou heb gekocht.
0: Dat
2: ja, wel onlangs.
0: Echt heel balen. Ik kijk straks wel even achterin bij jou. Dan zit er vast zo'n kaartje in.
2: Nee, zit ook niet in.
0: Oh, zit er niet in. Oh, dan heb je misschien het op de markt gekocht.
1: Mag ik nog heel even terug naar het koraal?
0: Ja?
1: Is dat 1 kleur? Koraal verschijnt toch in heel veel kleuren?
2: Ja, dat klopt. Maar deze kleur heet
0: ook koraal. De kleursoort heet ook koraal. Weet je, dat oranje-rood is het. Met een vleugje. Ja, ik weet het niet precies. Maar het is prachtig.
2: Dank je wel.
0: Ja, nou, het staat je goed in elk geval.
1: 100.000%.
0: Absolutemento. Hé jongens, het is 14 oktober vandaag. De dag dat er weer gestaakt wordt. Dit keer in het streekvervoer. Daar horen we de hele dag al over. Het is ook de dag dat de schappen bij Albert Heijn en Ethos langzaamaan weer vol raken. En dat is maar goed ook. Want ik was vanmorgen even bij de Ethos. En het viel me echt op dat er heel veel dingen niet waren.
1: Ah.
0: En vooral, ik wilde iets kopen. En dat was in de aanbieding. Maar dat werkte dus niet bij de kassa. Ja, ja, ja. En dus toen zei ik tegen het meisje, zei ik van, mag ik dan niet dit mee? Het was van die reinigingslotion, weet je wel, voor je gezicht. Ik zei maar, hij is in de aanbieding. Ja, zei ze, dat klopt ook echt, want dat stond ook in de folder en alles. Maar de kassa pakte dat dus niet. En toen zei ik, maar mag ik hem dan niet gewoon eentje scannen en er 2 meenemen? Want het is toch die aanbieding? Maar dat kon dus niet, want dan loopt de voorraad in het 100.
1: Precies, ja. Dat allemaal
2: dus wat, hoe heb je dat opgelost?
0: Ik heb het teruggelegd. Ah. Ik ga dat niet kopen voor de
2: dubbele
0: prijs.
2: En de volgende week is die aanbieding er niet meer.
0: Nee,
2: hè?
0: Dan moet ik weer wachten. Dus de komende tijd zit ik hier met een zwart snoetje. Nee, maar het gaat dus wel allemaal weer goed komen. Maar nu nog even niet. Dat is wel duidelijk.
2: Maar Albert Heijn werkt ons maar net andersom. Dat het niet staat aangegeven de korting, maar dat je het wel krijgt.
0: Dat je wel krijgt. Dat is beter eigenlijk.
2: Het leven is ingewikkeld, hè?
1: Nee, echt waar. Ja. Heb ik al de korting misgelopen?
0: Ja.
2: Nee.
0: Nou, nee. Juist dat niet. Als je bij de Albert Heijn bent, niet.
2: Nee.
0: Maar bij de Ethos
1: dan krijg je dus korting voor

0: Daar krijg je korting wat je niet wist.
1: Maar je ziet het niet.
2: Dat is toch heerlijk?
0: Ja, dat is voordeel. Maar dat is bij de etels niet.
1: Maar je weet niet wat je moet nemen.
0: Staat er dat je korting krijgt, maar je krijgt hem niet. Nou jongens, dit wordt ingewikkeld. We gaan terug naar vandaag de dag. Wat gaan we allemaal doen? Het is de dag dat we horen waarom journalist Lex Boon een zaak aanspant tegen het kerstdorp in Lapland. Dan gaat het over concurrerende kerstmannen, een elfenhiërarchie en uitgebuite sneeuwscooterrijders.
2: Nou, ik weet even niet of ik bevriend raak met Lex. Het is toch hartstikke leuk?
0: Nou, doe jij straks je oortjes dan maar even dicht. Je elfenoortjes. Ja?
2: Heerlijk, zo'n kerstdorp.
0: Ja, maar er zijn dus allemaal misstanden daar. Dat wilde juist aankaarten.
2: Ja.
0: Ja. Nou goed, Jelmer loopt straks wel even weg, denk ik. We gaan ook nog bellen met Lenneke uit IJmuiden. Want die vond een mysterieuze brief in haar huis tijdens een verbouwing. Wat daarin staat, dat hoor je zo. Oh.

0: hoorde Bruno Mars.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Ja, als je gaat verbouwen, dan kun je natuurlijk van alles tegenkomen. Zo ontdekte de IJmuidense Lenneke Sameel tijdens het klussen een brief onder de drempel van een inbouwkast in de slaapkamer. Die brief dateert uit 1939, vlak voor de oorlog dus, en is van een pastoor aan een vader die pastoor gevraagd heeft of een zekere Dirk Mesman misschien een geschikte vriend voor zijn dochter zou zijn. Nou, fascinerend natuurlijk. Lenneke wilde daar ook graag meer over weten en ging op zoek naar informatie. Wat dat opleverde, ga ik haar nu vragen. Lenneke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Nou, kun je om te beginnen eens een stukje voorlezen uit die brief?
4: Jazeker. De brief die is afkomstig van de heer H.W. van der Waarden. En hij is geschreven op 21 juli in 1939. En hij schrijft: wat betreft Dirk Mesman kan ik u meedelen dat ik Dirk graag een goed meisje gun. Ik ken hem als een goede, behulpzame, degelijke, katholieke jongen uit een goed Rooms gezin. Ach. Ik heb er niets op tegen dat hij met uw dochter omgaat. Als ik hem zie, zal ik er met hem over spreken. Het is goed dat hij weet dat er informaties over hem zijn genomen.
3: Oh, wat bijzonder. Wat dacht jij toen jij die brief vond?
4: Ik dacht dat het klopte sowieso niet, want mijn huis is in 1950 gebouwd. Dus de datum van 1939, dat vond ik op zich al vreemd. Ik had ook gehoopt dat er in mijn huis een familie Mesman van Rijn had gewoond.
3: Ja.
4: Dan had ik nog kunnen voorstellen van daar is hun relatie mee begonnen. En dat als een soort reliquie onder die drempel gelegd zou zijn.
3: Ja, een beetje voor geluk eigenlijk, hè? Dat je zegt van het is uiteindelijk goed gekomen tussen ons en die brief die nemen we voor eeuwig met ons mee.
4: Ja. Nou, weet je, vroeger was dat ook gebruikelijk. Misschien wordt het zelfs nu nog wel eens gedaan, maar ze noemden dat een bouwoffer. Er wordt vaak of in een spouw of onder een drempel of op een andere plek die je dus eigenlijk wel verstopt. Dat er iets verstopt wordt. Bijvoorbeeld een munt of inderdaad een brief of iets. En dit zou dus inderdaad heel goed een bouwoffer kunnen zijn.
3: Okay.
4: Omdat ik ook gezien heb, die drempel is nooit eerder los geweest.
3: Ja, ja. Dus dat zou bij de bouw eronder gemetseld kunnen zijn, zeg maar.
4: Bij de oplevering,
3: dat denk ik wel. Ja. En is het ook zo dat er een familie van Rijn of een familie Mesman in jouw huis gewoond heeft? Weet je dat?
4: Een familie Mesman niet. Er heeft een familie Boot heeft er gewoond. Zij waren de eerste bewoners van dit huis. En meneer Boot was getrouwd met een mevrouw van Rijn.
3: Ah.
4: Dus het zou best wel kunnen dat de mevrouw van Rijn is waar het in de brief om gaat.
3: Ja.
4: Helaas staan er in de brief geen voorletters of een naam genoemd van mevrouw van Rijn. Maar het zou natuurlijk wel kunnen.
3: Ja, ja, ja, dat zou zeker kunnen. Maar je weet het niet. Je wil natuurlijk graag meer informatie daarover. Heb je ook gekeken naar die naam, die Dirk Mesman, waar het allemaal over gaat in die brief, die een geschikte kandidaat was dus?
4: Ja, nou, ik ben sowieso verder aan het speuren geweest naar. Ik heb contact gezocht met de parochie van waar de heer Van der Waarden dan gediend heeft.
3: Die pastoor,
4: daar heb ik nog geen reactie van. Zij zullen waarschijnlijk ook moeten gaan speuren. En ik heb van de historische kring Velzen. Ben ik er dus achter gekomen dat dus inderdaad een meneer Boot en die mevrouw van Rijn hier gewoond hebben. Maar ik heb ook van hun, van de historische kring, heb ik de trouwdatum gekregen. En dat is in 1946.
3: Oh.
4: En wat ik dus vermoed is dat meneer Mesman, ik heb er op in een stamboomonderzoek ben ik wel een meneer Mesman tegengekomen. Ja, dat zou hem kunnen zijn. Het is een Theodorus Mesman. En ik heb begrepen dat de naam Dirk, dat hij afgeleid is van Theodorus.
3: Oh, yeah.
4: En die is met de oorlog, en dat is natuurlijk maar een paar maanden na het schrijven van die brief, is hij opgepakt geweest en heeft hij vastgezeten.
3: Oh, yeah.
4: En hij is pas weer vrijgekomen met de bevrijding. Dus hij is tot 1945 weg geweest.
3: Ja.
4: En je best kans, wat ik dan zelf denk, is dat misschien mevrouw Van Rijn niet eens meer heeft geweten of hij nog in leven was.
3: Ja. Maar die is wel die brief bewaard.
4: Ja. Ja, op die manier ben ik aan het fantaseren. Ja. Ik ga zelf allemaal
3: dingen opvullen
4: die je dus gewoon niet weet.
3: Nee, dat snap ik. Ja. Je gaat van alles bedenken. Ga je nog verder proberen uit te vinden wat er gebeurd is met deze mensen? En misschien dat er wel mensen zitten te luisteren nu die zeggen, oh, maar daar kan ik misschien wel bij helpen. Dus vertel nog even waar jij die brief gevonden hebt.
4: Ik heb die brief gevonden onder de drempel in een inbouwkast in mijn slaapkamer. In de Van Broekhuizenstraat nummer 9 in Amuiden.
3: Oh ja.
4: Goed. Dus als er iemand is die weet van oh, mijn opa, oma, die hebben daar gewoond. Meneer Boot of een mevrouw van Rijn. Als die weten van die hebben daar gewoond, of dat ze weten dat ze nog nakomelingen hebben, ik kom graag met ze in contact.
3: Okay,
4: en ook
3: deze.
4: Als er iemand luistert die die Dirk Mesman kent, die dus ooit een relatie heeft gehad of verliefd is geweest op mevrouw van Rijn. Maar goed, dan gaan we heel ver terug natuurlijk. Die moet die kennis maar net hebben.
3: Ja, je weet maar nooit, hè. Laten we het gewoon proberen. Dus al die informatie die is meer dan welkom. Kun je natuurlijk via ons, via het bekende nummer in de studio even appen. Dan brengen we jullie in contact. 088-850-51-52 is ons nummer. En ik wens je heel veel succes met de zoektocht.
4: Ja, dankjewel. Ik kan iedereen aanbevelen van haal de drempels in je huis los. Je weet nooit wat je nog gaat vinden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: De Eagles hoorde je hierbij en je luistert naar Vandaag de Dag. En ik ben heel benieuwd of jij iets hebt meegekregen van je eigen opa of oma van vroeger over het inmaken van groenten. Of fruit, natuurlijk. Kijk, wij leven nu in een tijd dat er af en toe lege schappen zijn bij de Albert Heijn. En dat er dan gelijk wat paniek ontstaat bij sommige mensen. Maar vroeger gebeurde natuurlijk ook wel eens dat er gewoon een tijdje geen spruitjes waren. Of dat soort dingen. Maar ik kan me herinneren dat mijn opa en oma bijvoorbeeld een hele kast vol met blikken bonen hadden staan.
1: Ja, blikken en zakjes, overload aan blikken, volgens mij.
0: En zakjes erwten en dat soort dingen allemaal, gedroogd. Hè?
1: Ja.
0: En mijn andere oma, die maakte zelf dingen in. Dus
1: fermenteren bedoel je?
0: Ja, fermenteren. Ja, ik weet niet precies inmaken, fermenteren. Ik weet niet wat precies het verschil is. Daar gaan we straks even over bellen met iemand die daar echt alles van weet. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zorg jij thuis dat je altijd wat in huis hebt? Heb je misschien zelf een moestuin of heel veel eten in blik? Of maak je inderdaad wel eens groente of fruit in? Of fermenteer je dan?
1: En hoe?
0: En hoe dan?
1: Nou, via 088 850 51 52.
0: Ja, praat mee. Stuur een appje of bel ons nu alvast even. Dan spreken we jou na het nieuws van 16:30 met Barbara. Wat zit erin?
2: Nou, Sydney uit Assendelft verdween 10 jaar geleden. En zijn moeder is nog steeds naar hem op zoek.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Ik ben Puk, uit Warmehuizen.
12: Ik ben Eden, uit Egmond.
13: Ik ben Fieke, uit Heilo.
14: En ik ben Seb, uit Alkmaar.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30, in Lutjebroek is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De politie heeft 432 tips binnengekregen over Sydney Lute uit Assendelft. Hij is al 10 jaar vermist. De moeder van Sydney liet vorige week in een Duits televisieprogramma weten €10.000 te geven aan de gouden tip die naar haar zoon leidt. Zeker 100 tips zijn bruikbaar, zegt de politie. Ja, de toen 19-jarige Sydney verdween in 2016. Sindsdien is er op veel plekken gezocht, in Frankrijk, maar ook op andere plekken in Europa. Dat heeft nog steeds niets opgeleverd. De politie heeft vandaag nog eens 3 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. De 3 verdachten, ja, dat is opmerkelijk, die komen allemaal uit West-Friesland, uit Zwaag, Horen en Avenhoorn. Bij die schietpartij in juli kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. Wat naar de aanleiding precies is geweest van die schietpartij, dat is onduidelijk. En een Amsterdamse stichting die met subsidie kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek. Dat schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om stichting BOK die in de wijk Nieuw-West actief is. Vorig jaar streken zij bijna €2 miljoen aan subsidiegeld op van de gemeente Amsterdam. En de politie kwam hen op het spoor naar aanleiding van een Amsterdams administratiekantoor. En dat administratiekantoor wordt er weer van verdacht in een aantal jaar tijd 38 miljoen euro te hebben witgewassen. Nou, de Amsterdamse jongerenwethouder heeft al gereageerd en gezegd zeer geschrokken te zijn van deze berichtgeving. En ze zegt, als het waar is dat dat geld dat voor jongerenwerk niet terechtkomt bij jongeren, dan is dat schandalig en onaanvaardbaar. Dan wordt vervolgd. De reeks concerten van Harry Styles in mei van dit jaar in de Johan Cruijff Arena heeft geleid tot inflatie. Ja, dat zeggen twee economen van de Nederlandse Bank. Ja, het waren de enige concerten op Europese bodem.
0: Ja, van Harry en ook Styles. Een heleboel.
2: Ja, en heel veel fans moesten dus uit het buitenland komen. Dat leidde dus tot een hele grote vraag naar concertkaartjes. En tot een hele grote vraag naar overnachtingen.
0: Ja, dus die prijzen gingen omhoog. Maar dat effect heeft dan op de inflatie binnen ons hele land, dat vind ik zo apart.
2: Ja, de inflatie voor hotelovernachtingen. Die prijs is tegen met 21,5%.
0: Ja.
2: Ja, en die, ja, dat is waanzinnig.
0: Ja.
2: En concerttickets was de inflatie 7,4%.
0: Oké, okay, ja. Maar dat is toch heel veel.
2: Ja.
0: Ik weet dus niet of we nou zo blij moeten zijn met die hele Harry Styles.
2: Nee, dat niet. Harry komt niet meer terug.
0: Thank you, Harry.
2: Daardoor kon Ajax ook niet meer voetballen in het stadion. Hè?
0: Ook dat nog. Ja, ja, zeker ja.
2: Ja.
0: Gingen ze naar Volendam, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Goed. Nog een laatste berichtje. 5 schrijvers uit Noord-Holland maken dit jaar kans op de NS Publieksprijs. Dat is zojuist bekend geworden. Saskia Noord, Adriaan van Dis, Francine Omen, Simone van der Vlucht en Herman Koch mogen dromen over die boekenprijs. Tot 12 november kunnen lezers stemmen. Nou, schrijvers Saskia Noord en Van Dis komen bijvoorbeeld allebei uit Bergen. En die zijn genomineerd voor Adem en Alles voor de Reis. Saskia Noord die werd al 5 keer eerder genomineerd, maar die won nooit. Adriaan Van Dis heeft hem 2 keer gewonnen.
0: Okay.
2: En voor het hele overzicht van al die boeken en al die schrijvers kan je ook even op onze website kijken. En aan nieuws.nl.
0: Oké, okay, dankjewel Barbara.
2: Alsjeblieft.
0: Jan Visser die kan ons vertellen wat voor weer het is.
4: Vanmiddag is het zonnig en droog en de temperatuur komt uit op 17 graden. De wind is meest matig uit het zuidwesten. Donderdag opnieuw vrij veel zon, maar in de middag ook wat bewolking. Blijft wel droog en de temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. De wind neemt iets toe uit het zuiden tot zuidwesten. Op vrijdag komt er meer bewolking en kan er ook wat regen vallen.
0: Hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet je al maar dan weer.
1: Ja, dat weet ik en het is druk, kan ik je alvast vertellen. Ik noem de uitzonderingen. De eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en knooppunt Rotterpolderplein. 24 minuten vertraging. Gaan we richting de A22. Velzen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velzen en afrit IJmuiden. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is dicht en je kan omrijden door de Wijkertunnel. En tot slot gaan we nog even richting de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Daar heb je een half uur vertraging.

0: John Waite bij NH met Missing You.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, en in Vandaag de Dag praten wij over het fermenteren, het inmaken, het inleggen en het wekken van groente en fruit. Waarom eigenlijk? Nou, we hebben deze week natuurlijk weer gemerkt hoe afhankelijk we zijn van techniek en hoe vatbaar voor hacks. Want deze week waren de schappen toch wel behoorlijk leeg bij de Albert Heijn vanwege een probleem met de IT. In veel winkels zijn de schappen trouwens nog steeds leeg. En dat roept de vraag op, zijn we er wel op voorbereid? En hoe zorg jij dat je genoeg voorraad in huis hebt? Ik moest denken aan onze opa's en oma's die vroeger erop lospekelde, fermenteerde, conserveerde, wekte, weet ik veel wat. Bij mijn opa en oma in Haarlem stonden de potten gewoon in de kelderkast.
2: Ja, wat goed. Ja, ik moet ook zeggen, door dit soort dingen, ik dacht in eerste instantie altijd, toen we het hier net een beetje begonnen over te hebben, hè, over een beetje voorbereid zijn op dit soort situaties, dacht ik, ver van onze bedshow. Ja. Maar dat is het gewoon niet.
0: Dat merk je nu deze week.
2: Het is gewoon, het is best wel dichtbij. Dus ik vind het echt niet zo'n gek idee om te gaan fermenteren. Of in ieder geval een beetje te gaan hamsteren ook.
0: Ja, nou, hamsteren zou ik nou niet doen per se.
2: Oké, een voorraadje.
0: Een klein voorraadje. Maar wij vragen vandaag eigenlijk aan jullie thuis van, hoe is dat bij jou? Ben je een beetje voorbereid? Heb je wat voorraden in huis? Of ben je misschien ook, heb je misschien wel van je opa en oma geleerd om te pekelen, fermenteren, inmaken, weet ik veel wat allemaal. Dat horen we heel graag van je. En je kunt bellen of appen.
2: 088 850 51 52. Marjan die heeft al een appje gestuurd. Die stuurt namelijk, ik heb een flinke voorraad eten in blik in huis. Soep, bonen, knakworstjes, noem maar op. Mijn man noemt het hamsteren. Ik noem het verstandig boodschappen doen. En Peter die zegt, wij hebben een moestuin met aardappelen, wortels, uien en courgettes. Je leert vanzelf hoe fijn het is om niet voor alles naar de supermarkt te hoeven.
0: Dat is zeker. Koenen die schrijft nog, mijn oma gebruikte wekflessen of wekpotten. De groente werd dus gewekt en dat is een speciale manier van inmaken met behulp van warmte. Nou, dat kun je nog steeds doen, zegt hij. Dat gaan we eens even vragen of dat zo is aan Claudia Maasdijk. Zij is de koningin van het fermenteren. Ze geeft haar cursussen in, onder andere bij de Groene Afslag in Naarden. Goedemiddag, Claudia.
3: Hoi Patricia.
0: Hallo. Hey, wat is dat nou precies, dat fermenteren? We horen daar natuurlijk heel vaak over.
3: Ja, fermenteren is eigenlijk dat je door gebruik van melkzuurbacteriën, al dan niet de melkzuurbacteriën die al aanwezig zijn op de schil van groenten, de groenten langer houdbaar maakt.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk een vorm van conserveren.
3: Klopt, ja.
0: En is het dan, is het inmaken van groenten iets anders dan fermenteren?
3: Inmaken is weer net iets anders dan fermenteren. Fermenteren heeft echt te maken met de melkzuurbacteriën. En daar geef ik de meeste kookworkshops in.
0: Oké, en even in het kort uitgelegd hoe dat proces is. Hoe gaat dat fermenteren?
3: Ja, fermenteren is eigenlijk veel makkelijker dan dat de meeste mensen denken. Je hebt een wekpot nodig, je hebt zout nodig en groenten die je wilt fermenteren. De groenten die stop je in een pot, al dan niet volgens een recept wat je hebt. En daar voeg je zout aan toe. Daar is een bepaalde formule voor. Meestal is dat zo'n 2% zout van het gewicht van de groenten. En dan doe je de deksel van de pot dicht en dan is het afwachten maar.
0: Zo simpel.
2: Zo moeilijk wilde ik zeggen.
0: Zo moeilijk wilde Jelmer zeggen. Nee, maar Jelmer, kijk, als ik het goed begrijp, Claudia, correct me if I'm wrong, is het gewoon zo dat je, stel je wil bijvoorbeeld courgetten inleggen, want die wil je langer bewaren. Die wil je een tijdje goed houden, want anders zijn die na een week weg natuurlijk. En dan ga je die snijden in stukjes. Je doet er misschien een beetje een uitje bij, of een knoflookje of andere kruiden. Dat doe je allemaal in een pot en dan gooi je er zout bij. 2% van het totale gewicht van de groente.
3: Toch?
0: En
3: inderdaad.
0: Dat is het.
3: Ja, dat is het.
0: Dat is toch een kwestie van snijden en zout erbij, Jelmer? Dat is toch simpel?
2: Maar dan begrijp ik niet, hoe blijft dat dan goed?
0: Ja, dat is een goede vraag.
3: Nou, het zout zorgt ervoor dat het vocht wordt onttrokken uit de groente. Daardoor komt de groente eigenlijk in zijn eigen vocht te staan. En de combinatie van het zout, het vocht en de melkzuurbacteriën, dat zijn dus eigenlijk de goede bacteriën, die zorgen ervoor dat het langer houdbaar blijft.
0: Ah, zo.
2: En wordt het dan ook heel zout, als ik vragen mag?
3: Je proeft wel wat meer zout dan je wellicht gewend bent in het zelf koken. Maar het is niet dat je alleen nog maar het zout proeft. Want het wordt dus ook omgezet in andere smaken. Dat noemen ze soms ook wel eens umami-smaken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de groente een wat diepere smaken krijgen. En een wat complexer smaakpalet.
0: Ja, dus die groenten ga je misschien niet zo uit de pot zo opeten. Maar die doe je ergens door een saus.
3: Precies. Dus je kunt bijvoorbeeld tomaten fermenteren. En die kun je daarna toevoegen aan een tomatensaus. En dan krijg je een heerlijke, smaakvolle tomatensaus.
0: Oké, maar dan eventjes terug naar de basis. Dat fermenteren is dus eigenlijk gewoon zout toevoegen. En dan in een dichte pot. En wat is dan inmaken? Want dat is ook een vorm van conserveren, toch?
3: Klopt. Je hebt verschillende vormen. Dus je kan ook bijvoorbeeld groenten pikkelen, zoals ze dat ook wel noemen. En dat is op zuur, dus dat is met azijn.
0: Oh ja.
3: En wanneer je met azijn en suiker en zout, dat is weer een andere conserveringstechniek.
0: Dan krijg je een soort pikkelilly eigenlijk.
2: Oh.
0: Toch?
3: Zoet-zure komkommers kan ook. Ja.
0: Ook lekker, inderdaad.
3: Ja.
0: Hey, en een luisteraar van ons die zei, zijn oma gebruikte wekflessen. Is dat hetzelfde principe eigenlijk? Of moet je, want hij zegt het gaat met warmte.
3: Je hebt verschillende manieren van wekken. Wekpotten worden voor verschillende conserveertechnieken gebruikt. Maar wekken is inderdaad dat je iets, dat kan bijvoorbeeld een jam zijn of iets anders. Dat stop je in een pot, daar gaat het deksel op en dat wordt in warm water gezet. En dan wordt het een soort van vacuüm in de pot, waardoor het dus ook langer houdbaar is.
0: Oh ja, nou, ik vind het wel een slimme idee om daar gewoon mee te gaan beginnen. Heb je een tip voor mensen die zeggen, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Want onze opa's en oma's, die deden dat allemaal gewoon, toch?
3: Ja, klopt. Een hele makkelijke is eigenlijk de welbekende zuurkool, die we ook gewoon in de supermarkt kunnen kopen. Maar waar je dus heel veel verschillende koolsoorten voor kan gebruiken. Maar een zuurkool kun je dus ook met het seizoen anders van smaak geven. Dus een zomerzuurkool zou met dille en appel gemaakt kunnen worden. Maar je zou bijvoorbeeld ook door de kruiden die je toevoegt een Surinaamse zuurkool kunnen maken.
0: Mm.
3: En zo hebben we ook
0: lekker,
3: nog
0: met een beetje curry.
3: Precies.
0: Ja, ah ja, wat goed. Hey, en als je nou geen zout mag eten, want die vraag komt ook binnen van onze luisteraar.
3: Hele goede vraag. Wat je wel kunt doen om het wat minder zout te maken. Ja, zout is wel nodig helaas voor deze conserveertechniek. Maar wat je wel zou kunnen doen is het nadat het gefermenteerd heeft, het afspoelen met water. Waardoor het minder, minder zout wordt.
0: Ja, net als met stokvis en dat soort dingen.
3: Precies, of met zoutvlees wat ook afgespoeld wordt.
0: Oké, nou, dank voor de tips, Claudia. Ik heb nog een heleboel vragen, maar dat komt dan misschien een volgende keer als we jou gaan bellen. We gaan ermee aan de slag.
3: En, nou, hartstikke leuk.
0: Ja, fijn. We spreken jou vast nog een volgende keer ook.
3: Dat is goed. Fijne dag nog.
0: Hoi. Doei. U hoorde Claudia Maasdijk. En als jij ook dingen fermenteert, inmaakt, wekt of weet ik veel wat, laat het eventjes horen hier in de uitzending. Hey.

0: Desiree en Live hoorde je hierbij. En je luistert naar Vandaag de Dag. En we gaan toch nog heel even verder praten met Claudia. Want Claudia, er komen best wel wat vragen binnen van luisteraars naar aanleiding van jouw verhaal over fermenteren en over inmaken. Het is natuurlijk heel handig in deze tijd als je zorgt dat je een kast vol hebt met ingemaakte groenten en fruit ook. Voor als er eens een keer wat mis is en de schappen bij de supermarkt weer leeg zijn, is dat toch maar mooi om te hebben natuurlijk, hè? Eén luisteraar die vraagt. Oh, je hebt een kindje achterin zitten, geloof ik. Dus we zullen het kort houden. Één luisteraar vraagt. Olijf. Kun je olijven eigenlijk ook inmaken? Nou, dat denk ik niet, toch?
1: Nee, olijven is eigenlijk al een langer houdbaar gemaakt product. Daarom zitten olijven ook altijd in olie. Dat is een conserveringstechniek. Wat je wel kunt doen, wat er nu in Nederland in voedselbossen vaak gebeurt, is de knop van de cornouille. Die wordt ook in olie bewaard. En daardoor wordt dat een soort van bosolijf, ook wel genoemd.
0: Wat grappig. Jeetje. Een cornouille heb ik volgens mij in de tuin staan. Ik ga er eens eventjes naar kijken. Dankjewel. En Frans die vraagt nog, mag je de vloeistof nog een keer opnieuw gebruiken? He, dus als jij een pot hebt gemaakt en je hebt daarin bijvoorbeeld zuurkool gemaakt, of je hebt die tomaten gefermenteerd en die tomaten zijn op, maar dan heb je nog een hele pot met die zoute vloeistof. Mag je die gewoon nog een keer gebruiken?
1: Nou, dat is beter om niet te doen. Soms wordt er wel eens een klein beetje van de vloeistof gebruikt, omdat daar al die melkzuurbacteriën in zitten. Maar dat is afhankelijk van de techniek die je gebruikt. Dus dat zou ik niet per definitie zeggen dat dat een goed idee is.
0: Nee, niet aan te raden. Nee. Dan hebben we nog een vraag van Ellie. Moet je de groenten eerst koken voor je die in die wekpotten doet?
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kan zelfs kiezen voor heel makkelijk fermenteren. En dat is bijvoorbeeld door hele wortelen in een pot te stoppen. En dan is het toevoegen van water met zout. Dus dat is iets anders dan dat je alleen gebruik maakt van het vocht van de groenten. Dus dan doe je water met zout, dan krijg je een pekelwater. En daarmee kun je eigenlijk de wortelen zo lang houden als je wil. En ze worden ook dus met de tijd zachter.
0: Ah, je hoeft ze niet eens te snijden dus?
1: Nee, ik kan eigenlijk heel lui fermenteren als je zo wil.
0: Oh, wat goed, hé. Nou, dat klinkt heel interessant. Zijn we door de vragen heen, denk ik. Toch, Claudia?
2: Zeker.
0: Ja, we gaan jou danken. En we gaan je een keertje uitnodigen nog in de studio. Dat vinden we ook leuk. Om dan kun je er nog even wat rustiger over vertellen. Over deze, toch wel interessante technieken.
2: Ja, er gaat een wereld voor me open. Ik vind het geweldig.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke graag gedaan. En ik kom graag een keer bij jullie langs.
0: Ah, gezellig. Nou, dat spreken we af. Dag, Claudia.
1: Dag.
0: Hoi. Ja, Claudia Maasdijk hoorde je. Er komen ook nog allemaal appjes nu binnen. Ik zie iemand die veel appeltaarten en pruimen en peren inmaakt. Met allemaal foto's erbij van ook nog druiven. Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, en Danny stuurt. Pastasaus is heel eenvoudig. Ik maak al jaren potjes die 2 jaar goed blijven. En in de koelkast nog veel langer.
0: Oh, oké. En ik krijg ook nog een waarschuwing van Sylvia. Die zegt, ja, Patricia, heel erg oppassen met de cornouille. Want de een is dodelijk, de ander niet. Onervaren plukkers moeten nooit cornouille plukken. Oeh, daar moeten we dan weer even mee oppassen.
2: Nou, dan zou ik het maar gewoon niet doen. En door je Patricia zitten we niet op te wachten.
0: Nee, dan laat ik die nog eventjes zitten.
2: Ja.
0: Wat hebben we verder nog?
2: We hebben verder nog. Sandra die stuurt, ik heb eigenlijk niks achter de hand. Als de supermarkt leeg is, is het met een paar dagen ook mijn vriezer leeg. Dus ik heb wel een klein probleempje. En Henk die zegt, mijn vrouw maakt iedere jaar potters jam, augurken en appelmoes. Onze kelder staat inmiddels zo vol dat we zelf bijna niet meer naar binnen kunnen. Maar verhongeren, dat doen we voorlopig niet.
0: Nou goed Henk, we weten je te vinden. Oké, nou interessante informatie krijgen we binnen. En ook nog een heleboel vragen. Die gaan we dan in een volgende keer stellen aan Claudia als zij bij ons in de studio komt. Ja, toch?
2: Afgesproken.

0: Fortune Fairy Tales hoorde je van Lois Lane. Het is bijna 5 uur. En straks hoor je het verhaal van een dappere Amsterdamse journalist die de strijd aanbindt met het officiële kerstdorp in Lapland.
1: Tekst en uitleg.
2: Jip Smit is de uitvinder van een nieuwe theatervorm. De fantasy-comedie. Katinka Strikes Back is het laatste deel van haar Motherland-trilogie. Een soort kruising tussen Game of Thrones en The Office. Hoe dat eruit ziet op het toneel, dat komt ze zelf vertellen. Jip Smit is de gast.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
8: Tijboud letselschade, goedemiddag.
9: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
8: Vertel, we helpen je verder.
7: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
10: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
12: Voordeeluitjes.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
16: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
17: Ik ben Chris uit Amsterdam.
18: Ik ben Monique uit Opdam.
19: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
20: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De politie heeft honderden tips binnengekregen over Sydney Lute uit Assendelft, die al 10 jaar vermist is. De moeder van Sydney looft €10.000 uit voor de gouden tip die tot haar zoon leidt. 5 schrijvers uit Noord-Holland maken dit jaar kans op de NS Publieksprijs. Het gaat om Saskia Noord, Adriaan van Dis, Francine Ome, Simone van der Vlucht en ook Herman Koch. En de jongen die tijdens de vierdaagse feesten werd doodgeschoten zou geen toevallig slachtoffer zijn geweest. Een Rotterdamse groep zou ruzie hebben met een groep uit Horen. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog, met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe het gaat op de weg, dat weet Jelmer.
3: Het is druk op de weg, zeker op de N-wegen. Er staan 13 files in totaal en ik noem even de langste. De eerste, de N200, Zandvoort richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de N208 en knooppunt Rotterpolderplein. Bijna een half uur vertraging. 22 minuten vertraging op de N202. Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. En dan de laatste, de N208. Sassenheim richting Velsen. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22. Bijna 20 minuten vertraging.
4: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
24: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
25: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
23: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
24: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
26: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
27: En als je huur verandert?
26: Pas het zelf aan.
28: En als je gaat samenwonen?
26: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
29: Vandaag de dag
30: met Patricia Nagelker.

0: Barry White. You're the first and the last. You're the Barry hier bij NH. En het is 5:09 geworden. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn hier tot een uurtje of 7 bij jullie. En Jelmer, wat gaan we dan de komende, nou zeg, 45 minuten ongeveer doen?
2: We krijgen natuurlijk het laatste sportnieuws. En het gaat over de wedstrijd van AZ morgen. Daar is veel over te doen in verband met mogelijke Israëlische supporters. Straks dus meer. En daarna heeft bureau NH je hulp weer nodig bij het vinden van, nou, laat ik het beschrijven als ongure types.
0: Oeh, daar horen we straks meer over. Nu eerst...
2: Hè?
0: Ja, we komen een beetje in de kerststemming.
2: Och jee, dat is vroeg.
0: We zijn er misschien nog niet helemaal aan toe, maar we gaan het er toch over hebben, over de kerstman. En dan vooral over waar hij wel of niet zou wonen. De Amsterdamse journalist Lex Boon, die is zelf een groot kerstliefhebber. En hij verwonderde zich over een dorp in Finland dat claimt dat de kerstman daar woont. Hij ging erheen, hij begon een procedure om ze die claim te ontnemen, en hij schreef er een boek over, getiteld Ho Ho Ho, de strijd tegen het officiële dorp van de kerstman. Nou, dat boek ligt morgen in de winkels. En ik heb Lex aan de lijn. Goedemiddag, Lex.
3: Goedemiddag, hoi.
0: Ja, mag ik al om te beginnen als basisvraag even, dat wil Jelmer ook graag weten, aan jou vragen, hoe sta jij tegenover de kerst? Is dat jouw favoriete tijd van het jaar, of juist een tijd om volledig te ontvluchten?
3: Nee, mijn favoriete tijd van het jaar. Dus ik hou van kerst, van kerstfilms en kerstmuziek. Okay. Dus nee, ik heb nog helemaal niet te vroeg om het er nu over te hebben. Ik ben er wel klaar voor.
0: Okay.
3: Dus Ik ben geen Grinch.
0: Nee, maar dat hebben we dan even vastgesteld. Ja, voordat mensen roepen, dat is een kersthater. Jij bent dus geen kersthater. Maar je hebt het dus over een dorp in Fins Lapland dat zich de official hometown of Santa Claus noemt.
3: Ja, precies.
0: En toen dacht jij, ja, maar ho, wacht even. Ho, ho, ho. Kan dat eigenlijk wel? Waarom zou het niet kunnen? Laten we daarmee beginnen.
3: Nou, in principe is de kerstman overal waar je hem kan vinden. Is iedere kerstman even echt welke je ook ziet.
0: Ja, in je hartje sowieso.
3: Hij zit sowieso in je hart. Jaren geleden is een persbericht van het dorp Rovaniemi in Fins Lapland. En zij claimen dat ze de official hometown of Santa Claus zijn. Ook met een R'tje erachter van dit is geregistreerd.
0: Oh ja.
3: En zij doen echt alsof ze uitverkoren zijn. Ze zeggen ook daar, ja, dat merkrecht is toegekend door de Europese Unie. De kerstman heeft ons gekozen. Dit is de echt officiële. En iedereen die daar bijvoorbeeld ook wil samenwerken met Visit Rovaniemi, de toeristenorganisatie, moet verklaren dat ze in de kerstman geloven. Dus zij doen echt van, nou, wij zijn echt de enige officiële.
0: Ja, ja.
3: En ik dacht, ja, hoe kan je dat nou claimen? Want de enige die kan bepalen wat de officiële plek van de kerstman is, is de kerstman. En ja, die bestaat niet, dacht ik op dat moment nog.
0: Ja, dat dacht ik toen
3: ik
0: nog,
3: weet,
0: ja.
3: Sommige mensen denken, zeker dat dorp denken er anders over. Dus met die vraag ben ik ooit, en dat is inmiddels al 4 jaar geleden dat ik daar voor het eerst was, naar dat dorp afgereisd om daar eigenlijk een antwoord op te vinden.
0: Ja, en wat trof je daar aan in dat kerstdorp?
3: Ja, een soort absurd kerstuniversum. Het is een in de greep van massatoerisme. Het is heel druk daar. En eigenlijk in december, vlak voor kerst, eigenlijk is dat de slechtste tijd van het jaar om de plek te bezoeken. De zon komt niet op, het is -20 graden. Het is ijskoud en dus heel erg druk. Je moet dus ook wel 3 uur wachten om de kerstman te ontmoeten daar.
0: Oh.
3: En daar zijn allemaal andere ondernemers ingesprongen, waardoor er nu op die plek van de officiële kerstman ook concurrerende kerstmannen zijn.
0: Oh,
3: dus je kan zelfs in de Rovaniemi 4 van de kerstmannen bezoeken. Dus alles is allemaal nep ook daar. Er is een poolcirkel die loopt daar over de lijn. Die klopt helemaal niet. De poolcirkel ligt een paar kilometer verderop. Ik kwam erachter dat allemaal elfjes die daar werkten onder slechte arbeidsomstandigheden werkten.
0: Huh?
3: Dus die werden uitgebuit. Dus ik had,
0: uitgebuit kerstelfen? Ja. Oh jee.
3: Precies, daar ging het kerstgevoel. Was helemaal weg meteen.
0: Ja, maar dat klinkt helemaal niet heel gezellig en kerstig dus.
3: Nee. En ik had dus een interview voor me geregeld met de echte kerstman. Dus ik had, en ik ben journalist, dus ik had vrij veel iets te vragen over wat ik daar had aangetroffen in die dagen. En dat vond ze niet leuk, waardoor ik eigenlijk niet aan die vraag toekwam van hoe zit het nou met die merkregistratie, met jullie claim. Want op dat punt was de kerstman mijn vraag al zat. Was hij boos om me geworden, viel hij uit zijn rol, moest mijn recorder uit en was de interview afgelopen.
0: Nee, joh.
3: Dus op die manier kwam ik op de zwarte lijst van het kerstdorp. En wilde me niet meer te woord staan.
0: Nou, een beetje zoals die journalisten die uit het Witte Huis geweerd zijn.
3: Precies.
0: Zo ben jij uit het kerstdorp geweerd eigenlijk.
3: Ja, en dan kom ik natuurlijk terug. Dus daarop ben ik weer teruggegaan.
0: Ja, maar jij liet het er niet bij zitten. En jij bent
3: ik liet het er niet bij zitten, nee. Want ik wil nog steeds het antwoord

0: antwoord hebben.
1: Ja.
0: En daar zitten nog heel veel stappen tussen. Het werd ook heel grappig. En ik heb ook mensen ontmoet die daar echt in de kerstman geloven, die ook een grote rol spelen in mijn boek. Want ja, ik wil eigenlijk ook wel ergens geloven. Ik kwam een ex-elf tegen die me als op de hoogte hield van wat in dat dorp gebeurde. Dat werd een vriend van me. We zijn naar Corvatountry gereisd, de berg waar volgens de legende de echte Finse kerstman woont. Ik denk, nou, dan moeten we dan toch ook checken op de grens met Rusland. Ja. Dat is ook wel ingewikkeld. Maar uiteindelijk, om die hoofdvraag te beantwoorden van, ja, hoe zit het nou met die claim?
1: Ja.
0: Sprak ik juristen in het merkrecht. En die zeggen, ja, het is in 2009 aangevraagd. En het is eigenlijk een beetje raar dat deze aanvraag er doorheen is gekomen. Want ja, misschien voldoet het niet helemaal aan merkrecht. Het is eigenlijk een slogan, geen echt merk. En zij zijn eigenlijk Lexus ja, antwoord wil krijgen op de vraag of dit terecht is of niet als ze deze claim hebben. Ja, misschien is het wel onterecht. Het is echt gewoon een foutje gemaakt door dat toe te kennen.
1: Oh.
0: Dus echt, als je echt een antwoord wil hebben, dan moet je een procedure beginnen. En dan gaan ze die originele aanvraag onder de loep krijgen. En dan heb je mogelijk je antwoord.
1: Oh.
0: Dus zo kwam ik uiteindelijk in een heel juridische strijd met dat dorp. Kreeg ik boze brieven van Finse advocaten. Stond in de Finse Telegraaf. Nationaalschap bedreigd. Eén man verantwoordelijk.
1: Nee.
0: Want dat is de
1: dat was Amsterdammer Lex Boon.
0: Ja, precies.
1: Oh jeetje, Lex, wat een toestand. En heb
0: ja,
1: je uiteindelijk
0: toestand.
1: Wil je verklappen, want jouw boek is natuurlijk nu te koop. Dat kunnen we allemaal gaan lezen. Maar wil je verklappen of het gelukt is? Heb je... Hoe is het afgelopen met jouw zaak? Tegen het kerstdorp.
0: Ik heb een antwoord gekregen. En ik het was heel ingewikkeld. En ik dacht, nou, ik ga dit winnen. Maar ik heb echt kansloos verloren.
1: Oh.
0: En op verschillende gronden. En één daarvan is dat ze echt zeggen, ja, iedereen weet dat de kerstman niet bestaat. En daarom kunnen ze dit claimen. Want iedereen weet dat het een grap
1: is. Dat
0: het
1: een sprookje is.
0: En vervolgens vieren ze in Rovan Jemen van, kijk, nu hebben we het echt. We hebben deze procedure doorstaan. Nu zijn wij de echte officiële plek van de kerstman.
1: Dus je hebt ze eigenlijk geholpen om nog sterker te staan.
0: Geholpen om nog sterker te staan. Wat ook niet klopt, want ze zeggen in die uitspraak ook allemaal andere dingen. Dat ik eigenlijk wel weer op sommige punten gelijk heb.
1: Oh, oké. Okay. Goed. Het is een fantastisch avontuur geweest.
0: En je komt er ook echt een beetje in de kerststemming van. Want het gaat ook over kerstmis en geloof.
1: Oh,
0: dus,
1: dat is heel mooi. Dat wilde ik nog even vragen, inderdaad. Dus
0: ja.
1: Goed om te weten.
0: Ja,
1: jammer is denk ik gerustgesteld.
2: Dit is de journalistiek waar ik voor leef. Team van de team.
1: Ja, zeker. Nou, dankjewel Lex voor in een nooddop vertellen waar jouw boek over gaat. Dat ligt morgen in de winkel. En dat heet dus, heel toepasselijk, Ho, ho, ho, de strijd tegen het officiële dorp van de kerstman. Dankjewel, Lex Boon.
0: Graag gedaan.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, wij gaan het hebben over de sport met Stefan Brandhorst. En die bevindt zich in Alkmaar, want daar is deze dagen veel te doen om de wedstrijd van AZ. Vertel.
2: Ja, dat klopt, Patricia. Goedemiddag. Ja, nu ben ik nog op het trainingscomplex van AZ. Want daar werken ze de laatste training al voor die wedstrijd van morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva, club uit Israël. En zojuist was de persconferentie in het stadion van AZ. Daarbij waren aangeschoven Peer Koopmeijner, speler van AZ, en Leroy Echtold, de trainer van AZ. En nu dus allemaal op het veld. Het eerste kwartier is altijd open, dus dat heb ik zojuist kunnen zien. Nou, wat opviel is dat Kees Smit nog altijd niet bij de groep is. Voor de rest iedereen van de partij. En het is vooral een lekker voetbalweertje. Je merkt dat iedereen zin heeft om te voetballen. Maar ja, er gaan ook heel veel randzaken rondom deze wedstrijd.
0: Ja, dat klopt. Vertel even wat er aan de hand is met deze bijzondere wedstrijd. Want daar gaat het eigenlijk al een paar weken over. Zou je dat eens kunnen uitleggen?
2: Ja, er is natuurlijk heel veel te doen om deze wedstrijd. Eigenlijk al voordat die bal is gaan rollen. Dat heeft ermee te maken dat de burgemeester van Alkmaar, dat is Anja Schouten, zij heeft besloten dat er geen uitsupporters bij de wedstrijd aanwezig mogen zijn. Dus geen Israëlische supporters bij deze wedstrijd. En dat komt omdat er geopolitieke context is die zeer risicovol is. Zo heeft zij dat omschreven. Nou, dat deed heel veel stof opwaaien. Vorig jaar ging het bij Ajax Maccabi al gruwelijk mis in Amsterdam. En ja, dat willen ze echt koste wat kost ook in Alkmaar voorkomen.
0: Nou, Amsterdam had daar ook nog wat druk op gezet, toch? De burgemeester van Amsterdam. Van jongens, laat dit nou alsjeblieft niet gebeuren. Want die Israëlische supporters komen dan misschien weer in Amsterdam overnachten. En we zijn bang voor een herhaling van vorig jaar.
2: Ja, klopt. En vervolgens is er de Israëlische ambassadeur nog op de lijn gekomen om daar ook nog weer druk op uit te voeren. Want hij wilde juist wel weer dat er uitsupporters bij waren. Nou, nu zijn er demonstraties aangekondigd bij het stadion van AZ. Morgen dus, rondom die wedstrijd. Daarbij wil een pro-Palestijnse demonstratiegroep actie gaan voeren met minimaal 200 personen. Dat wilden ze dan eerst voor de deur van het AZ-stadion doen. Nou, dat mag dus niet. Dus nu moeten ze aan de overkant gaan staan. Ja, er is echt heel veel om te doen. Heel veel politie wordt er morgen ook verwacht om alles maar in goede banen te gaan leiden rondom die voetbalwedstrijd.
0: Ja, een hele toestand dus rondom de wedstrijd. Maar wat staat er eigenlijk op het spel als we gewoon even kijken sportief gezien?
2: Ja, natuurlijk best wel veel voor AZ. Ze hebben de eerste wedstrijd in de Europa League verloren. Dit is de tweede wedstrijd, dus ze kunnen wel een resultaat gebruiken als ze ook door willen gaan in de Europa League. Nou is het zo dat Kees Smit helaas geblesseerd, zoals ik al zei. En verder zei de trainer Leroy Echtold zojuist op de persconferentie ook dat hij van plan is om wat wisselingen door te voeren, om te rouleren. Want het zijn echt ontzettend drukke weken voor AZ. Je moet je voorstellen, afgelopen zaterdag gespeeld tegen Feyenoord. Nou, morgen dan in Europa. Dan spelen ze dit weekend weer. Volgende week ook weer zo'n dubbel programma.
0: Het is bomvol.
2: Ja, hij moet iedereen maar fit zien te houden. En die tegenstander, Hapoel Beersheva, de huidige nummer 4 van Israël. En trainer Leroy Echtold, die liet een korte analyse op deze ploeg los.
3: Nou, ik denk dat ze veel gekopieerd hebben. Hè. Als je kijkt hoe ze spelen en in welke formatie, spelen ze 4-3-3 met de punten achteren. 1-4-3-3 met de punten achteren. Vergelijkbaar met wat Ajax altijd heeft gedaan. En Barcelona's, natuurlijk is het niet te vergelijken met de kwaliteiten die ze hebben. Maar het idee is wel duidelijk.
0: Ja, het idee is duidelijk. Morgen is dus die wedstrijd. Straks horen we trouwens nog meer over het gedoe rondom die wedstrijd. Dan spreken we onze verslaggever Frank Veenhoff. Die is daar ook nog even ingedoken met het laatste nieuws. Maar die wedstrijd morgen, hoe laat is die?
2: Aftrap is om 6:45 in Alkmaar. Daar zijn we natuurlijk bij met een live vlog dat we bijhouden over het voetbal. We hebben ook een live blog over de demonstratie. Dus op die manier houden we volledig op de hoogte van alles rondom deze wedstrijd. Maar uiteraard ook over deze wedstrijd.
0: Dankjewel, Stefan.
1: Vandaag de dag.

0: Frank Boeien met Linda hoorde je hier bij NH. En straks na het nieuws van 16:30... dan heeft de politie weer even onze hulp nodig. Waarbij, nou, dat hoor je dus zo dadelijk. Maar eerst het nieuws van 17:30. Barbara, wat zit erin?
1: De Amsterdamse grannies waren vandaag op bezoek.
0: Leuk.
1: En die vertellen zo meteen nog even hoe je nou een beetje leuk oud wordt.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ik ben Nel en ik woon in het druk, gezellig Zwanenburg.
17: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht.
18: Thuis in heel
0: Het is 17:30, in Winkel is het 17 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft honderden tips binnengekregen over Sydney Lute uit Assendelft. Hij is al 10 jaar vermist. De moeder van Sydney liet vorige week in een Duits televisieprogramma weten €10.000 te geven voor de gouden tip die naar haar zoon leidt. Zeker 100 tips zijn bruikbaar, zegt de politie. Ja, de toen 19-jarige Sydney vertrok in 2016 zonder iets te zeggen van huis. Sindsdien is er veel gezocht in Frankrijk, maar ook op andere plekken in Europa. En dat heeft nog niets opgeleverd. Dan heeft de politie vandaag nog eens 3 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen bij de Vierdaagse feesten. De 3 verdachten komen allemaal uit West-Friesland, uit Zwaag, Horen en Avenhoorn. Bij die schietpartij kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. En Noord-Hollands Dagblad schrijft vanmiddag dat die 18-jarige Rotterdammer geen toevallig slachtoffer was, maar dat er een soort vete is tussen een groep uit Rotterdam en een groep uit Horen. En een Amsterdamse stichting die met subsidiegeld kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenenwitwasonderzoek. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om de stichting Be OK, die in de wijk Nieuw-West actief is. Vorig jaar kregen ze nog €2 miljoen aan subsidiegeld van de gemeente Amsterdam. Nou, politie en justitie kwamen de stichting op het spoor na een groot onderzoek naar een Amsterdamse administratiekantoor. En dat kantoor wordt ervan verdacht in een aantal jaar tijd 38 miljoen euro te hebben witgewassen. 5 schrijvers uit Noord-Holland maken dit jaar kans op de NS Publieksprijs. Onder hen zijn onder meer Saskia Noord, Adriaan van Dis en Herman Koch. Tot 12 november mogen lezers stemmen op hun favoriete boek. En de NS Publieksprijs is een jaarlijkse onderscheiding. Ja, waarin het publiek dus de stem mag uitbrengen. Genomineerden worden geselecteerd uit de meest verkochte boeken van het jaar. Laatste berichtje. Het succes van de Grannies van Amsterdam krijgt een vervolg. De serie keert terug voor een 4e seizoen en trekt inmiddels ook internationale belangstelling. Ze waren bij June te gast vanmiddag.
0: Ja, leuk was het.
1: Superleuk. En zij vroeg ook aan de Grannies van... hoe doen jullie dat nou met dat wat leuk, fijn oud worden?
9: Ze zijn op een of andere manier 4 hele sterke personalities.
1: Ja.
9: Alle 4. Maar we zijn ook alle 4 heel erg positief. Ook heel erg van... het is verschrikkelijk, maar ga door. Ja. Probeer er wat van te maken. Lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen wel. Lukt het mij niet, dan komt Mug me wel helpen.
1: Ja, dus ze staan stevig op de benen.
0: Mooi,
1: en,
0: hè?
1: Ja, helpen ook elkaar.
0: Hey Bar, ik had al bedacht, zullen wij later ook de Grannies van Amsterdam worden?
1: Ja, dat is natuurlijk
0: als we laten groot zijn.
1: Ja. Ja,
0: komt June er ook bij en nog een paar collega's. Ja, ik vind het een heerlijk programma en ik vind zulke inspirerende dames gewoon.
1: Ja,
0: zo doe je dat dus. Gewoon op een hele leuke, positieve manier oud worden. Nog allemaal leuke dingen doen en er voor elkaar zijn.
1: Ja, natuurlijk ook, wat zij ook vertelde.
0: Ja, ze hebben ook wel heel veel geluk dat ze elkaar hebben natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, jij moet zelf de slingers ook ophangen. Dat
0: zo is het.
1: Ja. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel. Wij gaan eens even naar onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
18: Patricia, goedemiddag.
0: Hallo daar. Je had mooi weer geregeld voor de verjaardag van June. Dat vond ik heel lief van je.
18: Ja.
0: Want het was echt gewoon een aangename dag.
18: Ja, dat kunnen we rustig stellen. De zon die schijnt echt volop. Slechts hier en daar wat bewolking. Zoals nu is er ook hier en daar wat bewolking aan het ontstaan. Maar het mocht eigenlijk geen naam hebben. Zonneschijn overheerste en het werd 17 tot 18 graden. Wel nam de zuidwestenwind vanmiddag wat toe. Alles behalve rustig was het in de regio IJsland. Hè, waar onze collega Bart Slim zit.
0: Ja, Bart zit daar.
18: Daar is een van de diepste depressies voor deze tijd van het jaar gearriveerd. De barometer ging er werkelijk explosief naar beneden.
0: Nee.
18: Zelden zulke drukdalingen gezien. Tot bijna 20 hectopascal in 3 uur tijd. Dus dat was wel echt, vooral de zuidkust was dat het geval. Nou, het systeem veroorzaakte bakken water, heel veel wind ook. Dus, en aan de andere kant van Europa, dus het meest noordwestelijke gebied van Europa is natuurlijk IJsland. En het meest zuidoostelijke is Griekenland.
0: Ja.
18: En op Rhodos viel 280 mm regen, auto's gingen de zee in. Dus het was...
0: niet normaal, Jan.
18: Dus...
0: Ja, dus. Ik ga Bart nog eventjes een appje sturen ook. Maar even horen of het allemaal wel goed met hem gaat.
18: Ja.
0: Maar dat is echt bizar. En als je dan bedenkt dat wij hier juist gewoon een hele rustige, aangename herfstdag hadden. Met eigenlijk bijna zomerse temperaturen.
18: Ja, wij profiteren weer volop van hoge druk. En dat zal ook morgen het geval zijn. Ook morgen veel zon. In de middag iets meer bewolking. Maar het wordt wel 18 tot 19 graden. Bij een zwakke tot matige en aan de kust later een vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Nou, vrijdag passeert dan het koufront van die diepe IJslanddepressie, die zelf dan al richting Spitsbergen gaat. Front brengt wat regen, bewolking uiteraard ook. En nog wel een 17 graden zit erin voor vrijdag. In het weekend echter gaat de temperatuur wat terug naar 14 tot 15, wellicht op zondag 13 tot 14 graden. Verder ook dan weer hoge druk, maar met name op zaterdag vallen er toch ook al enkele buien, hoor. Dus het is niet helemaal droog dan.
0: Nee, maar dat is ook wel logisch in deze tijd van het jaar, toch,
18: ja,
0: Jan?
18: Ja, zeker.
0: Daar kijken wij niet van op.
18: Nee, zeker niet.
0: Daar gaan we ons op voorbereiden. Met regenjassen, paraplu's en misschien wel regenlaarzen. Maar zo erg als in IJsland of in Griekenland. Op Rhodos, dat wordt het hier niet, gelukkig.
18: Bij lange na niet.
0: Nee, heel fijn. Nou, dankjewel, Jan. En we weten weer waar wij aan toe zijn. Ik wens jou nog een mooie avond.
18: Hetzelfde.
0: Joe. Dan ben ik ook nog even benieuwd hoe het gaat op de weg, Jelmer.
19: Het is heel erg druk vandaag, voornamelijk op de N-wegen. Ik noem even de 3 langste. De eerste is de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22, 12 minuten vertraging. Een kwartier vertraging op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En de laatste, de N235 Amsterdam richting Purmerend. Tussen Watergang en Purmerend Zuid, 16 minuten vertraging.

0: So You Win Again. En even voor de luisteraars die zich misschien wat zorgen maakten over collega Bart Slim, die nu in IJsland is, waar Jan Visser het net over had. We hebben even met hem geappt. Het gaat allemaal goed met hem. Hij heeft de eerste winterstorm daar goed overleefd. Ze waren wel onderweg naar een waterbron, maar zijn toen toch maar even rechtsomkeerd gegaan.
1: Bureau NH.
0: Ja, en terwijl Bart op IJsland is, is het hier gewoon woensdagmiddag en betekent het weer een nieuwe aflevering van ons opsporingsprogramma Bureau NH, gemaakt door Kiki Kolenbrander. En die is hier. Kiki, wat zit er deze week in de uitzending?
2: Ja, goedemiddag Patricia. We hebben beelden van een schietpartij in Nieuw-Vennep afgelopen 6 september. Dat was een zondag. 4:30 ochtends, het was aan de havenpoort. En we hebben de beelden van een jongen die voorafgaand aan het schietincident rond 4:15 de wijk inrijdt op zijn fatbike. En dan zie je hem in een steeg wachten. Hij parkeert zijn fatbike daar, hij gaat wachten. En dan komt er een man aanrijden in een auto, een taxichauffeur. Die stapt uit en dan loopt de verdachte op hem af en die schiet, maar mist. En vlak voordat dus de verdachte het slachtoffer nadert, spreekt hij hem aan. En ik wil eigenlijk dat stukje heel graag laten horen, want we hopen, of in ieder geval de politie hoopt, dat mensen zijn stem herkennen.
0: Oké, het is heel kort.
2: Ja.
0: Maar we laten het toch even horen.
3: Ja.
0: Ja, dat is extreem kort. Ik kan proberen hem nog ietsje harder te zetten om het beter te laten horen.
3: Ja.
0: Ja, moeilijk misschien zo'n heel kort fragmentje, maar ik denk als je hem kent.
2: In combinatie.
3: Ja.
2: Oh, pardon.
0: Ja, dan zou het misschien toch mogelijk moeten zijn dat mensen denken, ik weet wie het is.
2: Ja, en in combinatie met de beelden die we laten zien vandaag in de uitzending. Ja, misschien dat het iemand in, dat ze dan denken, ja, dat is hem.
0: Het klinkt in elk geval in mijn oren als een jong iemand.
2: Hij is mogelijk minderjarig, maar dat is
0: mogelijk.
2: Ja. Oh, ik ga de hele tijd erdoorheen.
0: Nee, dat stoppen we ermee. Ja. Ik laat hem nog één keer horen zonder dat jij er doorheen zit, of ik.
3: Ja.
0: Ja. Nou, mogelijk minderjarig dus. En als je die stem herkent, dan kun je natuurlijk weer contact opnemen met de politie.
2: Ja, en kijk vooral even de uitzending voor de beelden, hè. Want dan,
0: de combinatie, daar gaat het om, denk ik.
2: Ja.
0: En wat zit er verder in de uitzending?
2: Ja, we hebben nog een, dat is een heel zielig verhaal ook. Een 92-jarige vrouw is voor 30.000 euro opgelicht na een babbeltruc. Ze werd gebeld op een avond en werd gewaarschuwd voor dieven in de wijk. Een van hen zou ontsnapt zijn en die heeft het op haar voorzien. Nou, ze moest al haar bezittingen, zoals iPad, sieraden, cashgeld, bankpas, in een envelop stoppen. En toen werd ze doorverbonden met een zogenaamde officier van justitie. Een man met een Antilliaans accent. En die vroeg om haar pincodes en bankgegevens. Nou, die mevrouw is als de dood voor inbrekers. Dus die heeft dat allemaal gegeven.
0: Ach.
2: Uren hebben ze haar aan de lijn gehouden. Een paar uur later, diezelfde avond nog, kwam een nepagent. Zij denkt dus een echte. Die enveloppes halen om het allemaal veilig te stellen. Maar de volgende dag gaat diezelfde man, die verdachte, naar meerdere goudhandelaren in Amsterdam en neemt daar met de pas van het slachtoffer 30.000 euro op in totaal.
0: Jeetje, ja. En zijn er goede herkenbare beelden van deze persoon?
2: Nou, absoluut. Zeker weten zelfs. Want ik dacht, nou, als je die niet kent. We hebben beelden van de verdachte die de hal inloopt van het complex van de vrouw. En dat hij dan wegloopt. Dan zie je ook dat hij de buit, of in ieder geval wat we denken dat de buit is, dat hij dat onder zijn bodywarmer heeft. Dat is overigens wel in Utrecht. Daar hebben wij in Noord-Holland natuurlijk niet zoveel aan. Maar die goudhandelaren, die waren in Amsterdam. Daar hebben we een foto van en daar is hij echt ook goed op te zien. En we hebben ook beelden dat hij daarna naar een koffieshop gaat. En dan heeft hij andere kleren aan dan bij dat appartementencomplex. Dus zet dat naast elkaar. Ik denk dat je hem wel kan herkennen. Hij heeft een opvallend blouseje ook aan die dag in Amsterdam. Dus ja, al die beelden zijn bij ons in de uitzending te zien en op bureau nhnieuws.nl/bureau-nh.
0: Oké, dat gaan we bekijken. Ook op tv natuurlijk, de hele avond wordt het herhaald. Tot slot is er nog nieuws naar aanleiding van eerdere uitzendingen.
2: Nou, vorige week toonden we de verdachte van een mishandeling in Zwaag. Die een man wordt ervan verdacht dat hij onder andere een andere man een gebroken kaak had geslagen bij een snackbar. En we hebben ook vorige week beelden getoond van een vrouw die geld pint met de pas van een oudere dame in Bloemendaal en daar boodschappen mee doet. Het zijn twee verschillende zaken. Beide zaken, beide verdachten lieten we onherkenbaar zien. Maar ze hebben zich allebei niet gemeld. Dus vanaf deze week zijn ze herkenbaar te zien. En ook van hen denk ik, ja, als je ze kent, weet je gewoon wie het is.
4: Weet je het meteen. Ik zie op dit moment de beelden van die dame die aan het pinnen is. Totaal herkenbaar in beeld. En daar had ze misschien niet op gerekend, maar ze staat er mooi op. Ik zou zeggen, ga allemaal lekker kijken naar Bureau NH. En misschien herken je deze personen. Dat zou heel fijn zijn. Dan kun je bellen met de politie op 0800 7000.
2: Of 0800 60 7000. Oké. Sporingstiplijn.
4: Ja, zo is het. Dankjewel en tot volgende week weer.
2: Ja, graag gedaan.
4: Ja, en als je denkt, ik wil het allemaal even rustig terug luisteren en kijken, dan kan dat natuurlijk altijd via onze website. Via nhnieuws.nl/bureau-nh. En dit is Alizé.

0: Lessons in Love hoorde je van Level 42. En het is alweer bijna 6 uur. Dat betekent ook dat wij straks na het nieuws even op zoek gaan naar een leuk plaatje om de dag mee af te sluiten.
1: 100.000.
0: Ja, toch? En eigenlijk mogen jullie dat plaatje gaan uitzoeken. Dat vind ik sowieso al heel sempa. Dat betekent namelijk dat je eigenlijk bepaalt wat er bij ons op de zender gebeurt.
1: Hoe leuk is dat niet?
0: En nou, zo is het. En jammer, jij geeft alvast even een klein tipje van de sluier waar wij naar mogen gaan zoeken.
1: Opeens evalueer ik en ik krijg opeens vleugeltjes. Zie je me?
0: Ja. Oh,
1: ik
0: ga bijna. Had je een engel of een vogel?
1: En dan ga ik dit doen.
0: Een vogeltje?
1: Wacht, even, dit kan ik vogeltje. Beter. Wacht.
0: Dat zing je vroeg. Als je lacht kun je niet fluiten. Nee, en als je fluit kun je niet lachen. Maar je bent dus een fluitend vliegend beest.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
3: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen? Dan zeg je kastelen.
3: En ook deze ga je horen. King of the
2: Road. Donderdagavond, Over de Top. Van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Oude schildknaap van me.
4: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
2: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
11: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
12: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
14: Goedenavond. De politie heeft 100 tips binnengekregen over Sidney Lute uit Assendelft. Hij is al 10 jaar vermist. De moeder van de jongen looft €10.000 uit voor de gouden tip die tot haar zoon leidt. 5 schrijvers uit Noord-Holland die maken dit jaar kans op de NS Publieksprijs. Onder meer Saskia Noord en Adriaan van Dis zitten erbij. En de jongen die tijdens de Vierdaagse feest werd doodgeschoten zou geen toevallig slachtoffer zijn geweest. Een Rotterdamse groep zou ruzie hebben met een groep uit Horen. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Straks meer nieuws uit de regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden, werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gaan we verder met de ANWB verkeersinformatie. Jelmer, ben je er klaar voor?
16: Ik ben er hartstikke klaar voor. Er staan 7 files, 2 langer dan 10 minuten. Dus die noem ik even. De eerste, de N208 Sassenheim richting Velsen, tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar duurt je reis 13 minuten langer. En op de N235 Amsterdam richting Purmerend, tussen Watergang en Purmerend Zuid, 12 minuten extra rijtijd.
0: Doe je dat goed? Er is iets anders, ja,
16: er
0: dan,
16: is
0: anders.
16: Iets anders dan anders.
0: Ik ga er eens over nadenken.
16: Ja, ga je erover nadenken?
0: Ja,
16: wie
0: deed het wel goed. Ja, nee, het klonk heel goed. Ja, ik weet niet wat het verschil is, maar daar ga ik over nadenken.
16: Ga je erover nadenken?
0: Ja, ik ga erover nadenken.
16: Oh, oké, spannend.
17: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
19: Voordeeluitjes.nl.
17: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: 8 biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
21: Goed voor het water.
20: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Vandaag de dag.
7: Met Patricia Nagelker.

0: La Belle Lady Marmalade hoorde je. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, de avond is begonnen. Je luistert naar Vandaag de Dag. En ik zei net, jammer toen jij het verkeer aan het lezen was. Er is iets anders. Je doet iets anders. Je hebt iets veranderd in jouw lezen. Vertel eens.
2: Ja, dat heb ik niet zelf bedacht. Er belde een hele lieve meneer. En die zei, ik kan het woord vertraging. Dat klopt niet bij auto's. Je hebt geen vertraging, maar het is extra rijtijd. Dus hij zegt, ik wil nooit meer vertraging horen.
0: Nooit meer.
2: Toen zei ik, papa, is goed. Maar volgens mij is het gewoon nog steeds hartstikke correct voor vertraging. Want ANWB gebruikt het zelf ook altijd. Ik vind het wel opvallend dat mensen heel kritisch zijn op...
0: Heel goed vind ik dat.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Zeker als ze kritisch zijn op jou.
2: Zeker, vind ik ook. Want de vorige keer belde al iemand, en daar kan ik dan wel inkomen. Die zei, toen zei ik ook nog... sterkte met het vaststaan of zoiets. Zei ze, nee, sterkte heb je nodig als je echt iets heel heftigs meemaakt.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, maar als je in een file van 1,5 uur staat... dan mag je ook wel even sterkte gewenst worden, toch?
2: Sterkte.
0: Dus, nou, oké, maar goed, het wordt een heel verhaal... maar als het goed is, ga je dus nooit meer zeggen dat er een vertraging is. Maar ik vind het toch... ik vraag me toch wel af of die meneer gelijk heeft. Want je hebt wel een vertraging, je loopt wel een vertraging op. Je dacht dat je er 19:30 zou zijn, maar het wordt 20:30... want je hebt een vertraging. Maar goed, potatoes, jij houdt er rekening mee... en dat vind ik alleen maar te prijzen.
2: En in totaal is de file nu nog... 34 minuten vertraging.
0: Top.
2: Top.
1: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, we gaan weer even meekijken zoals we dat iedere dag doen rond deze tijd... over de schouders van onze verslaggevers. Want zij zijn onze ogen en oren in de provincie. Verslaggever Frank Veenhof die is vandaag de hele dag al druk... met die voetbalwedstrijd tussen AZ en de Israëlische club... Hapoel Be'er Sheva, als ik het zo goed zeg. Die wordt morgen gespeeld zonder Israëlische supporters... We hoorden er een uurtje geleden al even iets over bij de collega's van de sport. Frank, goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
0: Ja, laten we toch nog even terug naar het waarom van die supporters... die dus niet welkom zijn in Alkmaar. Hoe zit dat precies?
4: Ja, nou, dat is natuurlijk als volgt. Die ploeg komt uit Israël. En we hebben 2 jaar geleden in 2024 de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv gehad. Nou, dat is helemaal misgegaan toen met Israëlische supporters. Die zochten de confrontatie met pro-Palestijnse aanhangers. Ja, en dat heeft tot ernstige rellen in Amsterdam geleid.
0: Ja.
4: En daardoor zeggen heel veel dorpen, steden die Europees voetbal moeten... Ja, hosten. Zeggen, nou, ze komen er bij ons niet in.
0: Nee. En ik begrijp dat burgemeester Halsema daar ook een rol in heeft gespeeld. Want die heeft ook de druk wel opgevoerd, toch? Op de burgemeester van Alkmaar.
4: Nou, dat klopt niet helemaal. Niet zozeer de druk opgevoerd. Want de burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten... die heeft juist gevraagd aan Halsema... Hey, hoe zat dat bij jullie destijds? Wat voor geruchten waren er? En wat hebben jullie daar toen mee gedaan? Nou, toen hebben ze dat vergeleken. En eigenlijk zijn de geruchten nu hardnekkiger dan dat ze toen waren. En toen is het helemaal uit de hand gelopen.
0: Ja.
4: Dus toen gingen alle alarmbellen af.
0: Ja, ik snap het, ja. En hoe denk jij nu dat het gaat lopen? Denk je dat er inderdaad helemaal niemand komt? Of dat er misschien toch wat Israëlische supporters zijn... die het erop gaan wagen, ook al hebben ze geen kaartjes... en misschien ook geen hotel?
4: Nou, er gaan geruchten inderdaad op social media... dat supporters uit Israël al hotels, vliegtickets hadden geboekt. Maar ja, goed, dat hebben we niet hard kunnen maken. Maar goed, die geruchten zijn er online wel. Ja, als die wel naar Alkmaar komen... ja, dan zullen ze ook demonstranten gaan treffen. Want er wordt ook gedemonstreerd überhaupt tegen de wedstrijd. Überhaupt tegen de komst van een Israëlische voetbalploeg. En ja, dan gaan die demonstranten, die komen dan toch... oog in oog met die uitsupporters. Dus ja, het is de vraag wat daar precies gaat gebeuren morgen.
0: Ja, jullie zijn er dan ook bij als verslaggevers. Dus daar hebben we vast morgen nog wel even contact over. Hoe

0: staan die supporters van Hapoel eigenlijk bekend?
1: Nou, ze hebben een medium risicoprofiel. Nou, wat is een medium risicoprofiel? Dat is, ze zijn wel eens betrokken bij opstootjes. Ze steken wel eens vuurwerk af. Eigenlijk wat de meeste voetbalclubs hebben zo'n profiel. Dus het is niet een heel hoog risicoprofiel. Alleen ja, de combinatie met wat er in Amsterdam is gebeurd, de combinatie met demonstranten die hier in Nederland op de been zijn, ja, dat maakt het in ogen van Anja Schout in ieder geval een giftige cocktail. En ze zullen morgen met mannenmacht op de been zijn om dit in goede banen te leiden.
0: Ja, en hoe kijken de Alkmaarders daarnaar? Hoe maken zij zich zorgen?
1: Nou, ik ben vandaag de stad in geweest en bewonersvereniging benaderd. Die zeggen eigenlijk van, nou, er zijn geen uitsupporters. Dus wat dat betreft verwachten we het eigenlijk in de binnenstad wel wat rustiger. Ondernemers die zeggen ook van, nou, we verwachten eigenlijk wel dat het gewoon rustig zal gaan verlopen. Maar goed, als je dan toch ook Alkmaarders op straat aanspreekt, ja, dan maken mensen zich wel zorgen.
2: Want ik ben best wel bang voor de rellen. Ik heb al oproepen gezien van screenshots om inderdaad hier te gaan rellen. En ja, ik hou ontzettend van Alkmaar. Ik doe er ook veel voor.
3: Ik ben daar geen fan van. Wat daar in Israël gebeurt, dat is eigenlijk een schande.
4: Nee, ik hoop het niet. Dat ze zoveel verstand hebben dat we komen voor de voetbalwedstrijd.
2: We hebben allemaal Amsterdam gezien. Ja, laten we niet nog een keer dat hier in Alkmaar hebben.
4: En verder mag ze op het Wachtplein even een biertje komen drinken. Maar verder moeten ze rustig aan doen.
0: Ja, ze moeten rustig aan doen. Dus niet heel grote zorgen, maar toch wel een beetje, als ik het zo bespeur, Frank. Er wordt namelijk ook opgeroepen om te komen demonstreren morgen. Een pro-Palestijnse demonstratie. Wie komen er dan precies en waar gaan die hun geluid laten horen?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee pro-Palestijnse organisaties die zich hebben aangemeld. Dat is Boycott for Israel en Week for Palestina. En ja, die Week for Palestina, die roepen echt actief op social media, op Instagram met post. Kom naar Alkmaar, we gaan demonstreren. Dat wilden ze voor de deuren van het AZ-stadion doen, maar dat mag niet van burgemeester Anja Schouten. Dus ze hebben een plek aangewezen gekregen schuin tegenover het stadion. Eigenlijk een beetje zijn ze in de hoek gezet. Maar goed, dat is wel het fietspad waar heel veel mensen langs fietsen en wandelen vanuit de binnenstad richting het stadion. Dus ze zullen wel gehoord gaan worden. En ze zijn ook nog bezig met het organiseren van een protestmars naar die plek toe. Maar daar overlegt de driehoek op dit moment nog over of dat door mag gaan.
0: Oké, daar horen we vast morgen meer over. Jullie zijn er sowieso bij, dus dan spreek ik je morgen weer, Frank. Dankjewel voor nu.
1: Graag gedaan.
0: Voor de verslaggever Frank Veenhof. En dit is muziek van Acta en de Munnik. Mooi nummer over niets doen.

0: Joan Armatrading bij NH met Rosé.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: We zouden het bijna vergeten, maar wij gaan op zoek naar een dagplaat. En dat doen we samen met jullie.
3: Ja.
0: De bedoeling is namelijk dat jullie goed gaan nadenken over een plaatje dat je graag zou willen horen straks na het nieuws van 6:30. En dat plaatje dat gaat vandaag dan over een groen vliegend opdondertje dat je eerder alleen in de grote steden zag, maar dat vindt nu zijn weg naar alle andere gebieden van Noord-Holland. Ik heb het over de halsbandparkiet.
3: Ja, dat is het enige groen vogeltje. Die hebben wij ook wel voor onze deuren.
0: Wat een lawaaipapegaaitjes zijn dat?
3: Lawaaipapegaaitjes. Ja, officieel uit Afrika en Azië. Is ooit ontsnapt uit een kooitje. En nu is hij eigenlijk een beetje net zo normaal als een fiets geworden. In Amsterdam zijn er al ontelbaar. Maar in Alkmaar zijn bij de vijfjaarlijkse inventarisatie van broedvogels, hele mond vol, in 2024 voor het eerst 27 broedpaartjes geteld.
0: Ja, en die geven concerten?
3: Die geven concerten. Ja.
0: Ja, fluiten is er eigenlijk is niet het goede woord ervoor, denk ik. Het is meer. Ja, het is best wel zingen. Ze kunnen wel hard veel geluid maken. Maar het is voor het eerst dat ze echt geteld zijn. Dus naar aanleiding van dat nieuws gaan wij gewoon op zoek naar plaatjes over fluiten.
3: Fluiten.
0: En over vogeltjes.
3: Fluiten en vogels. Dat zijn twee goede woorden. Ik dacht aan Flowrider.

0: Lekker hoor. Ik dacht aan Paul McCartney, heel anders, met Wings. Nou, Wings is natuurlijk ook wel iets van een vogel. Maar het liedje gaat over een bluebird. Ja, dit is toch leuk? And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Ja, leuk toch?
1: Wat leuk.
0: Goed, de keuze is... wat is er? Wat is er?
1: Wat ben je aan het opsnorren?
0: Nou, ik was even aan het opzoeken wat een bluebird ook weer is.
1: Oh. Ik zag helemaal aan jouw gezicht.
0: Ja, alsof ik er niet bij was. Maar, nou, maar het is heel raar, want het is volgens mij gewoon een blauwe vogel. Maar,
1: 088, juist. 58, 51, 52.
0: Blauwborst.
1: Fruiten en vogels.
0: Kom maar door met jullie liedjes.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
7: Ik ben Christina, oud Volendam.
8: Ik ben Victor, uit Amsterdam.
9: Ik ben Emmy, uit Alkmaar.
10: Ik ben Ronald, uit Spiedijk.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 6:01. In Outerleek is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder, goedenavond.
13: Goedenavond. De politie heeft honderden tips binnengekregen over Sydney Lute uit Assendelft. Hij is al 10 jaar lang vermist. De moeder van Sydney liet vorige week in een Duits televisieprogramma weten dat ze 10.000 euro over heeft voor degene die de gouden tip heeft. Ja, er zijn zeker 100 tips bruikbaar, zegt de politie. Toen 19-jarige Sydney vertrok in 2016 zonder iets te zeggen van huis. Sindsdien is er op veel plekken gezocht in Frankrijk, maar ook op andere plekken in Europa. En dat heeft niets opgeleverd. De politie heeft vandaag nog eens 3 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Opvallend, die 3 verdachten komen allemaal uit West-Friesland. Uit Zwaag, Horen en Avenhoorn. Bij die schietpartij in juli kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. En ja, die jongen die zou geen toevallig slachtoffer zijn geweest. Tenminste, dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Zij menen dat een Rotterdamse groep ruzie heeft gehad, of nog steeds ruzie heeft, met een groep uit Horen. En een Amsterdamse stichting die met subsidiegeld kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit, wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om de stichting BOK, die in de wijk Nieuw-West actief is. Vorig jaar kregen ze nog 2 miljoen euro van de gemeente Amsterdam voor subsidie. Nou, ook opmerkelijk, politie en justitie kwamen de stichting op het spoor na een groot onderzoek naar een Amsterdam administratiekantoor. En dat kantoor wordt ervan verdacht in een aantal jaar tijd 38 miljoen euro te hebben witgewassen. 5 schrijvers uit Noord-Holland die maken dit jaar kans op de NS Publieksprijs. Onder meer Saskia Noord, Adriaan van Dis en Herman Koch. Ja, tot 12 november mogen lezers stemmen op hun favoriete boek. En de genomineerden, ja, die zijn geselecteerd uit de meest verkochte boeken van afgelopen jaar. Dan Albert Heijn. Ja, een aantal distributiecentra van Albert Heijn die functioneren weer. Dat is goed nieuws natuurlijk, maar het betekent niet dat alle problemen direct voorbij zijn. De website en de app werken bijvoorbeeld nog niet. En producten als groente, fruit en zuivel zijn lastiger verkrijgbaar. Het verschilt ook per dorp, stad of winkel. En ook de komende dagen of weken kunnen we nog met lege schappen te maken hebben. Wat vinden de klanten daarvan?
14: Ik ben nog niet gaan hamsteren, inderdaad. Ik hoop natuurlijk dat Albert Heijn het snel op orde krijgt. Voor iedereen en voor Albert Heijn zelf ook. En er zijn natuurlijk ook nog andere supermarkten. Dus wat dat betreft, geen paniek volgens mij.
15: Ik ga juist eerder minder kopen.
16: En hoezo dan minder?
15: Ja, dan mag ik tot die bonussen weer zijn. En doe ik nu een beetje om proviant ik al had.
16: Als er nou een product is die je
8: die u echt niet wil missen in de supermarkt? Welke zou dat dan zijn? En zou u daar dan wel op hamsteren?
13: Chips. Oh, ja, lekker. Wat is jouw guilty pleasure als je denkt dat is er niet meer?
16: Nou, ik denk chocola.
13: Oh ja.
16: Chips, koekjes, kaaskoekjes. Heel veel en lekkers eigenlijk, denk ik vooral.
13: Ik denk niet aan praktisch wc-papier of...
16: Nou, nog niet, nee. Maar ja, dat is misschien wel beter. Amsterdam.
13: Nee, gewoon de lekkere dingen van het leven. Ja.
16: Ja, precies. Ja, dat zou ik wel heel naar vinden als ik dat niet meer kon krijgen. Ja.
13: Nou, wij aten eergisteren of zo pizza.
16: Oh,
13: kant-en-klaar pizza. Nou, normaal eten we dat nooit. Maar mijn geliefde zei, ja, er was verder niet echt iets in de winkel.
16: Nee,
13: nou,
16: goed
13: maar
16: excuus.
13: Maar zo extreem was het toch niet?
16: Sommige winkels wel, hoor.
13: Echt?
16: Ja.
13: Ik zit altijd hier, dus ik weet dat niet.
16: Jij weet dat soort dingen niet. Je bent overgeleverd aan de grillen van jouw husband.
13: Ja, ik vond dit een sterk verhaal.
16: Er was niks anders dan chips en pizza. Ja, sorry, en bier. Er was verder ook geen melk of zo.
13: Sorry.
16: Zuivelvakken waren leeg. Dus dat moet je wel.
13: Nou, ik lach er natuurlijk nu om, maar we onderschatten natuurlijk niet de ernst van het hele verhaal.
16: Nee, tuurlijk. Nee, absoluut.
13: Maar het is ook heel erg als je bij dat bedrijf werkt, dat je gewoon zo getroffen wordt op allerlei manieren.
16: Zeker, nee, dat is absoluut niet goed. Daar lachten wij dus ook niet om.
13: Nee.
16: We lachten even om jou en je man.
13: Ja, dat mag altijd.
16: Mag af en toe.
13: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Barbara. Een fijne avond voor jou. En
13: jullie
16: we gaan
13: ook.
16: Even naar Jan Visser luisteren, want die weet wat voor weer we erbij krijgen.
17: Vanavond en de komende nacht blijft het helder. De temperatuur zakt plaatselijk naar zo'n 9 tot 10 graden. De wind waait uit zuidelijke richtingen en is meest matig. Aan de kust soms vanavond vrij krachtig. Morgen wordt een dag met eerst flink wat zon. In de middag komt er wat meer bewolking. De temperatuur loopt echter wel op naar 18 tot 19 graden. En de wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Op vrijdag valt er af en toe wat regen, maar het wordt nog wel een graad of 17.
16: Gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg. Jammer, hoe is die?
18: Twee files nog. De eerste de N2 nog 15 verder richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem duurt je daar 10 minuten langer. En 7 minuten langer op de N235 Amsterdam richting Purmerend. Tussen Watergang en Purmerend Zuid.

0: Love changes everything. Climie Fisher hoorde je hier bij NH. Wij gaan eens even op zoek naar een lekker plaatje.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: De dagplaat om precies te zijn. Een plaatje dat door jullie wordt uitgekozen naar aanleiding van een thema dat wij hadden bedacht. En dat ging vandaag over die groene papegaaien. De halsbandparkieten. Dat zijn volgens mij eigenlijk geen papegaaien. Maar het zijn parkieten. Ja. En Jos die appt ons al. Nou, er zitten er hier ook best wel veel van die beesten.
3: Maar ik vind ze echt prachtig.
0: Ik vind ze ook prachtig.
3: Maar goed,
0: en wat ik heel mooi vind, ik heb lang geleden, toen het een keer heel erg gesneeuwd had in Amsterdam, fiets ik door het Vondelpark, glibber. De bomen helemaal wit. En toen hingen daar dus allemaal groene parkieten
3: van die
0: aan die
3: groene
0: sneeuwbomen.
3: Trossen.
0: Nou, het was zo prachtig.
3: Ja, zie je. Ja, dat is toch waanzinnig.
0: Dat is echt heel mooi. Aan de andere kant, als je een nestje hebt in de boom tegenover je slaapkamer, dan behaal je, want ze maken echt veel herrie. Lawaai.
3: Echt veel herrie, maar ja, aan de andere kant, we zijn ook niet het enige wat leeft op deze wereld.
0: Nou, zo dus, is het ook weer. Jammer, wat mooi gesproken. Nou, geweldig. Maar goed, we hadden het daarover. Ja. Omdat vandaag voor het eerst een telling naar buiten is gekomen over de paardjes in Alkmaar. En daar hebben ze voor het eerst 27 broedpaardjes geteld. Ja, daar zijn ze blij mee.
3: Ja, of niet.
0: Of
3: maar
0: niet.
3: Goed, en jou. Ze
0: doet er niet toe. Liedjes zochten wij over fluiten en over vogels. En wat kwam er toen binnen?
3: Gerrit trapt af met André van Duin.
0: Dit was volgens mij een van zijn eerste optredens op tv.
3: Ja, in het jaar Kruik. Bird is the word.
0: Heel leuk. Ja, bird is word. Wat grappig. We gaan verder met de suggestie van Peter, de Steve Miller Band. Heerlijk nummer dit.
3: Ja, mooi. Ja, prachtig. Sam en Wilco willen allebei Toon Hermans.

0: gezellig wordt. Hiep, hoi, leuk. Marja wilde George Baker horen. Want een Paloma Blanca is, zoals we allemaal weten, een witte duif.
1: Ja, en ze zei nog, we hebben wel een vredesduifje nodig.
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Dat is absoluut waar. En niet eentje, ik zeg wel honderden. Maar die ook moeten je balkon niet onderscheiden, kan ik vertellen. Maar goed, Frank, die wil Bob Marley.

0: Het is een beetje het stadionlied van Ajax. Hè. Het wordt altijd gedraaid voor de wedstrijd en in de rust. Ik denk, misschien moeten ze een ander lied kiezen. Dan gaan ze ook misschien fanatieker spelen.
1: Een keer winnen.
0: Ja, toch?
1: Wat voor liedjes zou je dan...
0: Ja, weet ik wel, iets een beetje sneller. Denk ik. Misschien. Okay. Maar goed, I don't know. Ik heb er geen verstand van. Jim, Rita en Kla die willen Roger Whittaker horen. Met de Mexican Whistler. Ik denk dat dit vingerfluit is. Denk ik zo.
1: Denk ik. Dat je er bloednerveus van wordt. Dit moet je niet aanhoren met een borreltje op. Ja, Mariska en Willemijn willen namelijk Anouk. Hey.

0: Anouk, zeker. Maar we gaan hem dus niet helemaal draaien.
1: Nee, sorry.
0: Je kijkt me heel streng aan nu.
1: Ja, nee. Ja,
0: wat is het geworden?
1: Ik zei al tegen, want ze belde. Ik zeg, ach, dan gaat hier een vrouw heel blij zijn in de studio. Maar ik heb er toch voor gekozen om je niet blij te maken vandaag. Sorry.
0: Wat wordt het dan?
1: Sander, Tim en Carmen komen met het winnende antwoord van vandaag. Het is fluiten van Bob Fosco.
2: Dagplaat.

0: Donna Summer. The State of Independence.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Hey Jelmer, we hebben opeens een beetje haast, zie ik. We hebben nog maar 5 minuutjes tot het einde van de show.
2: Oh,
0: en we willen nog even terugkijken.
2: Lieverd. Nou, we beginnen.
0: Ja, dit was de dag dat verslaggever Sjoerd een bijzondere klus had. Maar wat? Dat wilde hij nog niet zeggen. Hij wilde het alleen zingen.
2: Dan wat lekkers in een of andere hoek.
3: Koek, koek. Mag je niet zeggen daarna...
2: Jongens, het is bijna kerst. En daar ga ik het straks over hebben. Bij het tuincentrum Osdorp.
3: Dat zou
0: ja, daar is de kerst begonnen. Het was ook de dag dat June niet alleen jarig was. Ze bracht ook heel bijzonder nieuws. Heel mooi nieuws. En het gebeurde allemaal in haar eigen programma June tot 2.
4: Zonder emotioneel te worden.
2: Ja.
4: Mijn allermooiste cadeau komt er nog aan.
2: Ja.
4: Over een week of 8.
3: Oh, krijg je wel kippenvel.
4: Ja, mijn dochter is zwanger.
3: Ja, gefeliciteerd.
4: En lieve Maaike en lieve Jor, jullie worden de allerliefste mama en papa. Mm. Ik ben heel blij voor jullie. Ik mag niet huilen van mijn dochter, dat doe ik ook niet. Maar dit zijn
3: de hormonen.
4: Dit zijn mijn hormonen. Terwijl mijn allerliefste dochter Maaike een baby draagt. Ja. Al bijna ruim 32 weken.
0: Jeetje, ja, wat een mooi nieuws, hè?
2: Ja, dit is toch wel echt zonde. Ik krijg zelf ook een beetje
0: Een beetje tranen.
2: Ja, ik ook. Oh,
0: ja, maar het is ook echt heel mooi.
2: Dat
0: en ook heel mooi dat ze het op haar verjaardag vandaag bekend heeft gemaakt.
2: Ja, echt.
0: En ik vind het wel goed dat ze zo nog een tijdje heeft gewacht ermee, blijkbaar.
2: Ja, ze heeft er best een tijdje mee gewacht. En ze vertelde ook al dat het een heel mooi lief meisje wordt.
0: Oh.
2: Draaide ze een heel lief nummer.
0: Ja, lief.
2: Hoe heet het ook weer?
0: Van de Niels? Nee, van Stevie Wonder. Isn't She Lovely.
2: Ja,
0: ik hoorde het. Heel mooi.
2: Prachtig, ja.
0: Goed, het was een prachtige dag. En wij hadden het net als Sjoerd eigenlijk over de kerst. Want wij spraken journalist Lex Boom. Die gaat de strijd aan met een dorpje in Fins Lapland dat claimt het thuisdorp van de kerstman te zijn. En hij stelde de kerstman zelf wat kritische vragen daarover.
5: Dus ze hadden daar een interview voor me geregeld met de echte kerstman. Dus ik ben journalist, dus ik had vrij veel kritische vragen over wat ik daar had aangetroffen in die dagen. En dat vond ze niet leuk, wat ook eigenlijk niet aan die vraag toekwam van hoe zit het nou met die merkregistratie, met je claim. Want op dat punt was de kerstman mijn vraag al zat, was hij boos om me geworden, viel hij uit zijn rol, moest mijn recorder uit en was de interview afgelopen.
0: Nee.
5: Dus op die manier kwam ik op de zwarte lijst van het kerstdorp.
0: Oh, dan krijg je het voor elkaar, zou ik bijna zeggen. Maar ja, goed, ja, hij heeft het misschien te bond gemaakt, maar ik vind het wel goed dat hij een paar kritische vragen heeft gesteld.
2: Vind ik ook heel goed. Ik vond het een heerlijk type, die Lex Boom.
0: Ja, zeker weten. Zijn boek ligt morgen in de boekhandel en morgen dan is er weer een dag, dan gaat Samantha koekjes bakken met Shakira Jansen in Bussum. Hey, fijne avond.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen? Dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen. King of the
0: road. Donderdagavond, Over de Top. Van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Oude schildknaap van me.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
6: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
10: Ik ben Bas uit Haarlem.
11: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
12: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amsterdam.
13: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
14: Ik ben Annie uit Volendam.
15: Ik ben Ruud uit Horen.
16: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project €55 miljoen gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
18: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
2: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek Mix.
1: NH.

0: donderdagavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen? Dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen. King of the
0: Road. Donderdagavond, Over de Top. Van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Oude schildknaap van me.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Hoorn.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 8 uur.
8: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
9: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
8: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
10: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
8: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen, dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen.
0: Donderdagavond Over de Top. Van 7 tot 9. Hier bij NH.
2: Oude schildknaap van me.

0: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
3: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 9 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
6: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
5: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Jip Smit is de uitvinder van een nieuwe theatervorm, de fantasy-comedie. Katinka Strikes Back is het laatste deel van haar Motherland-trilogie. Een soort kruising tussen Game of Thrones en The Office. Hoe dat eruit ziet op het toneel, dat komt ze zelf vertellen. Jip Smit is de gast.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 10:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
6: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
7: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
5: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De Muziekmiddag.
1: Met William van der Lof.
3: 1974.
1: 1984.
3: 1967.
1: De Muziekmiddag.
4: 1975.

0: 80.
1: 1964. Uit 60, 70 en 80.
0: En 80 muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Thea Morris, ik kom van Egmond Binnen.
1: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
3: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
4: Ik ben Ali uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 99.
2: Nummer 88.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag, meneer.
0: Het

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Schorel.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal en
2: haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland. Mind over matter.
1: Don't see muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal en haar. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH.
0: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Sylvie Willy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.

0: Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Jip Smit is de uitvinder van een nieuwe theatervorm, de fantasy-comedie. Katinka Strikes Back is het laatste deel van haar Motherland-trilogie. Een soort kruising tussen Game of Thrones en The Office. Hoe dat eruit ziet op het toneel, dat komt ze zelf vertellen. Jip Smit is de gast.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerlegewaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren